0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
2: Voor midden helder

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland, omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen. De mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september. En belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Oplichters hebben met behulp van kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij de grootste bank van Italië. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. In Brazilië is online gokken per direct verboden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Geef je herfstkleur.

0: Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaken. Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het repaircafé Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beke. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het repaircafé en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht één persoon om het leven gekomen bij een ongeval. De Amerikanen vieren vandaag de eerste Dolly Parton Day met roze glitters en blonde pruiken. De dag valt op 25 september. Een knipoog naar haar hit 9 to 5. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag is het in heel Nederland warm en vrij zonnig voor de tijd van het jaar. We begonnen op veel plaatsen fris, maar de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag blijft het overal droog. De zon schijnt geregeld, al wordt die soms wat versluierd door hoge wolkenvelden. In het binnenland ontstaan er ook wat stapelwolken. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. De wind wordt zwak en draait naar het noordoosten. Morgen, zondag, wordt het in het hele land opnieuw droog en warm. Met vaker zon wordt het 21 tot 24 graden bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Verder is er maandag meer bewolking en een kleine kans op een bui. Dinsdag en woensdag wordt het uitzonderlijk warm. Met in het zuiden lokaal bijna 30 graden. Later in de week wordt het weer wisselvalliger en iets koeler. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Connect. De ochtend van Connect.
1: Ja, en een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend geworden. En welkom bij een hele nieuwe ochtend van Connect. You hoort de Foreigner and I wanna know what love is. Ja, willen we dat eigenlijk allemaal niet weten? Wat liefde is? Ach, en als je heel diep van binnen gaat kijken, is er echt wel iemand in je leven waar je stapelverliefd op bent of waar je heel veel van houdt. Een hele goede morgen, zaterdagochtend. Is dit, ja, de belofte. Zo heb ik hem begin van het jaar afgestempeld. Samber en Homewrecker. Je hoort hem nu hier in de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je luistert.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland-Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. De ochtend van Connect.

Alweer 8 jaar terug in de tijd. Armin van Buuren samen met Conrad Sewell en Sex, Love and Water. Jordan hier in Ochtend van Connect. Het is 10 minuten voor de klok van 8:30 geworden. En ja, deze, ja, komt uit de doos van Tante Toos. En is er altijd eentje die heel hoog genoteerd staat in de top 2000 aller tijden. Heb ik het over Billy Joel uit 1973. En de Piano Man, je hoort hem nu hier in de Ochtend van Connect. Zo direct nog even een update over het weer. Maar nu eerst Billy Joel op jouw radio.

0: Dit is Jos Stuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht één persoon om het leven gekomen bij een ongeval. De Amerikanen vieren vandaag de eerste Dolly Parton Day met roze glitters en blonde pruiken. De dag valt op 25 september, een knipoog naar haar hit 9 to 5. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Het was 1983 en ja, de heren van Spandau Ballet die hadden een groot hit met Gold. Ja, een gouden moment had een bestuurder in Doesburg afgelopen nacht. Op de Koepoortenwal in Doesburg ging het helemaal verkeerd. En daar vloog voor de tweede keer in een jaar tijd een auto een woning binnen. En ter plaatse bleek dat de bestuurder door een nog onbekende oorzaak de macht over het stuur was verloren. Daarbij eerst een verkeersuil had geraakt. De auto schoot daarop van de weg, reed de tuin in van de woning en een deel van de pui werd uit de woning gereden. En ook een stenen muur kwam naar beneden. De bestuurder kon het voertuig zelfstandig verlaten zonder verwondingen. Had dus wel een engeltje op zijn schouder zitten. De auto raakte zwaar beschadigd en ook de woning liep aanzienlijke schade op. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, dan heb je toch echt een uitdaging. Is dit George Michael en Freedom? Dat is iets wat we eigenlijk allemaal wel willen. Het is 7 over 8:30 geworden op deze zaterdagochtend.

0: Kunstwerk Bibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemijn in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemijn is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemijn.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: De ochtend van Connect.

strak op je radio en down on the street. Ja, daar gebeurt het. In Arnhem zijn in de nacht, afgelopen nacht, weer twee auto's zwaar beschadigd geraakt door brand. De voertuigen stonden op de parkeerplaatsen in Prinsengraaf en bij winkelcentrum Kronenburg. Het is de tweede nacht op rij dat de brandweer in Arnhem moest uitrukken voor autobranden. De eerste melding kwam rond 13:50 binnen. Op een parkeerplaats in Prinsengraaf stond een donkere auto in de brand. Het voertuig liep er flinke schade op. Ongeveer 3 kwartier later, rond 2:05, werd de brandweer opnieuw gealarmeerd. Ditmaal ging het om een witte auto die in de brand stond bij winkelcentrum Kronenburg. Ja. Bij aankomst van de brandweer moest de voorkant van het voertuig stond volledig in de brand. Brandweer die de blussen het vuur snel, maar konden niet voorkomen dat het voertuig zwaar beschadigd raakte. Beide auto's zijn vermoedelijk totaal los. De politie onderzoekt de oorzaak van de branden en sluit brandstichting niet uit. Wanneer stopt die ellende nou eens? Wanneer gaan we nou eens gewoon van mekaars spullen afblijven? Want het is totaal nutteloos om een auto in de fik te zetten. Ja, en de brandweer is er maar druk mee, politie is er druk mee. Laten we liever luisteren naar goede muziek, lekkere muziek. Die hoort hier in de ochtend van Connect. Is dit Miss Janet Jackson? Een escapade? Ja, gewoon even die ontsnapping in de dagelijkse sleur. Zo, op die zaterdagochtend. 8 minuten voor 9. Goedemorgen.

Het kleine zusje van Michael Jackson, maar haar daden op het muzikaal gebied zijn net zo groot als die van haar broertje. Absoluut. Miss Janet Jackson. Een escapade op jouw radio, op jouw Connect. Iedere zaterdag en zondag tussen de klok van 8 en 10 sta je op met Connect in de ochtend van Connect. Zit het eerste uur er weer bijna op? Ja, ik laat je achter met My Time. En de Female Intuition. En wij als mannen moeten daar maar een beetje naar gaan luisteren, want ze hebben het vaak eerder door als dat wij denken. Ik zeg een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent. En na de klok van 9 uur zijn we terug met Mike en de Mechanics.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet en waarschuwt de oostelijke districten waar kanalen het kritieke niveau hebben bereikt. De komende week kan springtij het risico nog groter maken. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee, dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump hem van nepnieuws beschuldigde. Een rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Nu mag CNN dus toch niet mee op de vlucht. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. Zijn sarcofaag werd deze zomer ontdekt in het Kremlin. De Russisch-Orthodoxe Kerk, die de oorlog steunt, stuurt nu een stukje van zijn zwaardhand naar Donetsk. Volgens de kerk moet de prins onzichtbaar schouder aan schouder staan met de Russische troepen. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Dan nog het weer, droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Connect. De Ochtend van Connect.
1: En welkom terug in het tweede uur van De Ochtend van Connect op deze zaterdag. Het is even kijken, 7 over 9 geworden. En je hoorde Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. Als ik daarheen kijk, zie ik het logo van Connect. Ja. Wat zie jij als jij over je schouder kijkt op dit moment? Nou, als ik naar buiten kijk, schijnt er een waterig zonnetje. En belooft het eigenlijk vandaag best wel een mooie dag te worden met 20 tot 23 graden. Ik zeg helemaal niks te klagen. Wat gaan we doen? De tweede uur, een heleboel lekkere muziek. Onder andere zo direct Direct, My Friend, de allernieuwste. Ik heb ze overigens voor een week of drie terug live mogen aanschouwen op het Opper de Pop Festival in de buurt van Rotterdam. Wat een feest en wat een knalfuif was dat. Absoluut. Ook nog Genie in the Bottle van Christina Aguilera. Die komt er ook nog aan. Maar nu eerst het allermooiste, het lekkerste, het mooiste van Direct, My Friend. Nu hier.

Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10:00 start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.

terug naar 2011. Met Gauthier en Kimbra. En Gauthier heet eigenlijk Wally de Bakker. En is eigenlijk een Belgische. Ja, geboren, maar woont tegenwoordig in Australië. En daar is hij singer-songwriter. En hij deed samen met Kimbra, die uit Nieuw-Zeeland komt, dit, ja, One Night Hit Wonder. Somebody That I Used To Know. Deze komt uit de doos van Tante Toos. En deze is lekker. Een beetje gitaren zo op die zaterdagochtend. Moet kunnen. Toto, hold the line. Ja, hou die lijn nog even lekker vast hoor. Bij mij tot aan 10 uur.

Het was 1978 dat dit uitkwam en het werd een hele grote hit hier. Het kwam overigens van het album wat heette simpelweg Toto. En dit overkomt je. Per ongeluk, in één keer ben je verliefd. Accidentally in Love, The Counting Crows uit 2004, nu op jouw radio. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

0: Dit is Jos Luistra met de hoofdpunten van het radionieuws. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. Muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
2: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect. De ochtend van Connect.
1: Met Connect ben je overal.

afkomstig van het album Sleeping with the Past. Mr. Sir Elton John en Sacrifice. Het verhaal dat gaat over echtelijke problemen en verleidingen in een relatie. Ja, en de harde werkelijkheid en complexiteit van het mislukken van een volwassen relatie en huwelijken. En zo schreef Elton John daar een liedje over. Gaan eens even kijken naar het weer. Nou, treintje, zeg het maar. He, wat wordt het? Zaterdag begint met bewolking en lokaal is er kans op een spatje regen. En in de middag? Ja, de middag komt de zon af en toe door en wordt het 19 tot 21 graden. Zondag verloopt overwegend droog met een mix van wolken en zon. Er staat een matige zuidwestenwind en het wordt 22 tot 24 graden.

1996. En wat was dit een gigantische hit in die zomer. Somebody Else's Love, Total Touch op je radio. En dit, ja, het is het weekend. Zeker, The Weeknd hoor je nu op je radio. En Starboy, samen met Daft Punk. Uit 2016 alweer.

0: Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Byrds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10 uur start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2 uur een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6 uur vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Oh, ja, the man with the golden voice. Barry White, Can't Get Enough of Your Love, baby, 1974. Uit de Toos, van Tante Toos. Is dit ABC uit 1982. The Look of Love. Hoe ziet hij eruit eigenlijk?

ABC en The Look of Love. Ja, het pontje tussen Doneburg en Pannerden vaart voorlopig niet. Dat heeft als oorzaak een te lage waterstand. En daardoor kan de pontbaas niet garanderen dat de voertuigen veilig naar de overkant komen. Ja, en dan moet je gewoon het risico spreiden en zeggen, dan varen we niet. Het is wel jammer, want daardoor hebben de bezoekers aantallen van het kasteel Doneburg en ook voor de Pannerden wat minder bezoekers, ja. Het is wat het is. Is dit Michael McDonald, James and Graham en Yo Mo Be There op jouw radio. Dit is Connect.

De lekkerste hits en de lekkerste gouden ouwe, je hoort ze hier in de ochtend van Connect. Michael McDonald, James en Graham met Yo Mo Be There. Als ene laatste in de ochtend van Connect van deze zaterdagochtend. Ja, en ik ga je achterlaten met vrolijke klanken uit een, ja, ver, ver Afrika. More kante, jekke, jekke, jekke. Ja, wij gaan elkaar spreken morgen, iets na de klok van 8 uur, voor een hele nieuwe ochtend van Connect. En dat belooft weer een uitzending te worden bomvol lekkere muziek. Om rustig wakker te worden of om rustig slapen te gaan, naar een avondje stappen. Of naar een nachtdienst als beveiliger of als dokter of als brandweerman. Ja, dat wordt morgen weer. Voor nu zeg ik, heb een hele mooie zaterdag. Geniet ervan. Ga je auto wassen, dus er mooi weer voor. En eventueel vanavond zelfs een after summer barbecue. Ik zeg tot morgen. Hoi hoi, fijne dag.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Is Rob Krabbendam met het radionieuws. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

De BBQ Band, ook wel door collega's de Barbecue Band genoemd. Ja, het zijn de temperaturen voor natuurlijk. Als uuropener in deze nieuwe aflevering van Alles Mag Niets Moet die van zaterdag 26 september 2026. Het is de herfst van... het is de herfst. En als ik naar buiten kijk, dan lijkt het op niks op de herfst eigenlijk. Nee, het is gewoon een zonnige... ik vind het een beetje een zomerdag eigenlijk wel. Maar goed, dat zal aan mij liggen waarschijnlijk.

Mark Elmunt maakte jarenlang deel uit van Soft Cell, maar scoorde ook een aantal gigantische solo-hits, waaronder Tears Run Rings uit 1987. 13 over 10 wordt het alweer een hele goede morgen. Het is, ja, ik krijg al diverse reacties. Wanneer gaat, gaan de tv-camera's eens aan pakkampen? Nou, ik moet even mijn neus poederen nog, de haren een beetje goed doen. Ik moet even het kledingadvies opvolgen nog. Want ja, tegenwoordig zitten we niet alleen op de radio, lieve luisteraars, maar zitten we ook op tv natuurlijk. Dus de kijkcijfers van Michel komen straks. Zijn die al bekend? Kijkcijfers van Michel? Oh, dus komen niet over de grens. Oh ja, nou ja, maakt ook niet uit. Om een kort verhaal lang te maken, we zijn er weer met een nieuwe aflevering van Alles Mag Niets. Vanochtend een beetje, ik ben een beetje laat, want ik moest omrijden. Want ze zijn bezig met die, ja, wat is het, die verlengde A15 is het. Ik moest via Groessen en de spoorbomen zaten dicht. En ja, ik weet niet allemaal, er zat een trekker voor me. Het is, ja, alleen de brug stond niet open, dat is het enige. Dat is het enige wat mee zat. Verder zat alles zo'n beetje tegen. Maar goed, ik ben het gewend. Afgelopen zaterdag reed ik naar huis vanuit de studio. Ja, wat wilde toeval. Er zaten een aantal, dwaze koekenbakkers met een dikke luie reet op de A12. Ja, ze noemden zich Extinction Rebellion. Ja, ja, over nagedacht hoor. Ja, goed, ik zal daar niet... kijk, we zijn natuurlijk een onafhankelijke radioshow. Hè. We hebben eigenlijk niet echt een mening. We zijn objectief, moet ik zeggen. Ja, dat dus wel. Maar soms gebeuren er dingen in het leven waarvan je denkt van... ja, daar moet ik toch wel iets van vinden. En zo ook dan die mannen van Extinction Rebellion. Er zullen ook dames

zich een prima zaak, maar doe het een beetje op een normale manier. Hè? Dat niet iedereen er last van heeft, zeg maar. Of ga iets nuttigs doen op zaterdag. Je kunt toch werken of zo. Of op de radio je van alles doen. Je kunt van alles doen, maar ga niet met je dikke luie reet op die A-taal zitten. Je kunt je dag toch beter besteden, lieve luisteraars. Ja, kom op, dag. Maar goed, ik wens ze verder alle succes met de overige acties natuurlijk. Op de radio, muziek uit 1985. Opus, Life is Life.

Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het repaircafé Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beke. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het repaircafé en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt.

Muziek van Pink zojuist op de radio, lieve luisteraars. En What About Us uit 2017. Daarvoor draaiden we muziek van Opus en Life is Life. En daartussen zat weer Cindy met de agendaberichten voor vandaag en de komende dagen. Wat is er deze week en deze weken allemaal te beleven in de regio al hier? Je hoort het hier op Connect. Mede dankzij ons ben je op de hoogte. En mede dankzij ons voel jij je overal thuis, hè, dat u het even weet. Heb je een leuke muzikale suggestie, een plaat die je wil horen op de radio, Connect? Kan, app ons even via 03-16-6x3. Dat is 03-16-333-333. En wie weet draaien we hem voor je binnen nu en afzienbare tijd. En dat is in ieder geval tussen nu en 12 uur. Het weer voor vandaag. Vandaag wolkenvelden, maar ook nu en dan zon. Met name in het noorden lokaal een buitje. En het wordt vandaag maar liefst 20 graden Celsius. Het is erg een warm nazomerweer. Ook de komende dagen, tot op het aanstaande donderdag. Met op dinsdag en woensdag maximaal van 25 graden of meer. 25 graden, dat is onvoorstelbaar. Daarbij geregeld zon, maar niet alle dagen droog. Maar goed, ja, de tuin mag ook een beetje water krijgen natuurlijk. Dus dat is op zich geen ramp. Met temperaturen van 5, 26 graden mag er best een beetje regen vallen. En dan als het met name 's nachts is, dan lig ik daar helemaal niet wakker van, lieve luisteraar. Nee, geen enkel probleem. Dus, we gaan straks ook even kijken wat de files doen op deze zaterdagochtend. Ik ga even kijken of er op dit moment problemen zijn. Daar problemen, dat is een groot woord. Maar er staat wel een file op de A12, Duitse grens, richting Arnhem. Daar moet je rekening houden met zo'n 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. En dit zijn op dit moment zo'n beetje de meldingen die de ANWB ons meldt op zaterdagochtend 26 september 2026. Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Wij zijn Connect. Dit is Alles Mag Niet Moet op de radio. Mijn naam is Theo en de camera's gaan straks aan, lieve luisteraars. En dan kun je naast luisteren ook meekijken naar deze doldwaze, inhoudloze radioshow. En het dreigt weer een gezellige show te worden vanmiddag, zeg.

0: Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: Dit is het geluid voor jou en mij.
1: Connect geeft je herfstkleur.

een van de grote hits. Zelfs een nummer 1 hit in de jaren 80. En dan praat over 1988. Eddie Clapton, Gimme Hope, Joanna. En Joanna gaat dan natuurlijk over Johannesburg in Zuid-Afrika. En natuurlijk, ja, je moet het maar weten. Maar toevallig weet ik dat dan. Goeie plaat ook wel. En bijzonder plaat. Niet voor niets een nummer 1 hit in dat jaar 1988 in Nederland. En de diverse ons omringende landen. Dat ik dat even weet. Er werd trouwens aangevraagd door Tanja. Die wilde hem graag horen op de radio. Eddie Clapton, Gimme Hope, Joanna. Maar bij deze, ja... Jij kunt ze ook aanvragen via ons overbekende appnummer 03166x3. Dat is 0316333333. Wie weet draaien wij hem voor je op de radio tussen nu en 12 uur vanmiddag. Vanochtend. Ja, dan wel vanmiddag. 12 uur is een beetje tussen de ochtend en de middag. Hè? Blijft altijd een beetje zo'n vaag gebied. Wat is het nou? Ja, het is niet ochtend, het is niet middag. Ja. Maakt ook niet uit. Leuke muziek onderweg. Straks nog de Doobie Brothers hier op Connect. En mede dankzij ons voel jij je overal thuis. En we draaien ook nog Tupac voor je uit 1999. Hier is

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert naar Connect.
3: Ook in de herfst, altijd thuis.

0: C'est mon dernier mot.
1: Cloud op de radio en la da da, mon dernier mot. Een van die grote hits, een solo, een debuutsingle moet ik zeggen in 2022. En toen de tijd ook een terechte nummer 1 hit. Leuk dat je luistert, wij zijn Connect. Mede dankzij ons voel jij je overal thuis. De grootste hits aller tijden tussen...

Bobby Brown op de radio en Two Can Play That Game om 8 minuten voor 11 op deze zaterdagochtend, 26 september 2026. Een nieuwe aflevering van Alles Mag Niets Moet, zoals gebruikelijk elke zaterdag te beluisteren tussen 10 en 12 des ochtends. Met altijd natuurlijk de meest betaalbare informatie als er wat gebeurt in deze regio. En de grootste hits aller tijden, ook die hoor je voorbij komen. Je kunt ze aanvragen via 03166x3, dat is 03163333333. En wie weet hoor je hem binnen nu en afzienbare tijd op de radio tussen nu en 12 uur. Marco Borsato zijn debuutsingle in Nederland. Dromen zijn bedrog.

Marco Borsato uit 1994, zijn eerste hele grote hit in Nederland. En heeft er meer gehad natuurlijk. Ja goed, het verhaal van Marco Borsato kennen we zonder twijfel. We hoeven te weinig tekst aan uitleg. Heeft weinig tekst aan uitleg nodig natuurlijk. Dit was een van zijn knijters. Dromen zijn bedrog. Tot zover deel 1 van deze doldwaze inhoudloze radio show. We hebben goed nieuws voor je. Want na het nieuws van 11 uur zijn we nog bijzonder graag 1 uur bij je terug. Met deel 2 van Alles mag, niets moet.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. 10 minuten oponthoud ook op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Niemand minder dan King. Onder leiding van Paul King natuurlijk. Jarenlang zanger, vanaf 1987. Succesvolle solo-carrière met dit als grootste hit, onder andere in Nederland. Love and Pride, 1984. Maar hij was ook VJ bij MTV. En VJ, dat is een soort van videodisc-jockey, zeg maar. Ja, videojockey, hè? VJ, videojockey. Ja, dat dus. Dus hij draait geen plaatjes, maar videofilmpjes, dat bij MTV. Toen de tijd natuurlijk razend populair in de jaren 80. Volgens mij bestaat het nog steeds. Het is nog steeds wel populair, maar goed. In andere mate als dat het vroeger was natuurlijk. Deel 2 van deze doldwaanse inhoudloze radioshow. De naamdragende alles mag niet. Moet een hele goede morgen. En leuk dat je luistert. Tot aan 12 uur vanmiddag. De grootste is aller tijden. En de meest betrouwbare informatie. Als iedereen is natuurlijk. Straks wat informatie om het weer en verkeer. En straks ook nog muziek van onder andere Alex Warren en Rutger van Barneveld. Nu eerst muziek van Armin van Buuren. This is what it feels like.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Mooie radioplaat is dit. Alex Warren, zojuist uit Carry You Home. Om 12 over 11, een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van Alles Mag Niet Moet op zaterdag 26 september 2026. Het is de herfst van dit jaar 2026. Ja, en temperaturen oplopen tot zo'n 5, 26 graden komende week. Dus ik vind het wel lekker. Ik vind het wel, ja, we mogen het toch wel een beetje nazomer noemen natuurlijk. Ik zou wel kunnen gaan barbecuen vanavond, eigenlijk. Ja, ik vind het... Is het geen idee om hier een radiobarbecue te... Chris! Chris! Kijk, daar hebben we. Programmaleider is hier, dat we even een barbecue regelen. Zet het erin, Tijn? Denk het wel, hè? Even de barbecue. Ja, ik vind het wel. Ja, laten we eens een beetje improviseren op deze zaterdagochtend, lieve luisteraars. Ik vind dat niet verkeerd, hoor. Ja. Weet je, doe eens een keer leuk, doe eens een keer spontaan, hè, vind ik. Desalniettemin, straks nog leuke muziek onderweg. Dr. Hoek zit er nog aan te komen. Susanna Freek, mogelijk nog Andrew Gold zie ik nog staan. Even kijken of dat hij de playlist haalt. Ik denk het haast wel, dat moet haast wel. Goede muziek, die draaien we graag natuurlijk. En je kunt ze nog aanvragen, jouw favoriete platen, via het overbekende appnummer 03163x3. Dat is 03163333333. En de zomerhit van 2026. Ja, dat blijft er knijten natuurlijk. Het heeft even geduurd, het heeft even over moeten doen, maar dan uiteindelijk heeft hij toch een hele grote hit gescoord. En het is hem gegund, lieve luisteraars. Rutger van Baardigheld, zoele zomer.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Versus the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Versus the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Connect geeft je herfstkleur.

0: Dr. Hook en Baby Mixer. Blue Jeans toch? Ja, dat spreekt wel een beetje tot de verbeelding deze plaat. We gaan daar verder die jongen voor uitrijden. Dus nee, we maken het ook helemaal niet. Het is een bijzondere plaat van Dr. Hook uit 1982. En er was vanochtend een beetje een discussie hier in de studio. En trouwens ook de hele week op de app. Over kerstplaten. Kerstplaten, of het hier een beetje vroeg zou zijn voor kerstplaten. Ja, het is een beetje vroeg. Maar ik zag hem staan en ik denk, het is wel een bijzondere plaat. It's the most wonderful time of the year. Gaan we hem draaien of gaan we hem niet draaien?
1: It's the most wonderful time.
0: Het is wel een beetje vroeg voor de tijd van het jaar. Dat gaan we toch niet doen. Nee, ik toch uit den oude doos van Tante Toos was het, hè? Andere plaat van muziek van Love. En You Owe Me.
2: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all to come along.

Leuven Waldolala. Nou, je zou er bijna vrolijk van worden, lieve luisteraars. Uit de tv-serie Waldolala, volgens mij. Uit de jaren 70 was het, volgens mij. Ja, was razend populair met Chef Van Oekel, volgens mij. Dolf Brouwers, maar dat is lang geleden. 5:30 met muziek van Suzanne Freek op de radio. Als het avond is. Soms voor

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend trekken er wolkenvelden over het land, maar de zon is ook geregeld te zien. Het blijft bijna overal droog en het wordt 18 à 19 graden. Er staat een zwakke tot matige noorden tot noordoostenwind. Ook vanmiddag wisselend bewolkt met regelmatig zon, aan de kust wat vaker dan in het binnenland. De temperatuur loopt verderop naar 18 graden in het noorden en 21 in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog met opklaringen en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen, zondag, dan beginnen we met mogelijk wat mist in het binnenland, maar later wordt het zonnig met hoge sluierwolken. Het wordt dan ook duidelijk warmer, 20 graden in het noorden en 23 tot 25 graden in de rest van het land. Komende week start wisselvallig met maandag kans op buien en grote temperatuurverschillen, maar dinsdag en woensdag wordt het zeer warm voor de tijd van het jaar, met veel zon en maxima die lokaal richting de 29 graden kunnen gaan. En dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. De nasleep van een ongeluk. 5 kilometer file nog en 10 minuten vertraging daar. De weg is weer vrij. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Een kwartier vertraging bij Duiven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

en Queens. Een van die leuke deunen uit 2020, lieve luisteraars. Nou, normaal 1900, maakt ook niet uit. Leuk dat je luistert. Alles mag niet goed. Met daarvoor nog muziek van Suzanne en Freek. En als het avond is, hun grootste hit tot nu toe wel een beetje in Nederland volgens mij. Maar ze hebben natuurlijk heel veel grote hits gehad. En het is eigenlijk, ja, het is geen wedstrijd natuurlijk, want ze scoren de ene na de andere hit. En volledig terecht natuurlijk ook. Volledig uitgekochte stadions. Afgelopen mei was dat volgens mij in de tour die ze toen hadden. En het is volledig gegund, lieve luisteraars. Dus ze komen weer een beetje te buurt. Hè. Dus we zijn ICE, is dat lokaal tintje. Wat zie ik nou? Heb jij nou fruit bij je? Ja, het moet niet gekker worden, lieve luisteraars. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Peter Nillissen, dat is de collega die straks van 12 tot 2 achter de proces gaat geven. Ja, dat is die man die je af en toe voorbij hoort zien komen in dat fleurige blouseje. Wat heb je voor blouseje aan? Dat is meer voor de tv, hè? Je kleedt je anders sinds we op tv zijn ook, hè? Ja, dat is op zich wel... zijn haar zit ook goed eigenlijk, voor zover het er nog zit. Ja, ik vind het wel. Je ziet er goed uit voor radiobegrippen, zou ik maar zeggen. Dan. Ja, dus dat. Ik wilde iets gaan zeggen, maar ik weet eigenlijk... Ik was even van de weg. Ja, daar weet ik het weer. Gisteren had ik een vrije dag. Ik heb zo af en toe één keer de zoveel tijd op vrijdag vrij. Want ik werk door de week, zo werk ik hele lange dagen. En dan heb ik één keer in de week... Ik werk eigenlijk 4 keer 9, zou ik maar zeggen. Ja, om eens even een tipje anders sluier van mijn privéleven op te lichten, zeg maar. Te lichten, ja. Ik had dus gisteren een grote beurt eigenlijk. Ik ben 's ochtends eerst naar het ziekenhuis geweest om bloed te prikken en een hartfilmpje. Ik denk, ja, hè, grote beurt hebben we allemaal wel eens nodig. En toen ben ik later ook nog naar de tandarts en de mondhygiënist geweest. Ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom ik dit vertel, maar dat is meer om de luisteraar een beetje een kijkje te geven in het privéleven. Ja, voor degene die het interessant vinden. Ik kan, ja, jij moet muziek weer? Muziek? Ja, de programmaleider staat me aan te... Goed, het is weer tijd voor muziek, lieve luisteraars. Ja, het is blijkbaar niet heel bijster interessant, maar goed, maakt ook niet uit. We gaan straks even kijken wat het weer vandaag en de komende dagen gaat doen. En staan er files op de autosnelwegen? Zitten er nog wappies op de A12 met hun dikke luie reet, zou ik maar zeggen? Het gaat maar zo zaterdag, hè? De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zou maar zo kunnen. Nee, ik hoop dat het vandaag niet gaat gebeuren, want ik wil vandaag een beetje op tijd naar huis, lieve luisteraars. Dus de mensen van Extinction Rebellion die luisteren, ik zou het vandaag niet doen. Ik zou het niet doen. Ik sta niet voor mezelf in. Nee, doe het maar niet vandaag. Muziek van het Wijk op de Radio, dansen op de vulkaan.

Jeroen van der Lubbe en zijn kornuiten als ze zijn de dijk en dansen op de vulkaan. En ze doen het helaas niet meer, lieve luisteraars. Maar goed, gelukkig hebben wij die platen nog. Ze zijn onlangs gestopt, vorig jaar, het jaar daarvoor. Na jarenlange carrière natuurlijk.

0: Susan Vega, zojuist op de radio. En niemand minder dan Marlene on the Wall. Het was... Oh, ja, hoor nou. Ik ga daar je t'aime moi op. Daar gaat even iets mis in deze radioshow, lieve luisteraars. Want dat was, die was even niet helemaal gepland. Maar goed, nou, dan hoor je ook een beetje wat ik achter de schermen hier aan doen. En, met, nou ja, goed. Ik was even wat muziek aan het zoeken. Vandaar dat het even gebeurt natuurlijk. Nee, ik was even in het systeem wat leuke muziek aan het zoeken. En toen kwam ik een hele bijzondere plaat tegen. Die gaan we even voor je klaarzetten. Maar ik zat ook even te kijken van wie is die zaar dan toch? Waar ik die plaat van kon vinden. Dat is op zich wel even leuk, maar goed. Ik was even aan het zoeken. Maakt op zich ook allemaal niet uit. Live radio, dan krijg je... Het is bijna 15 voor 12 van deze zaterdagochtend, 26 september 2026. Want we kennen allemaal die plaat van Pierre Carter, vader Abraham, engelbewaarder. Ooit 100 jaar geleden uitgebracht in de versie van Mieke. Dat was een plaat die toen ontzettend populair was. En dat, ja, toen de tijd gingen de pannen van het dak. Tegenwoordig, ja... Iedereen valt er een beetje bij in slaap, zeg maar. Maar toen kwam Marco Schuitmaker een jaar of 2-3 geleden... met de hedendaagse versie van Engelbewaarder. En dat betekende een beetje de doorbraak voor niemand minder dan Marco Schuitmaker. Waar het niet, dat er natuurlijk nog meer Nederlandse artiesten zijn... waaronder de zanger Boas. En dan ga ik even kijken waar hij vandaan komt. Want hij komt wel uit Nederland, maar ik kan nog niet zo heel veel van hem vinden. Ja, ik zie hem hier wel. Even kijken. De bio. Ja, gaan we even live even zoeken, hè. Boas Roelevink. Dat is de artiest waar ik een plaats van tegenkwam in het systeem. En ik vond hem toch wel bijzonder. Ik vond hem wel de moeite waard. Want het is... Ik heb even... mijn co-host, die zit even te zwaaien.
1: Want de beste man komt uit Harlingen.
0: Oh, hij komt uit Harlingen.
1: Ja.
0: En dat kun je me niet eerder vertellen dan.
1: Nee, ik heb net even voor je opgezocht.
0: Oh, je bent even... Ach, dat is... ja, jij weet dat natuurlijk.
1: Geboren in Vraneker.
0: Ja,
1: Vraneker. Hij heet in Zuid-Afrika gewoon, het Kaapstad.
0: Oké, okay, leuk.
1: Maar hij is op zijn 13e weer teruggekeerd naar Nederland.
0: Oké. Okay. Boas.
1: Boas.
0: Ja, dus en is Boas... even kijken hoor. Boas... ik had net zijn achternaam. Boas...
1: Roelvink. Roelevink.
0: Roelevink. Is dat familie van...
2: Roelvink.
0: Van... Dries Roelevink? Nee, geen familie van Dries Roelevink?
1: Nee, ik denk okay. Het niet.
0: Het gaat helemaal nergens over, lieve luisteraars. Nee, het is... Boas Roelevink, zou die nou beledigd zijn... dat ik hem associeer met Dries Roelevink?
1: Ik denk het wel.
0: Is dat dan de neef van Danny en Dave Roelevink?
1: Dan zou ik ook nog beledigd zijn.
0: Een hele grote, muzikale, vruchtbare familie. Familie Roelevink. Ja, oh, de programmaleider staat weer te zwaaien. Tijd voor muziek. Ja, dat heb je zo bij die live radioshow, lieve luisteraars. Maar dan heb ik dus... Ja. Ah, kijk. Nou, dat is het dus. Want dan gaan we dus draaien. Boas Roelevink en de Engelse versie van Engelbewaarder. Angel by my side.

was Roelevink op de radio, lieve luisteraars. Nee, ik heb het even nagekeken. Het is geen familie van Dries, Dave en Danny Roelevink. Nee, dat is een andere tak van de familie. Ze komen uit Harlingen. Boas, zet het paard maar even in de fietsenstalling. Dat komt wel goed. Dankjewel voor je bijdrage bij deze. Zojuist op de radio hier bij Connect. Op dit moment gaan we even kijken wat het weer vandaag en de komende dagen gaat doen. En staan er files op de autosnelwegen in deze regio? Je hoort het nu hier op Connect. Het weer vandaag wolkenvelden, maar ook nu en dan zon. Met name in het noorden een beetje lokaal een buitje. Met middagtemperaturen oplopen tot zo'n 20 graden Celsius. De vooruitzichten tot en met donderdag. Het blijft erg warmer, warm na zomerweer. Met op dinsdag en woensdag maximaal van 25 graden of meer. Daarbij laat de zon zich regels zien, maar blijft het niet alle dagen droog. Dus ook dan hebben we kans op een klein buitje, zal ik maar zeggen. De files op dit moment in deze regio. De A12, A12 Arnhem richting Duitse grens. 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, dat is de andere kant op voor de oplettende luisteraar. 9,2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen de Duitse grens en Duiven. Dan hebben we nog problemen op de A50 Os richting Arnhem. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Renken en knooppunt Grijshoord. De A325 Arnhem richting Duitse grens. 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen knooppunt Ressen en de A15 richting Bemmel en Nijmegen. En tot zover de meest betrouwbare en actuele verkeersinformatie. Mede dankzij ons voel jij je overal thuis. Leuk dat je luistert. Dit is Connect. Alles mag niet doen tot 12 uur vanochtend. Peter Nillissen dus, zit in de vitamintjes erin. Vitamintjes zitten erin, dus hij staat weer te dampen, te stampen. Hij komt er straks weer aan na 12 uur. Voor die tijd nog muziek van Calvin Harris uit 2016. Hier is My Way.

0: Calvin Harris, een van die leuke dansbare platen uit 2016. My Way, om 11:55. Op deze zaterdagochtend, 26 september 2026. Ik had zojuist even een gesprek met de programmaleider al hier. En ik kreeg een beetje een tik op mijn vingers. Dat hij zegt, Theo, dus ik zeg ja. Die radioshow van jou, dat is best, op zich best leuk. Maar hij is een beetje vrouwonvriendelijk. Een beetje, ja, er zit een beetje weinig vrouwvriendelijkheid in, zeg maar. Dus daar zijn we eens over gaan brainstormen. En ja, het antwoord staat hier tegenover me eigenlijk. Als ik zo oneerbiedig mag zijn om dat te zeggen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tegenover mij staat Valerie.
1: Hallo, goedemorgen. Dat klopt, ja.
0: Wil je even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben Valerie, ik kom uit Arnhem.
0: Ja.
1: En ik kom hier radio maken samen met jou vanaf volgende week.
0: Ja, want we gaan de radioshow een beetje nog vrouwvriendelijker maken.
1: Ja, dat gaan we wel doen, ja.
0: Oké, okay, dat is leuk. Dus je gaat een aantal weken meedraaien op zaterdagochtend tussen 10 en 12.
1: Dat klopt.
0: In deze doldwaze radioshow.
1: Ja, helemaal leuk. Gezellig.
0: Ik vind het leuk.
1: Ja.
0: Dus ik zeg welkom en volgende week om 12 uur, dan, 10 uur.
1: 10 uur.
0: 12 uur is al afgelopen. Dus nee, dat vind ik leuk. En we gaan even kijken wat we dan gaan doen volgende week.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd.
0: De boodschap was ook en de opdracht was ook om een aantal vrouwvriendelijke items op de radio te hebben.
1: Ja, vrouwenfeitjes, vrouwenweetjes. Ja,
0: en daar weet jij wel het een en ander van, schat
1: ik
0: zo.
1: Dat komt wel goed.
0: Oké. Okay. Ja, waarschijnlijk meer als dat ik dat weet. Dus
1: dat denk ik ook wel.
0: Leuk, Valerie. Ik zou zeggen tot aanstaande zaterdag dan. En dan gaan we luisteraars zelf horen. Tot zover trouwens deze aflevering van Alles Mag Niet Moet. Ik wens je een heel fijn weekend. Straks veel plezier met de collega's van... hoe heet dat? Weekend Live was het, hè? Ja, dat is leuk. Tijn zit al een beetje te oefenen en zo. Die is de sidekick straks natuurlijk in de radioshow met Peter. En Tijn, dus dat komt allemaal goed tussen 12 en 2 vanmiddag. Ik zeg een heel fijn weekend en wij zijn er aanstaande zaterdag weer met een nieuwe aflevering van Alles Mag Niet Moet. Met natuurlijk mijn nieuwe sidekick voorlopig, Valerie, met de vrouwvriendelijke feitjes en zo. Dus dat kan alleen maar. Ga je ook meedenken over de muziek? Ga je ook vrouwvriendelijke muziekjes en zo? Gaan we ook doen natuurlijk, hè? Dat is ook leuk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeker.
0: Waar ben je fan van trouwens, qua muziek?
1: Ja, ik heb een hele brede muzieksmaak. Van Spaans, Frans, Nederlands.
0: Gaan we volgende week allemaal draaien dan.
1: Ja, dat...

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Rob Rabendam met het radionieuws. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluidt gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jette en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja 21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. En dit was het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar 10 minuten vertraging. Als je over de A12 vanuit Duitsland de andere kant op richting Arnhem rijdt, kom je bij Duiven in de file. 9 kilometer en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging ook op de A50 vanuit Post naar Arnhem na een ongeluk op knooppunt Grijshoort. Er zijn 2 rijstroken dicht. 4 kilometer file daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
5: Dit is Connect.
1: Weekend Live.

0: is Michael Jackson op Connect en Remember the Time. Nou, kun je het nog herinneren? Heel lang geleden. Ja, ik kan nog heel veel dingen van heel lang geleden herinneren. Want ik heb inmiddels alweer 48. Dit jaar word ik 49 jaar, dus het gaat nogal snel. Ik heb mijn sidekick weer meegenomen. Goedemiddag,
1: Goedemiddag, Peter. Ja.
0: Wat fijn dat je
1: er
0: bent. Ja, hoe was het vorige week met het familieweekend? Beetje leuk?
1: Ja, was wel leuk.
0: Ja, heb je het leuk gehad?
1: Ja.
0: Waar was je naartoe eigenlijk?
1: Hellevoetsluis, helemaal...
0: Oh.
1: Ja, of old places.
0: En wat ga je daar doen dan op zo'n weekend? Wat ga je dan doen? Met ooms, tantes?
1: Nou, het is eigenlijk... veel doe je niet. Ja, we hebben stadswandelingen gemaakt, maar dat...
2: Hellevoetsluis een stad?
1: Ja.
0: Eventjes voor de luisteraars. Voor de kijkers thuis, die schrikken van jou. Ja, ik heb hier mijn voorganger nog staan. Die is bijna mijn nek te hijgen, joh.
2: Nee, ik moet even een beeld komen zo.
0: Ja, jij wil een beeld komen. Hij wil een beeld komen. Oh, mijn god. Oké, maar jouw zendtijd zit erop, hè?
2: Oh.
0: Dus het verzoek om het pand te verlaten.
2: Een interessant gesprek. Ik denk, een goede...
0: Ja, was het ook, omdat jij ermee kwam.
2: Een beetje
0: neem nog een lekker snoepje. Oké. Hey, luister, vriendjes van de show. We hebben een nieuwe show vandaag, een nieuwe aflevering. En we gaan zo meteen even bellen met ene. Jim.
1: Hoe heet hij van achteren?
0: Dat weet ik niet.
1: Oké.
0: Nee.
2: En Arie?
0: Maar Jim gaan we bellen, want die gaat namelijk handtekeningen ophalen... om te reizen door Europa met de trein.
1: Goed idee.
0: En daar heeft hij namelijk 1 miljoen handtekeningen voor nodig. Dus dat is best veel.
2: Kan je niet beter gewoon een kaartje kopen?
0: Een kaartje kopen. Daar gaat het helemaal niet om. Nee, het gaat om een handtekening.
2: Oh.
0: Ja, een handtekening. Wil je ook een handtekening van mij? Nee. Wil jij trouwens thuis een handtekening van ons? Dat mag altijd. Laat het even weten, hè. Stuur even een appje.
1: Je hebt jezelf wel heel hoog zitten dan.
0: Ja, nou, maar hij heeft het over een kaartje kopen.
1: Ja, heb je al getekend?
0: Nee, nog niet. We gaan eerst even bellen zo meteen. Kijken of de actie wel een beetje ludiek is.
1: Dan gaan we tekenen.
0: Oké, welkom bij de show. Je bent erbij tot aan 2 uur vanmiddag. Tijn is weer terug van een welverdiende weekendje. Weekendje weg met familie. Ik heb dat al nooit, hè, dat ik met familie wegga. En
1: nee,
0: ik heb zometeen een nieuwe dame hier in de show. Die gaan we even voorstellen, want ze komt ook hier bij onze...
2: Je bent jaloers, hè?
0: Bij onze
2: radiozender.
0: Ja, ik was helemaal niet jaloers. Zometeen meer!

0: Lekker zeg, terug in de tijd hier op Connect met natuurlijk die prachtige plaat van de Modern Talking. You can win if you want. Hier bij de grootste alle tijden. Het is zaterdagmiddag. Lekker vrij zijn, lekker genieten van. Misschien wel even de tuin een beetje herfst klaarmaken. Hebben jullie ook een tuin thuis, Tijn?
1: Ja, ja, ja, een mooie tuin.
0: Ben jij een tuinierder?
1: Ja, ik maai het gras.
0: Oh, echt waar? Maar ja. Met de hand zo of zit je op zo'n wagentje?
1: Nou, ik weet niet hoe groot jouw tuin is, maar...
0: Ja, niet zo groot, maar ik heb geen gras, hè. Dus,
1: heb je geen gras?
0: Nee, ik heb geen gras.
1: Jij hebt zeker alles asfalt...
0: Nee, ik heb tegels en zo, zeg maar. Maar ik heb geen gras.
1: Ach, lekker man.
0: Nee, ik had vroeger wel een hele grote tuin.
1: Daarom, dat is hartstikke zonde.
0: Ja, maar daar moet je tijd voor hebben.
1: Ja, maar dan kan het water helemaal niet weglopen.
0: Jawel, ik heb vorig jaar de tuin aan laten leggen. Ik heb een hele grote goot waar al het water in wegstroomt.
1: Kiezelstenen.
0: Nee, ik heb gewoon een grote tegels.
1: Ja, maar daar kan nog wat planten in groeien.
0: Dat haal ik allemaal weg.
1: Ja?
0: Iedere week, iedere maand een beetje alles weghalen, zo rijden. Ik heb echt geen één graspietje thuis zitten.
1: Godverdomme.
0: Nee, het is allemaal heel schoon en strak.
1: Ja, een soort van een snelweg, asfalt...
0: En over asfalt gesproken, de trein die rijdt over... Niet over asfalt, hè?
1: Nee, maar die rijdt over... Nee.
0: Waar rijdt die over?
1: Dit bewijst maar weer dat je nog nooit met de trein bent geweest.
0: Weinig.
1: Weinig?
0: Weinig.
1: Een trein rijdt over een spoor, over een rails.
0: En die is gemaakt van?
1: Staalijzer.
0: Oh, heel goed, heel goed. Zometeen gaan we dus bellen met Jim Odenhoven. En die heeft dus een burgerinitiatief gedaan. En die moet dus 1 miljoen handtekeningen ophalen. Ik vind dat wel heel veel.
1: Ja, maar hoeveel mensen wonen er in de Europese Unie?
0: Ja, best veel.
1: Ja, nou...
0: Ja.
1: Alleen al in Nederland 17 miljoen, dus...
0: Ja, daarom. Maar zometeen gaan we eens even bellen en eens even kijken wat de reden daarvoor is. En straks om 12:15 gaan we ook bellen met Arie Storm voor het allerlaatste nieuws van deze week. Naar Maxime en Babette. En hoe dan ook...

0: Nieuwe muziek op de zaterdag met Topic en Sorry Papi. Hier bij de grootste van de tijd. Het is 9 voor 12:30. En reis jij wel eens met de trein, Tijn? Volgens mij wel.
1: Dagelijks.
0: Dagelijks. Ja. Vind je het leuk met de trein reizen?
1: Ja, nee, ik vind het geen probleem.
0: Nee, ja, nee. Ik vind het helemaal niks.
1: Lekker relaxed.
0: Ja?
1: Ja.
0: En rijden ze tegenwoordig een beetje op tijd?
1: Ja hoor, maar je hoeft niks zelf te doen. Je kan gewoon
0: gaan zitten. En je hoeft niet zoveel benzine erin te gooien natuurlijk.
1: Nee, ik had het er van de week over en het geeft een soort van vrijheid.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, vind ik wel.
0: Oh, oké. Okay.
1: De eerste keer, ik bedoel, je kan zo in de trein naar Groningen stappen als je wil bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat heb ik heb geen rijbewijs, heb ik in de auto niet.
0: Nee, dat is waar. En je zit eigenlijk ontspannen en zo. Ja. Als het een beetje rustig is in die trein. Ja. Ik ken ook momenten dat je denkt van, wat moet ik in die trein? Al die jonge gasten die in de weg lopen, ze zitten schreeuwen vooral als je uit bent geweest 's avonds en zo. Daar word ik wel eens moe van.
1: Juist.
0: Of voel je ja gesproken? Nee, toch?
1: Nee, helemaal niet.
0: Dat is goed. Hey, we gaan even bellen. We hebben gebeld met Jim Odenhoven. Die heb ik aan de telefoon. Jim, een hele goede middag is het inmiddels.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jij bent ook een treinreiziger, maar dan op een ander niveau, hè?
2: Dat klopt, ja. Ik ben een internationale treinreiziger.

0: Dat zou je me kunnen noemen.
1: Ja, en hoe is dat met het openbaar vervoer internationaal? Gaat dat een beetje of niet?
0: Nou, ik vind dat het nog veel beter kan.
1: Ja, ja, want we bellen niet voor niks zomaar met jou natuurlijk. Hè. Je hebt een burgerinitiatief bij je gestart, heb je gelanceerd, om dat spoornetwerk in Europa te verbeteren. Vertel, leg eens uit.
0: Klopt, ja. Ik ben een Europees burgerinitiatief gestart. Dat kan, dat is eigenlijk de hoogste instantie waar je kan klagen. Want 2 jaar geleden begon het voor mij. Ik fiets al 8 jaar fiets en trein ik door Europa.
1: Ja.
0: En 2 jaar geleden bereikte ik het kookpunt. Omdat ik vanuit Italië terug wilde komen na een fietstocht door Slovenië.
1: Ja.
0: En toen had ik 13 uur vertraging en allerlei ontberingen op die reis. Een voorbeeld, ik kreeg op een gegeven moment ruzie met een Duitse treinconductrice, want mijn fietsreservering was vervallen.
1: Ja.
0: Vanwege de vertraging die ik in Italië had opgelopen. En mijn vriendin is lerares, dus we moesten echt terug naar haar school, want anders... Nou ja, hebben we daar weer een probleem.
1: Ja.
0: En dus we moesten die trein hebben, maar dat werd niet makkelijk. Dus moest ik de hele fiets, 2 fietsen uit elkaar halen in een wagon, terwijl we aan het rijden waren. Want anders moesten we bij het eerstvolgende station eruit.
1: Och, jee.
0: Dat was het moment dat ik dacht, hier moet ik iets mee.
1: Ja, je was er klaar mee. Ik snap dat wel een beetje, hoor, dat je er tegen zulke dingen aanloopt.
0: Ja, ja, dus het is eigenlijk is momenteel internationaal treinen nog echt niet te vergelijken met vliegen.
1: Nee.
0: En ik denk dat als we daar iets aan willen doen, dan moeten we de trein veel aantrekkelijker maken. En dat is volgens mij goedkoper, sneller en betrouwbaarder.
1: Ja.
0: Want ook mensen die voor hun werk internationaal moeten reizen, die zullen niet altijd het vertrouwen hebben dat ze met de trein aankomen. En dat is ook terecht eigenlijk gebleken.
2: Ja, want je gaat een burgerinitiatief starten. Is al eerder zo'n burgerinitiatief gestart, ook voor dit onderwerp? Of?
0: Zo'n burgerinitiatief, hoe je dat start, ja, dat gaat niet zomaar. Dus ik had in die trein 13 uur vertraging. En toen heb ik het zitten googelen van, ja, wat kan je nou doen? En toen zag ik dus het burgerinitiatief. En dan moet je 7 Europeanen vinden die niet in jouw land wonen, die het met je eens zijn. Nou, dat is al best een uitdaging. Via. En de Europese Unie controleert die mensen ook best wel goed. Dus op een gegeven moment had ik een Italiaan gevonden, maar die woonde tijdelijk in New York. Dus die telde even niet als Italiaan. En op een gegeven moment had ik er 7. En toen heb ik het mogen registreren. En nu zijn we 2 weken officieel live met de stemlink bij de Europese Unie. En heb ik 1 miljoen stemmen nodig in Europa die het met mij eens zijn.
1: Ja, maar ga je dat halen, 1 miljoen? Het zijn er wel heel veel. Het zijn er geen 100.000, maar met een nulletje meer, hè?
0: Ja, dat klopt. Het zijn er erg veel. Dus het is natuurlijk een mechanisme voor burgerparticipatie, maar ze hebben het voor de burger wel heel erg moeilijk gemaakt.
1: Ja.
0: Want die miljoen moet ook nog eens, in 7 landen moet je het minimum aantal mensen halen. Dus het mag ook nog niet 1 miljoen Nederlanders zijn.
1: Nee, oké. Maar als je dan 1 Duitser hebt en 1 uit Frankrijk, is ook goed.
0: Nee, je moet dan iets van het verschil, dat hebben ze ook weer bedacht. Het aantal Europarlementariërs dat het land heeft, bepaalt het aantal mensen. Dus je hebt bijvoorbeeld 50.000 Duitsers nodig en 5.000 Slovenen. Wat Slovenië dus best wel een aantrekkelijk land maakt eigenlijk voor dit.
1: Maar dat lijkt me toch, Jim, allemaal bijna onmogelijk. Maar ja, toch moet je ergens beginnen gewoon proberen.
0: Ja, ik dacht, we gaan het gewoon proberen. En we gaan, ik vind het ook geweldig dat ik nu bij jullie op de radio ben. Omdat we langzaam steeds bekender moeten worden. Want ik kom eigenlijk weinig mensen, laatst kwam ik een piloot tegen.
1: Ja.
0: Die vond het eigenlijk ook wel een goed idee.
1: Ja, dat is
0: dus,
1: het ook.
0: Als het goed gaat, op een gegeven moment het idee misschien vanzelf rond door Europa. En nou ja. Volgens mij, corona begon ooit met 3 besmettingen in Italië.
1: Ja.
0: En
1: ja, zo kun je het ook zien. Ja, en heel veel radiozenders besteden ook aandacht aan je. Radio 2 heeft al in de ochtend de aandacht aan je besteed. Nu besteden wij aandacht. Dus ja, hoe meer aandacht, hoe beter.
0: Ja, zeker.
2: Maar je hebt nu zo'n burgerinitiatief met een heel mooi idee. Maar ben jij nou zo slim of zijn hun nou zo dom dat ze dat nog niet hebben bedacht?
1: Dat is een goeie.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel een van de dingen waar ik ook me al best een beetje voor heb moeten verdedigen. Want hoe ik het wil financieren, dat is met... Kijk, als je nu een treinkaartje koopt, dan is betaal je zowel belasting over de brandstof als over de het ticket. Dus je betaalt ook btw over het ticket. En bij vliegen gebeurt het allebei niet. En ik denk dat als we dat wel doen, of bij de trein niet doen, dat is inmiddels... ik mag de tekst van mijn essay niet meer veranderen. Want dat heb je gewoon officieel ingeleverd.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat we wel moeten gaan kijken, hoe maken we dit haalbaar? En ik weet dat er zijn allerlei nou ja, regels die verschillen ook per landen. Wat is een fiets? Dat is inmiddels bepaald. Dus in de EU hanteren we allemaal dezelfde definitie van een fiets. Maar hoeveel een fiets mag kosten, of wanneer je korting krijgt, of wanneer je er wel of niet in mag, dat verschilt allemaal heel erg per land.
1: Ja.
0: En ik denk dus dat er zijn heel veel technische mensen die heel goed weten waar geïnvesteerd moet worden. Zo heb je bijvoorbeeld, nou, dat wist ik ook toen ik echte burger was en deze brief schreef, wist ik ook nog niet, maar je hebt 5 boordcomputers nodig in 1 locomotief om internationaal te kunnen reizen. Nou, dat lijkt me ook een beetje veel, maar ik had er niet één.
1: Nee, maar Jim, om je verhaal een beetje af te ronden. Jij reist nog wel steeds heel erg internationaal, of valt dat nu tegen na deze grote ervaring?
0: Nou, ik doe het nog steeds. En het is zelfs zo dat als het ergens rond kerst hoop ik op 100.000 stemmen te zitten. En als het niet gaat lukken, dan ga ik naar iedere hoofdstad van Europa met de trein en de fiets proberen te gaan. Om juist weer nog meer aandacht te krijgen.
1: Dat snap ik.
0: Om en om.
1: Ja.
0: En dan op de grootste pleinen ook aandacht te vragen.
1: Hey, en waar kunnen mensen een handtekening zetten? Waar kunnen ze terecht? Heb je daar een website voor? Of is daar een Facebook voor?
0: Ja, nou, de officiële link van de EU die is best wel lastig om uit te spreken. Dus ik heb een website gebouwd. Dat is trainlife.eu.
1: Ja.
0: Eigenlijk naar de hashtag treinleven. Die heb je in Nederland en die bestaat eigenlijk internationaal nog niet. Dit is trainlife.eu en dan kan je daar worden doorgewezen naar de officiële website om te stemmen.
1: Nou, dank je voor je uitleg. Wij gaan in ieder geval onze stem en onze handtekening zetten, denk ik, Tijn, hè?
2: Jawel.
1: Okay.
0: Geweldig.
1: Hey, dank je wel. Succes en heel veel veilige kilometers mocht je met de trein gaan. Dat is ook belangrijk, denk ik, hè?
0: Dank je wel.
1: Dank je wel en een fijn weekend.
0: Doei.
1: Hoi.

0: Even lekker terug in de tijd met Soul Asylum en de Runaway Train. Daar Jim Oderhoven, die dus een burgerinitiatief is gestart om die 1 miljoen handtekeningen te halen. Het is best wel veel, toch?
1: Ja, vrij
0: best,
1: veel.
0: Best vrij veel. Zometeen gaan we door. Hebben we fijne platen onderweg. ABBA, I Have a Dream. Ik heb zeker wel eens een droom. En Flair komt eraan door het oog van de nacht. Maar eerst hoogste tijd, 3:30 met het allerlaatste nieuws uit de regio. Dat wordt gelezen door Tijn. Tijn, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, aan de Koeportwal in Doesburg is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder was door een onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren. Nadat de auto een verkeerszeil raakte, schoot hij van de weg en kwam hij tot stilstand tegen de gevel van een woning. Er raakte niemand gewond. Het is niet de eerste keer dat er een auto dit huis binnenrijdt. Eind vorig jaar raakte er ook een auto van de weg. De bestuurder reed toen de tuinmuur eruit. De brandweer in Arnhem is vannacht druk bezig geweest met 2 autobranden. De eerste brand was iets voor 2:30 op een parkeerplaats in Arnhem-Presikhaaf. 3 kwartier later stond een andere auto in lichterlaaien op de parkeerplaats bij het winkelcentrum in Arnhem-Kronenburg. Beide auto's kunnen als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt de oorzaak van de branden, maar sluit brandstichting niet uit. Bij een tv-winkel in Goessen is gisteren brand uitgebroken. De brand was op het dakterras van het pand. Medewerkers probeerden zelf de brand te blussen met emmers met water en brandblussers. Het vuur sloeg over naar binnen, waardoor de bovenste verdieping vol rook kwam te staan. De Duivense brandweer nam na aankomst de bluswerkzaamheden over. Wat er precies in brand stond, is onbekend. De politie heeft dinsdag 3 minderjarige verdachten aangehouden voor een mishandeling op 5 juli. Op die dag werd een minderjarig slachtoffer mishandeld en vernederd in Oosterbeek. Er zijn videobeelden gemaakt van de mishandeling waar te zien is hoe het slachtoffer vernederd wordt. Het OM en de politie krijgen vaker te maken met dit soort incidenten en roepen ouders op te praten met hun kinderen over de gevolgen van pesten. Dan heb ik nog wat sportnieuws voor je. Het bestuur van sportclub Veluwezoom heeft het contract van de trainer van het eerste elftal van de Paasberg ontbonden. Dat gebeurde op verzoek van de trainer zelf. Het vertrek volgt nadat hij als assistenttrainer van GVVV uit Veenendaal betrokken raakte bij een vechtpartij tegen de IJsselmeervogels. Dan krijg je het weer van me. Met wat bewolking is het zo'n 20 graden. Vanavond neemt de bewolking af en kunnen er wat opklaringen voorkomen. Morgen is het droog met wat wolken en zon en zo'n 22 tot 24 graden. Lekker nazomerweer dus. Dit was het nieuws op Connect. Meer nieuws is te vinden op rtvconnect.nl en in de app.
0: Ik moet de luisteraars nog even een dingetje vertellen.
2: Uh-oh.
0: Als we jouw beeld brengen, dan doen we zo, kijk hè. Oh nee, gasten. Ja, ik ben heel lang aan het klooien met die camera. Sorry thuis hoor. Maar ga staan.
2: Hoezo?
0: Ga eens even staan.
2: Hoezo?
0: Nou, gewoon even gaan staan.
2: Ja, dan ga ik.
0: Wel luisteren naar de baas, hè?
2: Ik ga staan.
0: Oké. Okay. Als mensen nu goed kijken, heb jij een t-shirtje aan?
2: Oh, ja.
0: Ja. En wat zit eronder?
2: Ja, dat
0: niet onder dat t-shirtje, maar onder die
2: jas. Nee, onder.
0: Wat zit eronder?
2: Vitesse.
0: Ja. Waarom dat dan?
2: Ja, we zitten hier.
0: Waar ben jij zo fan van Vitesse?
2: Nou, fan.
0: Ja, maar je hebt, hallo. Ik ben ook fan van zoveel, maar ik heb geen shirt van een fan.
2: Ik volg het.
0: Oh, je volgt het.
2: Ja.
0: Maar waarom doe je dat shirt dan?
2: Ja, waarom niet?
0: Je dacht, het mag in de kast, ik trek hem aan.
2: Ja, het is toch leuk? Ze moeten vanavond spelen tegen Heracles. Kom,
0: oh, laat eens een klein stukje zien even dan. Even een klein stukje.
2: Nee, ja. Ja.
0: Klein stukje, ja, dan mag.
2: Ja, hier.
0: Oké. Okay. Ja, nou, dankjewel.
2: Ja, wil je nog een keer?
3: Weekend.
0: Doen we zo meteen.
3: Connect.

0: door het oog van de dag. Flair op de radio. Ik had nog nooit eerder van het plaatje gehoord, maar het klinkt wel lekker. Jouw zaterdagmiddag. Met de grootste hit aller tijden. 10:30 is het inmiddels. En dat staat nog vast op de wegen in de regio. Jij wilde dat even iets over vertellen. Nou, vertel het maar.
1: Ja, ik zal ze even opnoemen. Ja, A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 7 kilometer. 6 kilometer pinkt het net. 6 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. 6 kilometer. 6 minuten vertraging. En de andere kant op tussen afrit Beek en Duiven. 9 kilometer file met een vertraging van 15 minuten.
0: Ja, eigenlijk staat het standaard overal een beetje vast in de regio hier, hè?
1: Nou, dat valt op zich wel mee. Okay. Alleen richting de Duitse grens.
0: Ja, dat is altijd.
1: Maar die grenscontroles zijn nu verleden tijd.
0: Ja? Sinds wanneer?
1: Hallo, heb je even het nieuws gevolgd?
0: Ja, ik volg wel het nieuws. Maar ik hoor iedereen van de week ook de radio, de andere zenders. Ze zeiden van, nou, er zat alweer standaard altijd vast. Bij Radio 10 was dat. Nou, standaard staat het vast daar op de Duitse grens. Maar die controles zijn dus voorbij.
1: Ja, die zijn
0: waarom
1: voorbij.
0: Staat er dan nog steeds file?
1: Ja, nou, nu is het zeg maar de andere kant op. Dus zeg maar van Duitsland Nederland in.
0: Ja, maar waarom? Zijn er ook controles dan? Of wat is er dan?
1: Nou, aan? Dat weet ik niet. Dat ik weet denk je dat niet. Iedereen gaat gewoon naar Nederland, snap ik ook wel.
0: Ja, nou, hey, dat snap ik helemaal niet.
1: Nee.
0: Nou, even een heel kort verhaal trouwens over controles. Afgelopen week, dat was donderdag volgens mij, was er een politiecontrole in Arnhem-Zuid. Bij de BP daar.
1: En jij werd eruit gepikt?
0: Nou, nee. Wij werken daar. We hebben daar een winkel op het winkelcentrum Eldenveld in Arnhem. En bij de BP, daar zit daar 50 meter vandaan. En daar moeten wij dan langsrijden met onze vrachtwagen om die op de parkeerplaats te zetten. En mijn collega, die ging dan natuurlijk in die vrachtwagen stappen en die zette hem op de parkeerplaats neer. En die werd aangehouden. En ik kreeg een boete omdat hij geen ID kon laten zien. Maar ja. Het was nog geen 100 meter van A naar B. Dus ik ben natuurlijk met hoge poten, zoals ik ben, er naartoe gelopen met de politie. 14 man kwamen op me af.
1: Ja.
0: Dus ik zeg, ik ben met twee dingen niet eens. Ik zeg, zomaar een boete uitdelen, hier staan prima. Maar ik zeg, maar nu laat hij alsnog zijn legitimatie zien. Ja, maar het is zero tolerance. Dus dat betekent...
1: Maar iedereen moet zich toch kunnen legitimeren?
0: Ja, maar wij zijn aan het werk. Wij hoeven maar 100 meter te rijden van A naar B.
1: Oh, je bent aan het werk, dus dan hoef je niet te kunnen legitimeren?
0: Nee, ga bij de politie zitten of zo. Nee, maar ik was eigenlijk een beetje boos en ik ben aardig gebleven. Want ik kan aardig zijn, maar ik heb wel mijn stem laten vieren. Want ik was het er gewoon niet mee eens. €110, omdat je... En legitimatie was 50 meter, lag die binnen gewoon. Ik kan het laten zien nog. Doe een beetje schappelijk.
1: Ja.
0: Dus ik was daar heel boos over. Dus ik ben niet zo voor de politie, sorry.
1: Nee. Dat snap ik ergens wel.
0: Dat wil ik even gezegd hebben. Zometeen op de radio gaan we bellen met onze enige echte Arie. Hij wilde niet vertellen aan mij waar hij het over wilde gaan hebben.
1: Ja,
0: het zou iets
1: onderwerp.
0: Heel bijzonders zijn. Dus wat het is, dat hoor je zo meteen. Eerst allemaal op de radio. Ja, ik heb het ook wel eens. I have a dream.

0: een van die populaire plaatjes van lang geleden op de radio. Het is ABBA and I Have a Dream. Heb jij wel eens enge dromen of mooie dromen of leuke dromen, lastige dromen?
1: Nee. Nee? Ik droom nooit.
0: Dat is onmogelijk.
1: Ik zal vast wel dromen, maar ik kan me niet herinneren als ik wakker word.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dus jij wordt wakker en denk je, oké, daar zijn we weer, hallo.
1: Ja, zoiets.
0: Oh, dat klinkt heel raar. Nee, ik word wakker en heb ik altijd ergens, als ik op een droom of denk of mee bezig ben of met iemand afgesproken heb, weet ik veel. Dat gaat toch automatisch?
1: Nou, ik had wel een keer dat ik, wat was dat of zo, dat ik in de lesauto zat en dat er iemand naast me zat en die vond het leuk om de hele tijd dat gas in te drukken.
0: Oh, dan, kijk, daar heb je het al.
1: Ja.
0: Weet je hoe leuk dat is?
1: Nou, nee, dat was niet leuk.
0: Oh.
1: En
0: okay.
1: Dat was dus in de lesauto van mijn rijinstructeur.
0: Ja.
1: En ik reed echt als een gek. En op een gegeven moment toen over steen of zo en toen bam, bandenlek en toen kon die niks meer.
0: Oh. Ben jij zo slecht
1: en toen dacht
0: rijden?
1: Ik, shit, hoe ga
0: jij rijdt gewoon heel slecht,
1: hoe ga
0: denk ik.
1: Nee, ik rijd hartstikke goed, okay. Peter.
0: Hey, wanneer moet je afrijden?
1: Als je naar het ziekenhuis moet, dan kan ik jou zo nu naar het ziekenhuis rijden.
0: Ja, maar ik hoef niet naar het ziekenhuis.
1: Nee,
0: zeker
1: gelukkig
0: niet. Zeker niet naar de Rijnstaat.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Oké. Hey, even een nieuwtje over André Hazes, want hij treedt voorlopig ook volgend jaar niet op, namelijk. Zo zegt de zanger, nou ja zeg, bij Boulevard. De zanger kan met stemproblemen, heb ik ook al een paar weken last van, moet ik zeggen. Beetje last van een droge stem.
1: Moet je water drinken?
0: Ik heb gisteren met een oude man van 83 lopen lullen, die was nogal doof. Wat zeg je? Ja, die was doof. Dus ik moest heel veel hard praten. Dus ik ben al 3 weken ook een
1: dan
0: beetje bestemd.
1: Dan moet je
0: kwijt.
1: Goed articuleren.
0: Ja, zeker. Maar in ieder geval de 32-jarige Hazes treedt ook tijdens de komende editie van Holland Zingt Hazes niet op. Hij stelt wel te kijken of hij op een andere manier een rol kan spelen bij het evenement. Ja, het gaat over zijn ding, hè, zijn ding van zijn vader. En dan is hij er niet bij. In Ahoy in Rotterdam volgend jaar op 5 en 6 maart en 12, 13 en 14 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar jij houdt er niet zo van, hè?
1: Gemis voor Nederland is echt waar.
0: Gemis voor Nederland?
1: Ja, echt waar. Ja.
0: Is dat zo?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Oké. Nou, ik vind het ook geen gemis voor Nederland als jij er niet bent, hoor. Dus dat is ook... ja, ik voel het vorige week lekker rustig. We gaan luisteren naar André Hazes en Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. Ik neem waar.

0: Zaterdag weer af Valkendijk bij Jewel en Intuition hier bij Connect. We zijn op de zaterdag te beluisteren en ik druk ergens op zien. En dan gaat het ook wel bij mij weer mis natuurlijk. Tijntje.
1: Ja.
0: Zometeen hebben we in ieder geval deel 2 van de show.
1: Deel 2.
0: Wat gaan we allemaal doen zometeen?
1: Nou, we gaan bellen met Arie.
0: Ja.
1: We moeten nog even dat moeten we echt even consistent gaan doen.
0: Consistent? Nou, dat spelletje van jou.
1: Ja, dat spelletje.
0: Dat doen we helemaal niet meer.
1: Nee, maar dat moeten we even consistent gaan invoeren. Ja. Daar gaan we vanaf
0: Hallo, als jij er nooit bent.
1: Ja, sorry, maar daar gaan we vanaf nu mee beginnen. Dat gaan we iedere week consistent doen. We moeten nog even een leuk thema bedenken.
0: Ja, dat moet jij bedenken.
1: Ja,
0: En jij zit de hele week hier bij Connect.
1: Ja.
0: Dan vraag ik wel eens, wat doe je de hele dag? Dan?
1: Luister,
0: dan
1: ik heb
0: toch een beetje aandacht aan dit programma besteden? Ja, waarmee?
1: Ja, waarmee?
0: Koekjes eten, snoepjes. Gezeten.
1: Vergaderen.
0: Nee, vergader je veel hier, ja?
1: Nee.
0: Oké, iedere ochtend neem ik aan.
1: Ja, iedere ochtend.
0: Is dat leuk?
1: Jawel. Ja, nee, ja, is hartstikke gezellig.
0: Ja, toch? Oké. Dan ga je dus dingen voorbereiden van, jij gaat dat doen vandaag, jij gaat dat doen vandaag. Zag trouwens dat jij gisteren een item gemaakt had, iets met het water of zo. Wat was dat ook alweer?
1: Het water.
0: Ja, vanochtend zat ik op Facebook kijken, ik had geen geluid erbij, zag alleen beeld. Iemand die het zwemmen was.
1: Niels onder water.
0: Ja, wat was dat?
1: Ja, hij doet wel zijn naam eer aan, hè?
0: Ja, Niels onder water. Ja. Ja, maar vertel eens even dat mensen kunnen gaan kijken op de site. Wat
1: hij,
0: is het?
1: Hij gaat over, ik geloof over 2 uur, over een uurtje, gaat hij in Lissebroek. En dat ligt in het Westland, gaat hij het water inspringen.
0: Okay.
1: En dan gaat hij 24 uur lang 60 kilometer zwemmen.
0: Oh.
1: Voor het goede doel.
0: Ah.
1: Maarten van der Weijden Foundation.
0: Ja, dat dus. Ja, dat wilde ik net zeggen. Maar gaat hij dan continu 24 uur zwemmen?
1: Ja, 24 uur.
0: Even stoppen tussendoor? In het water toch wel? Drinken, eten, neem ik aan.
1: Ja, even om te eten, ja. Maar het is wel het idee om 24 uur te gaan zwemmen.
0: Ik vind dat knap.
1: Ja.
0: En hoeveel geld wil hij op gaan halen?
1: 10.000 euro.
0: 10.000 euro.
1: Hij had de hoop dat voor in het begin dat laag was.
0: Ja.
1: Maar hij heeft dus toch wel iets minder impact dan ieder andere bekendere Nederlander.
0: Ja, dat snap ik. Oké. Nou, dan moeten mensen even naar de site gaan kijken. Dat staat toch, neem ik aan, toch?
1: Ja, inderdaad. Er staat ook een link waar je kan doneren.
0: En dus, heb jij al gedoneerd? Een eurotje of zo, kun je ervan missen?
1: Ja, ik heb gedoneerd.
0: Oké, heel goed. Is zometeen deel 2 van de show. Veel gezelligheid op de radio. Je mag ook meedenken wat we gaan draaien op de radio. Laat het even weten via 0316 6x3. App even naar de studio. Als jij deze plaat hebt uitgezocht, hè?
1: Kom, ga
0: je hem zelf even aan met dat?
1: Ja. What are you waiting for?
0: Waar ik voor wacht voor het nieuws natuurlijk zometeen om 1 uur, hè?
1: Ja.
0: En daarna zijn we terug. Tijden Peter op de radio bij Weekend Live op Connect. Dus hou hem hier. Dit is Kane.

0: outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want de NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, 11 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen. Half uur vertraging daardoor. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden. Daarom zijn er 3 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. 8 kilometer file staat er tussen afrit Beek en afrit Duiven. En een klein kwartiertje vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg. 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
4: Voor midden Gelderland. Dit is Connect.
3: Dit is Connect.
5: Weekend Live.

0: populair in de jaren 90 hier op de radio. Dr. Album hoorde je en It's My Life. 8 over 1, jouw zaterdagmiddag. En we gaan het weer doen, hè? We gaan het weer doen. We gaan er weer 2 platen draaien die ergens mee te maken hebben.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat schudden we zo uit onze mouw.
1: Ja, het zo uit de mouw.
0: En het gaat over de fiets. Gaat het over de fiets?
1: Ja, Arnhem die gaat allemaal deelfietsen. Een nieuwe deelfietsen kan je in Arnhem...
0: Was zij die er al een beetje, of niet?
1: Ja, die zijn er al.
0: Een deelauto heb je toch ook?
1: Ja, maar dat is allemaal anders, hè?
0: Ja, dat is een auto.
1: Ja, nee, maar... ach, haha, dat is een ander bedrijf.
0: Oh, oké. Maar dit komt vanuit de gemeente Arnhem zelf.
1: Ja, je kan de fietsen bij deelfietshub. Deelfietshubs halen.
0: Okay.
1: En dan kan je betalen. Moet je natuurlijk wel betalen. En dan met een app of zo. En dan pling en dan ga je fietsen. En dan zet je hem ergens neer en dan pling renk je af.
0: Okay. Nou, is leuk.
1: Ja.
0: Okay,
1: dus ik denk, laten we daar even een nummer mee bedenken.
0: Ja?
1: Ja, en
0: ik heb al lang wat bedacht.
1: Ja, wil je ook nog de prijs weten? Je betaalt...
0: De prijs?
1: Ja, 1 euro...
0: Oh, ik dacht de prijs voor een plaatje. Ja.
1: Je betaalt 1 euro om de fiets te ontgrendelen en daarna betaal je 25 cent per minuut.
0: Oh, oké, wel een duur middagje fietsen.
1: Ja, dat is op zich wel...
0: Waarom is dat dan? Kan de gemeente Arnhem dat weer niet subsidiëren?
1: Nou, ik denk dat ze op zich wel al enige subsidie geven.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik heb het niet nodig, dus ik vind het allemaal prima dat het er is. Maar goed, een leuk initiatief. Heb jij thuis nog een voorkeurplaatje met een fiets?
1: Nou,
0: dan laat het even weten.
1: Ja.
0: Dat mag, als mensen een leuk idee hebben. Ik heb al een idee hier klaarstaan, maar dat is mijn idee. Het gaat om wat de mensen thuis vinden.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Oké. Okay. Kijk trouwens dat liedje ook van de fiets van Piet van Paar. We gaan er zo'n stukje van laten horen.
1: Nou, dat is
0: zo'n leuk liedje. Ik word altijd heel erg blij van. Hey, de grootste is alle tijd op de radio. Op de zaterdag tot 2 uur zijn Peter altijd op de radio. En zometeen gaan we bellen met onze Ari. En we gaan eens even kijken waar het allemaal over gaat deze week. Want hij wilde het niet vertellen.
1: Nou, dat kan
0: wel niet veel zoek zijn.
1: Veelbelovend.
0: Nou, blijf luisteren en blijf kijken naar Connect. Dit zijn de Steady Swims.

0: Tijdens Wims op de radio, jouw zaterdagmiddag en de door. En we krijgen allemaal al verzoekjes binnen, Tijn, over mensen die een leuke plaat willen horen over een liedje met de fiets.
1: Mm-hmm.
0: En jij had ook een leuke idee bedacht.
1: Ja, Bicycle Race.
0: Ja, die is leuk, van Queen. Ja. Een beetje voor jouw tijd eigenlijk.
1: Bicycle, bicycle. Ja, die,
0: ja. Ja, je hoeft niet te gaan zingen. Je hebt al zo'n hoge kakelstem. Dus doe maar gewoon een beetje rustig aan. Hé, zometeen gaan we Arie bellen, dat zometeen. Maar zullen we dan eerst even dat liedje draaien wat ik graag wil draaien? Van Skik, op fietsen?
1: Ja, doe maar.
0: Maar ik kreeg net ook al van Marianne binnen. Die zegt van, laat dan eens even een stukje horen van dat liedje van de fiets. Van de
1: nee, Marianne, dat gaan we niet doen. Jammer voor Marianne. Luister. Nee.
2: Van de spaken, van de velg, van de banden, van de wielen, van de fiets.
0: Zo leuk, dit.
2: Van pa, zijn zojuist gepasseerd. En de assen van de spaken, van de velg, van de banden, van de wielen, van de fiets.
0: Ik zie jou kijken, zo
1: van de banden, van de wielen, van de fiets, van de...
0: Van fiets, van pa.
1: Juist.
0: Ja, oké. Okay. Hey, wil je nog wat leuks horen? We kunnen nog Queen namelijk skippen van Zender met Bicycle Race. Dan moet je het even laten weten via 0316 6x3 app even naar de studio. Maar dit is gewoon lekker zeg. Even
1: dat is wel een lekker nummer, ophalen.
0: Ja. Skik en op fietsen. Dan gaan wij even op Arie bellen.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké. Okay.

0: Ja, het item is weer terug van weg geweest. Twee plaatjes die ergens over gaan. Vandaag zou het gaan over de fiets.
1: Fietsen.
0: Dan waarom ook alweer fiets?
1: Arnhem krijgt deelfietsen.
0: Beetje fietsen, hè? Fiets weer. Oh nee, fiets.
1: Fietsen.
0: Hey, het is zaterdagmiddag. Het is bijna 10:50. Laten we hem even erbij halen. Arie, goedemiddag.
2: Heel even dan, inderdaad.
0: Oké, dag Arie. Oké, ja, heel even was het toch?
1: Ja.
0: Oké. Nee, sorry Arie, dat was je niet. Hallo. Hey Arie, ik ben een beetje flabbergasted eigenlijk, maar eigenlijk ook wel heel erg niet. Het past een beetje bij jou. Jij komt altijd iedere week met bijzondere dingen, opmerkelijke dingen. Soms is het ook heel saai, dan waar gaat het over? Maar vandaag is het best wel een beetje bijzonder eigenlijk. Ik ga het muziekje even uitzetten, want dan brengt meer alles onder de aandacht. Ja. Er staat namelijk een artikel online.
1: In een niet nader te noemen krant.
0: Ja, niet te nader te noemen krant.
2: Hè? Nee, en het zal ongetwijfeld ook nog in meerdere nieuwsmedia staan of komen.
0: En het heeft te maken met de dood. Met de dood en het kabinet.
2: Ja. Het kabinet.
0: Nou, het kabinet is al een beetje dood eigenlijk, als je het over het kabinet hebt, wat je mij betreft vraagt. Maar goed, daar gaat het niet over.
2: Daar gaan we het niet over hebben. Nee, ik ga het hebben over wat ik vanmorgen zag in een blad, in een krant. Namelijk dat de wet op de lijkbezorging gaat veranderen. En dat noemt men dan tegenwoordig altijd moderniseren. Dat wordt dan gemoderniseerd. Ja. Tot nu toe is het zo, kijk, ooit komt een moment dat we er allemaal niet meer zijn.
0: Jazeker.
2: En wat moeten we er dan mee? Nou, dan kunnen we begraven of cremeren. Dat zijn nou de twee mogelijkheden die wettelijk helemaal geregeld zijn.
0: Ja.
2: Er is een beweging op gang om het te gaan resoneren. En dat wil zeggen dat stoffelijk overschot in een vloeistof gaat.
0: Ja.
2: En dan alles behalve de botten. Dat verdwijnt dan in die vloeistof, de botten blijven over.
0: Dan weet je zeker dat het ook echt gewoon weg is, hè?
2: Dat is ook echt weg,
1: ja. Dat is een soort van zuur.
0: Zuur.
2: En een soort zuur. Ja. Een soort spannende film, weet je wel. Wat doen de criminelen met hun lijk in zoutzuur, weet je wel. Dat beeld komt dan bij mij op.
0: Ja.
2: Maar, wat las ik, en dat heet dan ook moderniseren. Het kabinet is aan het overwegen om te bezien of het wettelijk toegestaan kan worden dat je met z'n tweeën in één kist begraven gaat worden.
0: Lekker knus.
2: Ja, en dat heet dan moderniseren. Dat denk ik van, ja, waarom dan? Ja. Ja, ik denk gewoon dat het te veel stoffelijk overschot
0: komt. Maar dan is het dan bij twee mensen die dan dood zijn op dat moment tegelijk natuurlijk. En je kent elkaar waarschijnlijk helemaal niet.
2: Nou ja, die vraag komt straks, Peter.
0: Oh, sorry.
2: Ik moest meteen denken aan oud-minister-president Dries van Acht, die met zijn vrouw samen tegelijkertijd afscheid bewust van het leven genomen hebben.
0: Ja, dat kan ook.
2: Ja, en dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi beeld. Het heeft ook iets romantisch. Mm. Samen elkaar ontmoeten en ook samen afscheid nemen.
0: Ja.
2: Maar ik vraag me af van, wat is dan het moderne eraan? Ik denk gewoon, we hebben te veel stoffelijk overschotten en te weinig ruimte. En dat scheelt weer een paar centimeter in plaats van twee kisten.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar, nou,
2: ja. Je moet het even groot zien, Tijn.
1: Dit is ook wel even een probleem zoeken voor een oplossing.
0: Vind je dat? Oké.
2: Ja, het zou kunnen. Het roept van alles op in ieder geval. En het riep bij mij de vraag op.
0: Ja.
2: Met wie zou jij samen in een kist begraven willen worden, maar niet je partner natuurlijk?
0: Nee, dat snap ik. Maar ik wil sowieso laten dat vooropstellen, niet begraven worden. Gewoon mij maar gewoon die oven en weg ermee.
2: Ja, maar toch.
0: Maar
2: als
0: toch.
2: Je zou moeten kiezen.
0: Als je zou moeten kiezen, ja.
2: Als je zou moeten kiezen. Ja, dan wordt het even stil.
0: Ja.
2: Er wordt nagedacht, luisteraar. Ja. Dat hoort u vaak.
0: Ik zit naar die website te kijken. Ik zie de kist daar en zo. Hè.
1: Ik zat wel te denken, misschien Rob Jetten. Nee, grapje.
0: Rob Jetten?
1: Nee, grapje.
2: Nee.
0: Verschrikkelijk. Het gaat alleen maar over politiek de hele dag. Oh, nee, ik ben toch al dood.
2: Mij schoot net een naam te binnen toen in het voorgesprekje met Peter. En het zal waarschijnlijk diep psychologische, psychiatrische verklaringen hebben. De naam Mireille Mathieu kwam in me op.
0: Wie is dat dan weer?
1: Wie is dat? Die is al lang dood zeker? Oh nee.
2: Nee.
1: Oh, sorry.
2: Die zingt nog steeds. Dus
0: die zingt
2: bij mij ook. Ja, dat is een oud. Zoek maar op. Google maar even, Tijn. Mireille Mathieu. Ik denk niet dat jullie plaatjes
0: van haar
2: zullen draaien.
0: Is dat Deutsch?

0: Duits, Französisch, Grieks, van alles nog
1: okay,
0: wat.
1: Oké, okay.
0: Maar ik heb van Peter nog geen antwoord op de vraag.
2: Nou, ik weet het ook niet.
0: Je weet het echt niet.
2: Nee. Nou, ik wil wel met Maarten van Rossum in.
1: Ja, dat zei je net. Ja, wat een naam. Wat moet je daar nou weer mee?
2: Ja.
1: En die man is al bijna
2: die
1: dood.
2: Man is, ja, ja dat is wel even een puntje. Of ik moet ook snel het loodje leggen. Of hij moet nog even door.
0: Waarom Maarten van Rossum?
2: Ja, ja hij heeft van die wijze woorden.
0: Oké.
2: Okay. Vind ik.
0: Oké. Okay. Ja, ja.
2: En dan kan je hem van alles vragen over de geschiedenis en over Amerika.
1: Oh jee. Ja, ik kan ook twee kanten op. Ik zat te denken aan Mr. Bean. Altijd grappig, altijd grappig.
2: Dat is een acteur, die is niet echt.
1: Nou, hij is wel redelijk zichzelf, hoor. Ja. Dat kun je zo niet zijn. Ik vind André van Duin nog wel leuk om samen mee in de kist te liggen, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Maar dan wordt lachen en gieren brullen. En als ik dan over denk van, ik heb ergens zin in of zo.
0: Mm-hmm.
1: Hm? Ja. Op seksueel gebied, zeg maar. Ik heb misschien zin om wat door te gaan feesten in de nacht. Ja, dan zou ik een jong iemand kunnen bedenken. Maar ik weet nog niet wie.
0: Nou.
1: Nee.
0: Nou, weet je, ik heb het ergens een beetje aangevoeld dat je die kant op zou gaan.
1: Oh, dat dacht ik al.
0: Ja, maar dat riep bij mij ook weer een volgende vraag op. Niet alleen met wie zou je dan samen in een kist willen liggen, maar wil je er dan ernaast, er bovenop of eronder?
2: Nou, maakt dat nog uit? Luister, dan, als we echt de oplossing willen, dan moet je er bovenop gaan liggen.
0: Oké.
1: Okay, nou ja. Dat vind ik een goed antwoord.
0: Ja. Jongens.
1: Ja, maar in ieder geval, is het al erdoor? Kun je hiervoor kiezen of hoe zit het precies?
0: Nou, het kabinet moet er nog een jaar over broeden.
1: Och, tuurlijk, ja. Oké.
2: Okay. Ja, daarna moet er nog gestemd worden. Dus ik denk dat je tegen die tijd zijn we 5 jaar verder, Peter.
1: Ja. Maar Rob Jetten ga ik niet op liggen, hoor. Laat maar zitten. Nee.
0: Laat hem maar zitten.
1: Ja. Nou, dankjewel, Arie, in ieder geval voor dit bijzondere, heugelijke nieuws. Dat we in ieder geval straks kunnen gaan kiezen wat we gaan doen.
0: Ja, maar dan moet je wel van tevoren natuurlijk kiezen.
1: Ja, dat snap ik.
0: En moet je notarieel vastleggen. Ja. Dus dat,
1: of het een man of vrouw is misschien, of een het. Kun je allemaal misschien kiezen, ik weet het niet.
0: Ja, wie weet. Nou ja. Oké.
1: We gaan het allemaal zien. Goed weekend. Ik heb wel een toepasselijk plaatje erbij. Kijk, I'm Coming Out. Hè. Als jij uit die kist wil komen, dan kun je in ieder geval nog eventjes ontsnappen. I'm Coming Out. Ja, ik vond het leuk. Bruggetje, vind je het niet leuk?
2: Ja, gelijk.
1: En die tijd helemaal tussen schapen achteraan te kijken. Arie, dankjewel. Fijn weekend en tot volgende week. Bye. Ja, ik ga nog even nadenken, Tijn, hoor, met wie ik in de kist zou willen liggen.
2: Ja, laat zo meteen maar weten.
1: Ja, ik ga even heel goed nadenken.
2: Wil je niet
1: met
2: mij in de kist?
1: Nee. De hele dag geschapachtig. Bye.

0: Diana Ross en I'm Coming Out. Ja, is het toch wat, hè, dat je met z'n tweeën in een kist kunt gaan liggen. Ik heb nog geen naam kunnen bedenken met wie ik in de kist zou willen liggen, eigenlijk. Nee? Ik wil ook helemaal met niemand in de kist, joh. Ik ga toch het vuur in, dus weg ermee. Maar het gaat juist om die productiviteit, hè, dat je minder kisten nodig hebt en zo. Nou, leuk, ik ga erover nadenken. Hé, zometeen het laatste nieuws. Wat hebben we daarin ook alweer?
1: Een auto die in huis binnen is gereden.
0: Ja, in Doesburg.
1: Ja, die dacht, ik bel niet even aan, ik krijg gewoon even binnen.
0: Maar dat is tweede keer.
1: Ja, tweede keer in een jaar tijd.
0: In hetzelfde huis?
1: In hetzelfde huis.
0: Zelfde persoon of een andere persoon?
1: Nee, andere persoon.
0: Oh, dat wel.
1: Ja, okay, dus anders zou het heel erg...
0: Ja, nou ja, het had zomaar gekund, toch? Maar dat huis staat dan blijkbaar op een rare plek.
1: Ja, denk ik ook.
0: Jij rijdt niet zomaar een huis binnen.
1: Nee, maar die straat zegt ook wel genoeg. De Koepoortwal.
0: Oh, wat zegt dat dan?
1: Dat is niet een hele normale naam.
0: Nee, dat is waar. Dat zometeen. En we zijn bezig met liedjes die gaan over de fiets. Ik had net van twee mensen al een hele leuke voorkeur. Maar ja, jij wil graag Queen gewoon draaien.
1: Ja.
0: Waarom Queen?
1: Queen met Bicycle Race.
0: Ja, waarom dat plaatje?
1: Ja, waarom? Ja,
0: omdat het met de fiets te maken heeft.
1: Ja, omdat het met de fiets te maken heeft.
0: Oké, okay. Vind je het ook een leuk liedje?
1: Kijk, het was het beste alternatief dat ik kon kiezen.
0: Ja, dat is waar. Nou, dan gaan we naar luisteren. Queen op de radio en Bicycle Race.

0: 1978, de Bicycle Race van Green. Ja, ik heb nog steeds geen fiets eigenlijk thuis. Ik heb wel een
1: nog
0: auto.
1: Nog steeds niet?
0: Nee. En ik krijg over een maand een hele nieuwe auto. Helemaal volledig elektrisch. Ben ik heel blij mee. Ik heb toevallig van de week de laadpaal geïnstalleerd gekregen thuis. Maar ik heb geen fiets.
1: Maar
0: wat moet je nou op een fiets?
1: Je fietsen?
0: Ja, ik vind fietsen leuk. Maar wanneer heb ik daar tijd voor? Nou, mijn werk is te ver.
1: Ga je niet in boodschappen doen?
0: Met al die zware boodschappen dan. Tassen. Ik heb altijd voor 2 weken boodschappen.
1: Oh ja, dat is...
0: Dat heeft niet te doen. Ik hou wel van een beetje ontspannen fietsen, maar daar heb ik nooit geen tijd voor. Dus ik heb geen fiets. Nee. Maar ik vind de fiets wel leuk.
1: Dan gaan wij een keer... dan kom jij een keer naar Westervoort. En dan gaan we samen een keer van Westervoort naar Zevenaar fietsen.
0: Oh, maar dan moet ik eerst met de fiets naar Westervoort. Ik heb toch geen fiets?
1: Nee, met de auto kom je dan naar Westervoort.
0: En heb jij nog een fiets?
1: Ik heb een fiets voor je.
0: Als het maar geen mountainbike is.
1: Nee,
0: ik heb... Dan krijg ik pijn in mijn rug van.
1: Ik heb wel een hele zware voor je.
0: Met een motortje erin?
1: Nee, zonder motortje. Nee, gewoon met de echte benen, gewoon echte kracht.
0: Ja, dat is goed. Ik kan goed fietsen hoor, daar vergis je niet in.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Oké, wordt leuk. We gaan over naar het moment eventjes voor het allerlaatste nieuws. Want lopen uit, zie ik. 2:04. En Tijn zit hier weer klaar voor het allerlaatste nieuws. Tijn, het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Aan de Koeportwal in Doesburg is vannacht een auto een woning ingereden. De bestuurder was door een onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren. Nadat de auto een verkeerszeil raakte, schoot hij van de weg en kwam hij tot stilstand tegen de gevel van de woning. Er raakte niemand gewond. Het is niet de eerste keer dat er een auto het huis binnenrijdt. Eind vorig jaar raakte er ook een auto van de weg. De bestuurder reed toen de tuinmuur eruit. De brandweer in Arnhem is vannacht druk bezig geweest met 2 autobranden. De eerste brand was iets voor 2:30 op een parkeerplaats in Arnhem-Presikhaaf. Drie kwartier later stond er een andere auto in lichterlaaien op de parkeerplaats bij winkelcentrum in Arnhem-Kronenburg. Beide auto's kunnen als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt de oorzaak van de branden en sluit de brandstichting niet uit. Bij een tv-winkel in Duiven is gisteren brand uitgebroken. De brand was op het dakterras van het pand. Medewerkers probeerden zelf de brand te blussen met emmers, water en een brandblusser. Het vuur sloeg over naar binnen, waardoor de bovenste verdieping vol rook kwam te staan. De Duivense brandweer nam na aankomst de bluswerkzaamheden over. Wat er precies in brand heeft gestaan is onbekend.
1: Ik was te vroeg.
2: Ja. Nu mag je wel.
0: Nou doet hij het niet.
2: De politie... Ja. De politie heeft dinsdag 3 minderjarige verdachten aangehouden voor een mishandeling op 5 juli. Op die dag werd een minderjarig slachtoffer mishandeld en vernederd in Oosterbeek. Er zijn videobeelden gemaakt van de mishandeling waar te zien is hoe het slachtoffer wordt vernederd. Het OM en de politie krijgen vaker te maken met dit soort incidenten en roepen ouders op te praten met hun kinderen over de gevolgen van pesten. Dan heb ik nog wat sportnieuws voor je. Het bestuur van sportclub Veluwe Zoom heeft het contract van de trainer van het eerste elftal van de Paasberg ontbonden. Dat gebeurde op verzoek van de trainer zelf. Het vertrek volgt nadat hij als assistenttrainer van GVVV uit Veenendaal, moet ik zeggen, betrokken raakte bij een vechtpartij tegen de IJsselmeervogels. Dan krijg je het weer voor vandaag. Met wat bewolking wordt het zo'n 20 graden. Vanavond neemt de bewolking af en kunnen er wat opklaringen voorkomen. Morgen droog met wat wolken en zon. En zo'n 22 tot 24 graden.
0: Zo, wel lekker zeg.
2: Ja, lekker na zomerweer.
0: Oh, heerlijk. Wat ga je morgen doen? Ook iets in de tuin of zo? Of buiten spelen? In de zandbak of zo?
1: Ach.
0: Boomhutten bouwen, doe je dat niet meer?
1: Nee. Voor morgen staat er niks op de planning.
0: Oh, wacht even. Ik heb zelf even een beeld. Ik ben vandaag zo aan het klungelen met dat ding.
1: Ja.
0: Sidekick. Ja, hi. Wat zeg je?
1: Ik sta voor vanmorgen niks op de planning.
0: Hoor je dat? Niks op de planning?
1: Nee.
0: Nou, saai.
1: Ja, meer nieuws is te vinden op rtvconnect.nl en in de Connect-app.
0: Dankjewel.
3: De lekkerste classics en de beste...

0: T van Kensington. Ja, ik vind het een heerlijk nummer, Peter niet.
1: Nee, ik vind het echt herrie, takken herrie gewoon.
0: Ja, dat kan.
1: Ja. Maar ja, ik draai wat jij ook leuk vindt, hè. Dus ja. Oké. Hey, bijna einde van de show. Kian is aangeschoven. Kian, welke is het? Middag.
2: Goedemiddag.
1: Alles goed?
2: Zeker, met jou?
1: Ja, uitstekend. Hey, vanavond en vannacht gaan we naar je luisteren, hè?
2: Ja, zeker.
1: Promoot je programma even. Nu ben je toch op zender.
2: Nou, luister allemaal naar Kian in de nacht tussen 12 en 2.
1: En wat kunnen we verwachten allemaal in de nacht met jou? Meestal slapen de mensen natuurlijk, tenzij ze een borreltje op hebben, misschien in de auto zitten van A naar B.
2: Een heel leuk spelletje.
1: Oh.
2: Eventuele weekendtips.
1: Oké. Kijk.
2: En een nutteloos feitje.
1: Nutteloos feitje. Nou, daar luister je al 2 uur naar de nutteloze feitjes hier op de radio met Tijn. Dus dat is niet zo moeilijk, hè? Ja. En over nutteloze feitjes gesproken, jij kwam met een vraag. Of ja, een opmerking.
0: Nou, ja,
1: of,
0: COC Midden Gelderland is een belangenorganisatie die opkomt voor de LHBTIQ+ gemeenschap.
1: Ja, hele woordenboek vol.
0: Ja.
1: Okay.
0: Er is onderzoek gedaan naar acceptatie van die gemeenschap.
1: Ja.
0: En zij hebben de 28 Gelderse gemeenten gewaarschuwd om meer te doen tegen de dalende acceptatie. Want er is een onderzoek gedaan. En,
1: en door wie is dat onderzoek gedaan?
0: Trimbos Instituut.
1: Oh, nou, daar heb je het al.
0: Ja, en daaruit blijkt dat de acceptatie heel erg is gedaald.
1: Ja.
0: Kijk, vorig jaar was het 40%.
1: De acceptatie van? Van de mensen, de mensheid zelf.
0: Hoe jij mag zijn hoe je bent.
1: Ja, maar
0: dat ze dat accepteren.
1: Maar wie bepaalt dat?
0: Wat bedoel je?
1: Ja, nou, de acceptatie. Ik ben 48 en ik ben al sinds mijn 22e gewoon wie ik ben.
0: Mm-hmm.
1: En ik val op mannen.
0: Ja.
1: En ik heb daar nog nooit last van gehad. Dus ik snap die acceptatie niet van anderen.
0: Nee, maar is acceptatie wel het goede woord?
1: Nou ja,
0: want acceptatie betekent eigenlijk verdragen.
1: Ja, maar hebben we het niet te vaak erover van acceptatie? Je bent toch wie je bent en je bent toch wie je wil zijn?
0: Maar jij krijgt geen nare opmerkingen?
1: Nee.
0: Nooit?
1: Nee.
2: Ook geen voorwerpen naar je hoofd gekregen?
1: Nee. Jij wel dan?
0: Ja, jij wel.
2: Ja, krentenbol.
1: Krentenbol? Waarom? Ja. Had je honger?
2: Nee, ik liep met mijn vriend samen gewoon hand in hand.
1: Ja, ja, dat doe ik dus eigenlijk nooit.
2: Op een vakantieadres. Ik denk van, joh, dat...
1: Oh.
2: Hetero's kunnen wel gewoon hand in hand lopen. Dus ja, waarom kan ik dat dan niet met mijn vriend?
1: Ja, oké.
2: Ik vind dat gewoon moet kunnen.
1: Ja, is zo. Maar ligt er aan waar?
2: Ja, dus wij dachten dat kan gewoon.
1: Als je nou in de regio de Dwarsstraat loopt, zou ik het toch kunnen voorstellen. Maar als je
2: dat was gewoon ergens in Katwijk, ergens gewoon in een dorpje. Gewoon niks aan de hand. Wij liepen gewoon langs een supermarkt, even een rondje wandelen.
1: Ja.
2: En ineens kreeg ik een krentenbol tegen.
1: Maar ja, beter een krentenbol als een baksteen.
2: Ja, dat zeker. Maar het is alsnog niet wat het moet zijn.
1: Ik
2: vind gewoon, als hetero kun je hand in hand lopen.
1: Ja.
2: Dat is gewoon normaal.
1: Maar loop jij nu ook nog veel hand in hand met je partner?
2: Ja, nog steeds. Ik denk echt, tief is maar.
1: Ja, maar waarom doe je dat dan? Ja, maar ik heb daar sowieso...
2: Omdat hetero's het toch ook mogen?
1: Ja,
2: waarom mogen wij dat dan niet?
1: Nee, het mag van mij wel.
2: Ja, maar van alle mensen.
0: En Peter, merk jij verschil in de acceptatie in vergelijking met, zeg, 10, 20 jaar geleden?
1: Ja, ik vind dat acceptatie voor in mijn omgeving, die mensen die ik ken, gewoon goed is. Ik heb daar helemaal geen last van eigenlijk. Nee, ik zie dat ook niet zo. Maar ik denk dat juist met Rob Jetten nu, hè, in de politiek, te veel ermee bezig is. En wil Nederland op de kaart zetten en hij gaat trouwen en hij gaat dit. En ik kan mij nou eens schelen wat hij doet. Hij moet het land regeren en de rest is niet interessant. En het gaat te veel over hem en over dat je jezelf mag zijn, dat hij homo is. En daar krijg je ook weer hele negatieve verhalen over, denk ik persoonlijk.
0: Is die dalende acceptatie een probleem? Weet je?
1: Nee, want er is geen probleem. Mensen maken er een probleem van.
0: Nee, maar...
1: Ik vind het geen probleem.
0: Nee?
1: Nee, zo zie ik dat niet. Zie jij het zo, Kian?
2: Ik zie het ook niet als een probleem, maar ik ga niet... Als ik hand aan hand wil lopen, dan loop ik hand in hand.
1: Ja, zeker. Moet je ook gewoon doen.
2: Ja, dus ik denk van ja, waarom mag ik dat niet?
1: Word je nu nog veel uitgescholden dan?
2: Nee, ja, van de week door een paar jeugdigen. Maar
1: ja, maar ja,
2: dat is eigenlijk alleen maar gay.
1: Ja, maar als de jeugd van 16 tot 18 bij elkaar is en die zien je lopen, of er is iets, of je bent heel stevig of zo, dan hebben ze altijd wel een opmerking.
2: Ja,
1: maar
2: ze
1: dat stoer doen.
2: Maar ja, het is letterlijk alleen maar gay wat ik hoorde.
1: Ja, ja, nou,
2: dat is
1: zeggen,
2: nou zo. Ja,
1: oké,
2: okay,
1: gay, wat is daarmee? Ja, ik zou gewoon zo reageren, denk ik.
2: Ja, maar het waren echt schoolklassen die de hele tijd langs fietsten.
1: Ja.
2: Ik kwam er ergens vandaan.
1: Nee, ik heb het nog nooit gehad. Nee. En word jij wel eens gediscrimineerd, Tijn, of niet?
0: Ik word nooit gediscrimineerd.
1: Nee.
0: Nee.
1: Mensen die jou uitschelden?
0: Nee. Ja, jij, maar...
1: Ja, maar ik mag dat, hè. Dus,
2: grotere scheldentijd.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Hey, maar goed, er is dus weinig acceptatie in Nederland. Maar goed, dat is net hoe je er tegenaan kijkt, denk ik.
0: Ja, jij vindt het dus geen probleem.
1: Ik vind het zeker geen probleem. Nee. Nee. Ben jij het een probleem?
0: Ik denk het wel. Ja, ik wel.
1: Hoezo? Vertel.
0: Ja, ik bedoel, ik ga het niet eens over mezelf. Maar dat mensen niet accepteren. Dat mensen andere mensen niet accepteren zoals ze zijn.
1: Ja, maar dat is over het algemeen. Dat heeft niet zozeer met deze gemeenschap te maken. Maar ook met het anders zijn. Of mensen die hier naartoe komen. Immigranten bijvoorbeeld. Dat wordt toch ook niet geaccepteerd?
0: Ja, maar daar is dit onderdeel van.
1: Ja, precies. Oh, jij, dat is een combinatie.
0: Mm-hmm.
1: Ah, daarom wordt het zo negatief in het nieuws gebracht. Nou, ik heb in ieder geval geen negatieve reactie. Had je ze verwacht?
0: Ergens wel, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nee.
0: Dus het positief, het verrast me positief.
1: Nou, gelukkig maar. Zijn al die vragen beantwoord?
0: Alle vragen zijn beantwoord.
1: Oké, ik zal zo de rekening sturen.
0: Ja, doe maar.

0: Like a Man. Ja, dat vond ik wel een leuke bedacht eigenlijk. Jij niet, Tijn?
1: Ja, nee.
0: Jongen. Hey, vannacht dus gaan luisteren naar Kian in de Nacht. Niet vergeten, om 12 tot 2.
2: Ja.
0: Om 12 tot 2. Ik zei net tegen Kian, hij heeft echt een hele mooie stem.
2: Ja, dus wil je die stem nog vaker horen, luister elke zaterdag of zondagnacht tussen 12 en 2.
0: Ja. Nou, jij nog, Tijn, een beetje die stem al poetsen.
3: Oké.
0: Ben je de volgende week weer bij? Ik durf het bijna niet meer te vragen.
1: Nee, ben ik er volgende week weer bij.
0: Ja, weet ik veel. Misschien met familie weer weg of zo.
1: Nee.
0: Ik zou zeggen, neem dan een enkeltje of zo. Ik vond het een leuke show, jij?
1: Ja,
0: heb je ervan genoten?
1: Ja.
0: Nou, dat is belangrijk.
1: Ik kreeg volgende week een interview, hè?
0: Ja, heel goed.
1: Ja.
0: En zometeen Rick en Natasja, weet ik niet of die aanschuift. Rick is er sowieso zo meteen.
1: Ja.
0: Niet op beeld, wel op geluid. Dus dat komt altijd goed.
1: Magic.
0: En als laatste gaan we een plaatje draaien. Jij moet jezelf even aankondigen. Ja, want ik durf het bijna niet aan te kondigen.
1: Hij is zo lekker. Start maar in.
0: Ben je hem lekker?
1: Ja, nee, het nummer.
0: Jesse Hoeré. Hij vindt Jesse Hoeré
1: leuk.
2: Het
1: is een heerlijk nummer. Start maar alvast in.
0: Maar hij komt uit Arnhem. Oké.
1: Okay. Hij woont nu... Ja, ik geloof dat hij in die Dam woont nu.
0: Is hij van jouw leeftijd?
1: Nee, weet ik niet. Maar het zal denk ik wel.
3: Hij kan hartstikke goed zingen. Ja,
0: oké. Ik zou zeggen, sorry de luisteraars voor de afsluiting van de plaat.
1: Lekker genieten van Jesse Hoeré.
0: Lekker genieten, fijn weekend en tot volgende week. En veel plezier met Rick. Bye bye.
4: Als het weer zomer is.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21. Want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs, die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar. Voorafgaand aan die mis op de Place de la Concorde bezocht hij onder meer een opvangcentrum voor migranten. Later vandaag reist de paus door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Aanstaande maandag sluit Leo zijn Franse reis af met een toespraak over Europa in Metz. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermalsen 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven een kwartier op onthoud. En wat opvalt is de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Nijmegen-Dukenburg 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Connect met Rick.
1: Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect weekend hier op zaterdag 26 september alweer. Ja, wederom een show zonder Natasja, maar dat maakt niet uit. We hebben een heleboel lekkere muziek. En ook deze. Ja, Thomas Red en Marshmello, where here we go.

The Real Slim Shady. Ik bedoel natuurlijk Eminem. Without Me. Ja, Connect Weekend is natuurlijk Without Me niet het Connect Weekend meer. Ja, en Natasha die zei het al. Je doet het dit keer Without Me. Ja, nou ja, dan draai je maar Eminem, hè. Dat is helemaal geen straf. Dat gaan we gewoon lekker doen. Leuk dat je weer luistert naar dit Connect Weekend van 26 september alweer. Ja, een gloednieuwe show weer met een gloednieuwe lijst. Ja, en ik heb hele lekkere muziek voor je klaarstaan. Mijn week, ja, daar gaan we niet te lang over hebben. Ik ben vooral benieuwd naar hoe jouw week was. Stuur het vooral door, 0316, 6x3, als jij je weekverhaal wilt delen. Want ik ben benieuwd naar wat jij hebt gedaan deze week. Ja, en ik vraag me af. Ik vraag me één ding af. Do you remember? Do you remember wat jij deze week hebt gedaan? Stuur het vooral door, 0316, 6x3. Ja, en wie weet krijg je na deze plaats wel het antwoord op je vraag. Do you remember? Even denken hoor.

Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland-Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.

Prachtige vrouw, om te zien en om te horen. Stella Lefty met het prachtige Boston hoorde je zojuist op Connect. Ja, en ze staat volgend jaar in Amsterdam. Dan gaat ze de Melkweg betreden. 13 maart is het zover. Kaarten zijn nog beschikbaar vanaf €37. Dus mocht je heen, ga dat zeker doen. We gaan door naar een beetje country. We gaan rondjes lopen of in circles. Of ja, geen idee eigenlijk.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van Paus Leo in Parijs, die over een uur begint op de Place de la Concorde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan diverse korte files in Gelderland, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Del 5 kilometer met 5 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Zaltbommel en knooppunt Empeldoorn 10 minuten langer over. De A12 dan Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven bijna een kwartier vertraging. En de N322 is druk Nieuwedijk richting Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Jocelyn Starr, Music Non-Stop, hoorde je zojuist op Connect. Ja, we gaan van een beetje stampen, gaan we naar brullende gitaren. Ik heb het natuurlijk over de jongens van Aerosmith. Ja, we gaan huilen, maar ja, dat doen we allemaal wel eens. Ja, je snapt natuurlijk al waar ik naartoe ga. Dit is Crying.

Denk nooit met stoppen overmorgen, want morgen kan de mooiste dag van je leven worden. Tenminste, dat kan, hè? Dat alles is mogelijk. Echt, alles is mogelijk. Ja, een van mijn mooiste dagen uit mijn leven, dat was toch stiekem wel Rock Werchter. Ja, en dat heeft alles te maken met de volgende band, 21 Pilots. Eindelijk heb ik het album Breach live kunnen horen op Rock Werchter. En wat was dat gaaf! Dus ja, eigenlijk wil ik gewoon mijn favoriete plaatje draaien van toen op Rock Werchter. Ja, dat gaan we gewoon doen. Dat gaan we gewoon lekker doen. Dit is Raw Fear van 21 Pilots hier op Connect.

Tom Grennan en Joel Corey. Lionheart hoorde hier zojuist op Connect. Ja, goed nieuws voor de fans van U2, want na 9 jaar komen ze terug met nieuwe muziek. Ja, een nieuw album zit er aan te komen, namelijk op 13 november komt voor het eerst in 9 jaar een nieuw album uit. Ja, de plaat gaat Carnival Deluxe heten. Ja, de Ierse band bracht tegelijkertijd met de aangekondigde album een nieuw nummer uit, Silencio. Ja, die heb ik helaas niet voor je klaarstaan, maar wel een andere heerlijke klassieker uit 1987. Ja, ik heb het nog steeds niet gevonden waar ik naar zocht, maar I still haven't found what I'm looking for. Daar heb ik het natuurlijk over. Dit is U2 op je radio.

0: Vitesse Next Sport. Mis niets op het veld en volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Zaltbommel gebeurde een ongeluk. Hier is de linkerrijst ook dicht. Vertraging 20 minuten. En de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Kerkdril 13 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Human van de Killers. 2008 alweer. Leuk dat je luistert.
1: Dit is Connect met Rick.
0: Ja, we zijn in het tweede uur aangekomen. En dit is het laatste uur alweer. Want ja, zometeen hebben we de wedstrijd van Vitesse. Ja, Erik Baltussen gaat het helemaal met je doornemen. Maar eerst muziek. Dit is Alex Warren met Passenger.

van de coole kinderen. Dan gaan we door naar alles wat ze doet is magie. Ik weet niet wat ik heb met titels opeens naar Nederlands brengen. Nou goed, het lijkt wel een soort magie. Dit is The Police uit 1981. Every little thing she does is magic.

Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Byrds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10 uur start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2 uur een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6 uur vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.

Heerlijke muziek uit de jaren 90. Set You Free en Trance hoorde hier zojuist op Connect. Ja, we gaan naar het mannen. Of naar de mannen, moet ik zeggen. Uit het Den Haagse. Ja, ik heb het natuurlijk over Direct. Ik heb ze ooit live gezien in Ahoy Rotterdam. En deze plaat, wauw, super gaaf. Als je ooit de tijd hebt of ooit de kans hebt om heen te gaan, ga ze zeker bezoeken. Want deze plaat live, ongelooflijk. Je moet het echt eens een keer opzoeken en live beleven, want dit is super gaaf. Ik heb het natuurlijk over Direct. Dit is Hibernation.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond houden we wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De weg is alweer vrij, maar de vertraging nog wel 10 minuten. En de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

2026. Gaan we door naar het jaar 1998. En dit is niet I Love Rock'n'Roll. Nee, dit is de hippere variant. Everybody Get Up van 5. Hoor je hier op Connect.

0: Dit is Connect.
1: Connect.
2: I want you to want me.

Rokende gitaren van Cheap Trick. I want you to want me. Gaan we door naar een wat lekkerder, funzig deuntje. Dit is Pesanada's Riding on a Train.

0: bad memories.
1: Medusa, bad memories. Hoor, hier zojuist op Connect. Ja, ik ga hem weer afsluiten voor deze week. Maar niet getreurd, volgende week ben ik er natuurlijk weer met een gloednieuw Connect Weekend. En ook Natasja is er dan weer bij. En dan gaan we er gewoon weer wat leuks van maken. Veel plezier bij Vitesse en tot volgende week. Doei doei!

0: uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog een paar korte files in Gelderland, de meeste vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Nou, zo'n heerlijke plaat van Rank Frankie Rizzardo en Shin Juku. Echt zo'n platen die je op de zaterdagavond eigenlijk moet horen. Ja, en over zaterdagavonden gesproken. Volgende week zaterdag heb je weer een nieuwe aflevering van Dance to Solace. Ja, Connect Sport 7 over 4 op deze zaterdagmiddag 26 september. Met straks live de wedstrijd van Vitesse, of althans van Vitesse. En dan uit tegen Heracles Almelo. In Almelo uiteraard, want dat is meestal maar als je een uitwedstrijd speelt. Daarover straks hebben we Martijn en Adrienne in de uitzending. Met deze plaats van Venture en Riptide.

0: lekker rock uit de jaren 80. 1980 om precies te zijn met deze plaat van Van Halen en Running with the Devil. En zo kwam er gelijk een eind aan die plaat. Connect Sport. Ja, ik zei net al, zometeen om 4:30 wordt afgetrapt in het Polmanstadion in Almelo. Voor de wedstrijd van Heracles Almelo tegen Vitesse. En voor ons in het stadion zit op dit moment nog even Martijn. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, zoals je zegt het goed, Erik. Nog wel alleen ik. Want Adrienne is althans nog niet gesignaleerd op de perstribune. Ik hoop wel over een paar minuten wel al in de persruimte. Die is aan de linkerkant van het stadion. Dat is nog een flinke wandeling van de persruimte naar de perstribune. Zo'n 3 trappen. En dan zit je wel prachtig. Ja, wel helemaal bovenin. We zitten, de stadionlampen zitten ter rechterzijde van mij. Die ook nog op het veld schijnen. Dus het wordt hier behoorlijk heet. Maar goed. Zo ter hoogte van de middenlijn zitten, nou ik wil zeggen wij, maar tot nu toe alleen ik er klaar voor deze wedstrijd. Deze, nou we kunnen het misschien wel topper noemen in de keukenkampioendivisie. De nummer 1 tegen de nummer 6, dat is natuurlijk Vitesse. Heracles met 18 punten, Vitesse 13 punten. Dat zal dus betekenen als de Arnhemmers winnen, dat ze dan op 3 punten, 2 punten zelfs, van Heracles gaan komen. Natuurlijk staan er nog wel een paar ploegen tussenin die altijd dan hoger blijven staan. Maar mocht Vitesse hier winnen, zou dat toch wel een stunt heten. Want Heracles is fantastisch aan de competitie begonnen. 7 wedstrijden, daar 18 punten verzameld. Slechts 1 keer verloren, dat was vorige week tegen de nummer 2. Almere City, die gisteren dan wel weer ten onder ging in Dordrecht. Maar dat is dus de eerste nederlaag van de Heraclide hier. En ja, het is vooral bij Heracles opletten op Jean-Paul en Jolie. De superspits uit Frankrijk, maar gehaald uit de lagere competities van Zwitserland. 10 goals al en 1 assist zelfs. Alles wat de beste man aanraakt verandert in goud. Laten wij hopen dat hij niet weer vandaag gaat scoren. Vorige week kwam hij niet tot scoren. Maar goed, we gaan eens even kijken naar de opstellingen van beide ploegen. Om te beginnen bij Vitesse, dat voor de tweede maal op rij speelt met de Airborne kleuren. Dus in het Airborne shirt. Er zijn wel wat wijzigingen. Naast de opstelling ook wat personele wijzigingen. Op het doel dan, Koning van den Berg, dat is vertrouwd. Nathan Markelo, Marcus Steffen, die vervangt de zieke en ook afwezige Wallum Zumberi. Omar Ashuitar en Chimaru Tenu. Chimaru Tenu samen met Steffen, de eerste basisplek van dit seizoen. Allebei kwamen, nou, als je de beide speelminuten bij elkaar opbreekt, tot 26 minuten slechts dit seizoen. Voor beide dus hun basis, nou, debuut niet, maar voor dit seizoen wel. Op het middenveld vinden we dan Marco Sikora en Matthijs Marschalk. En dan net iets voor, als de vleugelspelers, Vitesse speelt vandaag anders, 4-4-2, zien we Felipe Di Carvalho en Ayman Salouf. En dan de twee spitsen, Jerdy Hilterman, voor hem wel zijn basisdebuut. En Nauwe van Ban is de topscorer van Vitesse. Loopt 1-op-1, 7 wedstrijden gespeeld, 7 goals. Laten we dan eens even gaan kijken bij de mannen van Heracles. De mannen van Vincent Helman, de 29-jarige hoofdcoach van Heracles Almelo. Daar zien we op het doel Fabian de Keizer, Vincente, Mirani, Woers, Rodriguez. Op het middenveld Van der Kust, Sam Scherpenman, de aanvoerder. En op nummer 10 Tristan van der Gilst. Die heeft ook al 6 goals en 1 assist. Sam Scherpenman 3 goals en 2 assists. Dus best wel een scorend middenveld. Voorin dan Abbas en Jolie met 10 goals. Met 10 goals, ik zeg het nog maar heel even. En als linksbuiten met 0 goals is het Housewiert. En dat zijn dus de 11 van Heracles. En over ongeveer 12 minuutjes gaan we hier aftrappen in het Asito-stadion. Onder leiding van scheidsrechter Ingmar Oostrom. En over 12 minuten hoop ik toch dat jullie nog steeds blijven luisteren. En ook dat mijn collega ook is aangeschoven. Anders wordt het een lange zit, het openingskwartier. Want dan ben ik dus de hele tijd aan het praten.
0: Ja, daar heb je in ieder geval extra reden om een pauze en extra drankje te nemen.
1: Ja, inderdaad. Dat ga ik zeker doen.
0: Oké, dan spreken we zometeen even na 4:30.
1: Tot zo.
0: Tot zo.

Ze bestaan al ruim 30 jaar, deze band Coldplay. En hun grote hit uit 2008, Viva La Vida. Ja, en wat klinkt die plaat toch heerlijk. 4:05 op deze zaterdagmiddag. Ja, over een paar minuten wordt er afgetrapt in het Polman Stadion voor de wedstrijd van van Heracles Almelo tegen Vitesse. Minstens nog twee platen voor te gaan. Zometeen Taylor Swift samen met Brandon Urie en Me. Minstens deze van Somber. My body isn't ready.

0: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. Sport live, de wedstrijd van Vitesse.
2: Ja, inmiddels 4:05. Live de wedstrijd van Heracles Almelo tegen Vitesse. In Almelo in het Polmanstadion. En ja, ze heeft de aftrap gered. We gaan gelijk over daar naar het Polmanstadion, waar Martijn en Adrienne voor ons zitten. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Top. Scherp op tijd. We zijn hier niet in het Polmanstadion, dat was vroeger zo. Het is het Assito-stadion.
2: Oh ja, klopt. Ja.
3: Alles schoon in Twente en omgevingstadion. Daar staat Assito voor. En Vitesse komt goed voor de dag nu. De eerste 3 minuten. Al een levensgrote kans net gezien van Hilterman. Die net de bal kopte voor de uitstekende box van Fabian de Keizer. En die bal ging maar net over. Maar Vitesse is voortvarend van start gegaan. Zien wij vanaf onze plekken. Nou, hoog in het stadion. Het zijn een beetje Romeinse keizerachtige plekken hier. Vroeger zaten de Romeinse keizers op een prachtige plek in het Colosseum. Nou, wij zitten dan niet in het Colosseum. Wij zitten in het Assito-stadion in Almelo. Iets minder grandeur, iets minder mooi. Goed, het stadion is ook helemaal niet lelijk. Het is een prachtig stadion. Maar goed, we gaan hier weer over het voetbal hebben. Vitesse in de 4-4-2-opstelling zoals u zo'n 16 minuutjes geleden heeft kunnen horen. Met Hilterman als zijn basisdebuut. Hier vangt hij de bal goed op het middenveld. Verliest hem dan wel van de kust weg. Geeft hem daar mee aan Housewiert. Krijgt hem dan terug bij Van der Kust. Van der Kust dribbelt dan op. Gaat naar links. Daar is de linksback Rodriguez uit de Dominicaanse Republiek. En die geeft dan een onbegrepen bal. Ja, voorlangs. Het is geen schot, het is geen voorzet. Hij belandt bij de zittende fotografen langs het doel. Dus niets aan de hand. Eerste gevaarlijke moment aan de kant van Heracles. Als we het al gevaarlijk kunnen noemen. 4 minuten onderweg, nog altijd 0-0.
4: Eerste gevaarlijke moment voor Heracles net gehad. Vitesse ook al een keer dicht in de buurt van de goal van Heracles geweest. Keeper daar van Heracles, Fabian de Keizer, die trapt de bal uit. Het is nu Heracles wat in balbezit is. Hoewel Vitesse er daar wel goed tussen zit. Maar omdat er niemand verder in de buurt staat, kan Heracles balbezit weer overnemen. Bal wordt naar voren gespeeld. Slechte paas hier. Daar zit Vitesse goed tussen met Ashuitar. Maar daar wordt in eerste instantie wil ik zeggen weinig meegedaan, maar voor ik dat überhaupt zeggen kan, zit Vitesse er alweer tussen. Komt de bal bij Van den Berg en gaat Vitesse het over de rechterkant proberen. Vitesse nog steeds in het airborne tenue en dat is een hele slechte paas hier van Vitesse. Wordt recht in de voeten geschoten van een Heracles speler, maar er wordt ook gefloten door de scheidsrechter en gewezen. Dus het is hier een vrije trap voor Vitesse. Conor van den Berg staat klaar om die vrije trap te gaan nemen.
3: 0-0 nog altijd wil ik zeggen, maar het is pas 5 minuten oud deze wedstrijd hier.
4: Het had
3: hier
4: al 1-1 kunnen staan.
3: Ja, het had al bijna 1-1 kunnen staan. Vitesse had al wel kunnen scoren. Spel hervat door Van den Berg. Lange bal richting Di Carvalho. Waar ook Hilterman loert op een bal die er overheen schiet. Markelo wint dit duel. Dan gaat Max Housewiert, de Duitser, 23 jaar, vrij makkelijk liggen in het duel met de Curaçaose rechtsback. Die niet opgeroepen is voor Curaçao's nationale elftal. In zijn plek werd een rechtsback van Jong PSV opgeroepen. Toch wel opmerkelijk. Markelo al sinds 2023 niet meer opgeroepen voor de Blue Wave. Dus zodoende ook niet het WK meegemaakt. Vitesse verovert het balbezit weer bij Van den Berg. Doet het heel rustig. Met de instromende Jean-Paul en Jolie. Dan moet je niet te veel mee het geluk tarten. Want de beste man heeft de Midas aanraking. Alles wat hij aanraakt verandert in goud. En dan gaat hier de eerste gele kaart van de wedstrijd volgen voor Jerdy Hilterman. Die vrij lomp invliegt. Bij, volgens mij was dat Manny Rodriguez, de linksback uit de Dominicaanse Republiek. Krijgt een behoorlijke cake van Hilterman. En dus 6 minuutjes gespeeld hier. En Jerdy Hilterman heeft zijn eerste gele kaart al te pakken. Ver voor zijn eerste doelpunt voor Vitesse. En die mag dan met de rem erop gaan spelen. En dat is niet lekker zo vroeg in de wedstrijd.
4: Zeker niet lekker zo vroeg in de wedstrijd. Dan hoort het stadion uiteraard ook reageren. Inmiddels staat Rodriguez weer. Dat was inderdaad Rodriguez die er stond. Vrije trap gaat nu genomen worden door Heracles. Wordt naar achteren gespeeld naar de Keizer. Die kan vervolgens naar rechts spelen. Rechts voor hemzelf, naar Mirani. Heracles speelt de bal wat achterin rond. Op dit moment ligt de ruimte op links. Dus wordt er naar links gelopen. Wordt het door Vitesse wel geprobeerd af te stoppen, maar dat lukt niet. Heracles dribbelt er heel makkelijk doorheen. Tot ze hier op Steffen stuiten. Die pegelt de bal naar voren toe. En met wat geluk komt die bal dan bij Bannes terecht. Maar de bal gaat ook net buiten de lijn. Balletje is te hard, waardoor Heracles hier de ingooi mag gaan nemen. 0-0 dus nog steeds de stand. Bijna 7 minuten gespeeld hier in het, vroeger noemde je dit het Polmanstadion. Ik ben ook gewoon net als Erik geneigd om het ook zo te noemen. Heracles treuzelt wat met de ingooi. Ingooi is nu wel genomen. Wordt met moeite en wat karamboleren de bal hoog gehouden. Maar dan gaat die bal opnieuw buiten de lijnen. En weliswaar is de ingooi weer voor Heracles.
3: Vorige editie Heracles tegen Vitesse. Op in februari 2024, 10 februari 2024 om precies te zijn. Vitesse kwam in het eerste 25 minuten schitterend op een 2-0 voorsprong hier. Door een wereldgoal van Melle Meulensteen. En door een kopbal van Kasper Kozlowski. Als hier ondertussen Heracles eruit gaat, maar dat is niet gevaarlijk. Maar al vrij snel begon de klat erin te komen. 29e minuut Jordi Bruin met de aansluitingstreffer. En vrij snel daarna kreeg Nicolas Izimat Mirin kreeg zijn tweede gele kaart. En dat was het einde van het kaartenhuis. Vrij snel daarna voerde de 2-2. En uiteindelijk verloor Vitesse met 3-2. En dat was toch wel de wedstrijd waarbij iedereen wel echt serieus ging denken over een degradatie van de Arnhemmers. De laatste overwinning van Vitesse hier. Gaan we terug naar 9 januari 2021. Het tijdperk Thomas Letsch in zijn eerste seizoen was toen in volle gang. Vitesse won hier met 0-2. Twee doelpunten van Matouche Bero. Dus dat is al wel zo'n 5 jaar geleden. Alweer meer dan 5,5 jaar geleden. Dat Vitesse hier voor het laatst won. Er zat nog een degradatie van Heracles tussen. En een degradatie van Vitesse. Waardoor er dus iets minder tegen elkaar gespeeld is. Maar nu dus allebei weer tegen elkaar. Op het tweede niveau van Nederland. 9 minuutjes gespeeld hier in het Asito Stadion. En nog altijd 0-0. Vitesse heeft het balbezit. Middenveld heroverd. En als wij dan een conclusie mogen trekken over de eerste 8,5 minuut, zien wij toch een goed Vitesse.
4: We zien zeker een goed Vitesse. Vitesse weet de bal goed bij zich te houden en ook de spelers van Heracles goed af te stoppen. Hier wordt wel wat slordig balverlies geleden. Maar dan is het ook Vitesse wat daar de bal weer eigenlijk herovert doordat de bal buiten de lijnen gaat. Het is de Tenu die de bal oppakt, maar die niet de ingooi zal gaan nemen. Het is hier, Vitesse wat degene als de laatste de bal aangeraakt had. Dat lijkt toch niet te kloppen. Het is Heracles wat in gaat gooien. Het is de nummer 15, David Vicente Robies, die de bal in gaat gooien. Ik moest nog even goed op mijn blaadje kijken. Dan komt die bal in de 16, is het hier oppassen voor Vitesse. Oppassen, oppassen, oppassen. Hele knappe redding van den Berg. Die tikt hem al half boven zijn doel uit en geeft hem dan nog een tikje mee om de bal op het dak van het doel te laten belanden. Erg knap en ik denk precies zoals Raymond Wilders was hij gisteren na de training aangaf van Martijn.
3: Inderdaad, en dat is een grote belangrijke redding van Koning van den Berg in twee instanties zelfs. En Jolie troefde daar een verdediger van Vitesse af vrij makkelijk. Op de achterlijn. En Jolie ging verder en legde hem dan af op Abbas. Die ook nu de corner gaat nemen. Van Giel staat daar ook bij. Linkerbeentje en rechterbeentje. Abbas lijkt hem te gaan nemen. Of wordt het dan toch een korte variant? Rechterkant wordt een korte variant naar Van Gils. Van Gils legt hem af, variantje. En Jolie en die schiet. En dan is het, zoals ik al eerder zei, volgens mij weer die Jean-Paul en Jolie die je binnen 10 minuten Heracles op een 1-0 voorsprong schiet. Een variantje met een corner. Bal wordt laag voorgezet. En dan is het de spits met die Midas aanraking. Waarbij elke bal die hij aanraakt in goud verandert. En in deze metafoor is dat vrij duidelijk. In een doelpunt. Ja, het is toch ongelofelijke cijfers van de beste spits in de keukenkampioendivisie. 11 goals al in de eerste 8 wedstrijden. Ja, ongelooflijk. En hoe kan je hem zo ongelooflijk vrij die bal binnen laten tikken? Ja, dat moet je niet doen. Dus een blunder van je welste hier in de 11e minuut van Vitesse. En dus 11 minuten gespeeld. En Vitesse op 1-0 achterstand. Door de eerste, de tweede grote kans van Heracles. Variantje, corner variantje. En dan sta je hier in Almelo zomaar achter. En ja, dat had toch niet mogen gebeuren. Maar trouwens, ik zie hem hier op de borden die herhaling. De bal kwam met een behoorlijk wat stuiters aan. Maar deze spits, daar staat geen maat op en die tikt hem gewoon binnen.
4: Nee, die moet je absoluut niet vrij laten lopen. 11 goals in 8 duels, dat is bizar bijna. Terwijl Vitesse hier ondertussen afgetrapt heeft. Maar het leidt nu ook balverlies. Het is nu zaak voor de Arnhemmers dat de kopjes erbij gehouden worden. Tenu die loopt hier goed door. Probeert hier ook bij Angelie te blijven. Maar die kan met een hakballetje de nummer 7 van Heracles in stelling brengen. Dat is Abblas. En dan is het er hier weer oppassen dat het geen 2-0 wordt. Angelie kan gaan schieten. Maar Tenu zit er heel knap met een voet tussen. Waardoor die bal buiten de lijnen gaat. Maar wel weer een corner. Of wordt het een ingooi voor de Almeloers? Ingooi. Het was een beetje onduidelijk omdat Roblas richting zowel de cornervlag als de zijlijn liep. En het is precies zo'n hoekje waar het lastig zien is. Ingooi gaat ver genomen worden, dus het wordt wel een soort van corner variant. Oppassen dus voor Vitesse, die nummer 27 en Jolie niet vrij laten lopen. Bal wordt doorgekopt, bal wordt nog een keer gekopt. Dan is het oppassen, Vitesse kopt nu. En dan wordt die bal buiten de 16 gekopt. Dan wordt hier een speler van Vitesse ondersteboven getrokken. De scheidsrechter ziet daar niks in. Het is Bannes die er onderuit gaat. Er wordt wel inderdaad gefloten. Maar het was een heel zacht fluitje. En dan kan Sikora de vrije trap gaan nemen. Doet het in de breedte in de richting van Marcus Steffen. Wordt hier goed verdedigd door Vitesse in die eventuele kans voor Heracles. Hier werd het dus wel goed gedaan. Heracles laat zich nu ook helemaal inzakken, waardoor Vitesse op kan komen. Sikora neemt de bal mee over de middenlijn, legt hem dan af naar Ashuitar. En dan wordt er wel druk gezet en is het oppassen dat Vitesse niet te veel achteruit gaat voetballen.
3: 13 minuten gespeeld hier en Vitesse met 1-0 achter door een doelpunt van hoe kan het ook anders. Jean-Paul Angelie, de Frans-Congolese spits, waar echt dit seizoen geen maat op staat. Heracles werkt sinds dit seizoen samen met Jamestown Analytics, een databureau die spelers scout en zo doorgeeft. Die werken ook samen met Brighton en de kampioen van België, Union Saint-Gilles. En ja, die doen het de afgelopen jaren toch uitstekend. De eigenaar daarvan is Tony Bloem. Die naam zal menig voetballiefhebber wel kennen. En Heracles werkt daar ook mee samen. En uit die koker is dus Jean-Paul Angelie gekomen. Uit de Zwitserse, ik wil nog net niet zeggen kelderklasse, maar uit de lagere divisies. Moet dus geen onbekende zijn voor Ricardo Felipe Di Carvalho. Niet Ricardo, maar het is de andere naam. Excuses, Felipe. Die speelde ook in die competities. Ja, hoe kan je hem toch zo vogeltje vrij laten staan en zo vogeltje vrij hem erin laten schieten? Ondertussen heeft de ploeg van Vincent Helman, 29-jarige coach van de ploeg uit Almelo, het balbezit heroverd. Is dan een consolideren, scherper man, trots uit de eigen jeugd. Hier een diagonale paas richting Van Gils. Van Gils dan met de voorzet, wordt geblokt door Tenu. Bal komt toch de 16 in. Is het Ashuitar die niet uitstekend uitverdedigd, maar met de hulp van Sikora kan de bal naar voren worden geschoten. Hilterman dan. Kan Hilterman door? Nee. Geeft een zetje aan Scherperman. En dus een vrije trap Hilterman met een wegwerpgebaar. Je zou haast tegen hem willen zeggen, jongen, kijk nou uit. Je hebt al een gele kaart. Ga nou niet te gek doen. Maar goed, 15 minuten dus hier gespeeld. Vitesse staat met 1-0 achter. En het begon zo rooskleurig, deze wedstrijd. Vitesse begon goed. Maar hoe helder het, de lucht ook was. Er zijn nu behoorlijk wat bewolkingen zichtbaar hier in Almelo.
4: Letterlijk en figuurlijk, want het trekt hier een beetje dicht. Dunne bewolking, sluierbewolking noemen ze dat ook wel. Hier loopt Maarschalk, loopt de speler van Vitesse onderuit. Er wordt voor gefloten. Maarschalk maakt ook wat misbaar. Hij staat toevallig naast de scheidsrechter en krijgt er ook nog wel wat van te horen. Het is dan Heracles wat hier de vrije trap kan nemen. En dan wordt geprobeerd over de linkerkant naar voren te gaan om daaruit te breken. Met de nummer 5 van de kust. En die ziet dan geen mogelijkheid om verder naar voren te spelen. Legt de bal in de breedte af. Maar dan lukt het uiteindelijk wel om die bal helemaal naar voren te peren. Ziet wat de mogelijkheden daar, maar de bal is te hard. En dus komt hij in de handen van Conor van den Berg terecht. Is het hier Vitesse wat met Ashuitar en met Steffen de bal dan weer naar voren weet te krijgen. De bal komt bij Hilterman terecht, maar die wordt tegengewerkt. Waardoor hij niet naar voren kan spelen, alleen de bal op kan vangen. Raakt de bal daarbij ook kwijt. En dan kan Heracles weer naar voren toe. Is het hier opletten. Probeert Vitesse hier van alles om de bal weer in bezit te krijgen. Dat lukt niet. Heracles speelt wat tiki-taka voetbal. Krijgt Angelie hier de bal. Is het oppassen. Die wipt hem dan over twee man van Vitesse heen. En dan dribbelt Heracles helemaal door die verdediging van Vitesse heen. Maar uiteindelijk is die bal te hard en te onzuiver en verdwijnt hij over de achterlijn. En dat mag Heracles zichzelf aanrekenen dat dat gebeurt. Scheperman loopt de bal veel te hard door. En Vitesse staat daar op zich wel goed te verdedigen, maar is onmachtig op dat gepingel van Heracles. Van den Berg heeft de bal en die brengt de bal opnieuw in het spel.
3: 16 minuten gespeeld, Vitesse met 1-0 achter hier in Almelo. Hier kan misschien die Carvalho weg op randje van buitenspel. Heeft hij Bannis en Hilterman bij zich. Gaat niet uitstekend in de kluts. Krijgt hij hem weer terug. Die Carvalho naar Salouf. Ook geen beste bal. Salouf dan wordt naar de buitenkant gedrongen. Aan de linkerkant van het veld. Terug naar die Carvalho. Voorzet dan richting Bannis. Bannis neemt hem aan. Legt hem dood. Kan die schieten? Nee. Is uit balans. Behoudt het balbezit. Terug naar Sikora. Sikora schieten. Maar die bal gaat zo'n 2 meter over de kruising heen. Gevaarlijk momentje tussen aanhalingstekens. Het was wel dreigend. Heracles die gaat toch versneld het spel ineens. Lange bal naar voren richting die Enjoli. Steffen werkt weg. Wordt hij makkelijk opgevangen. Aansluiting vanuit het middenveld van Vitesse niet goed. Waardoor Heracles weer het balbezit heeft. Van Gilst draait makkelijk weg. Bij Maarschalk is het Ashuitar die adequaat ingrijpt. Ashuitar dan kan niet naar voren. Bannis wil hem wel hebben. Is er wat frustratie en misbaar kenbaar tussen de beiden. Tussen Bannis en Ashuitar. Want Ashuitar gaf de bal niet. Hier Hilterman. Hilterman geeft hem richting die Carvalho. Maar die handelt te traag. En ligt nu dan gebaseerd op de grond. En bij Vitesse, wat toch wel een openingskwartier te zien is. Is dat de lange bal wordt snel gespeeld richting Hilterman. Hij legt hem dan terug. Maar daar staat dan helemaal niemand vanuit het middenveld. En dan ga je toch steeds het balbezit verliezen. Bal nu in de linkerhoek. Geeft Ashuitar hem cadeau aan de nummer 25. Het is Manny Rodriguez. Die ook overal loopt. Veel Ashuitar een vrije trap. Krijgt hij niet van de grensrechter. En dus wordt het een corner zo te zien voor Heracles. 18 minuten hier gespeeld in het Asito Stadion. De Vitesse staat op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Enjoli.
4: Abbas staat klaar achter de bal om die corner te gaan nemen. Iedereen zoekt zijn positie in de 16 meter. Het wordt in ieder geval geen korte corner. Het zal een lange corner worden. Proberen wordt natuurlijk Enjoli bij te staan. Dat gebeurt ook. En dan is het corner van den Berg die de bal wegbokst. Bal is nog niet weg. Bal ligt in de 16. Want door Heracles gekopt. Dan wordt er een schot geplaatst. Dan staat Vitesse godzijdank op de goede plek. Er wordt er geschreeuwd om een penalty, maar het spel wordt doorgegaan. Er wordt gezwaaid door de scheidsrechter, hij ziet er niks in. De bal gaat dan over de zijlijn en dan is de ingooi opnieuw voor Heracles. En dan lijkt het mij dat daar Housewirt klaar staat om die bal in te gaan gooien. Maakt de bal ook wat droog. Er werd toch wel een schot dus geplaatst, maar dat werd door Vitesse tegengehouden. Omdat de speler gewoon simpelweg in de lijn van het schot stond. Verre ingooi wordt hier gekopt door zowel Heracles speler als een Vitesse speler. Bal blijft wel in het bezit van Heracles. Er wordt dan geprobeerd Enjoli in te spelen, maar die heeft niet helemaal door wat er hier gebeurt. Dus je ziet er laat bij de bal. Vitesse is er eerder bij. En dan bot Vitesse daar eigenlijk vrij makkelijk onderuit. Het schot van Sikora naar voren toe is dan wel een beetje paniekvoetbal. Maar dan is het uiteindelijk wel Bannis die hem op weet te vangen. Samen met de Carvalho. En dan is het een ingooi. Die wordt er snel genomen. Vitesse is eruit. Men moet wel oppassen dat het hier mensen
3: is bij zich krijgt. Het is een
4: overtreding. Hilterman die bal heeft. Die ondersteboven gelopen wordt. Het is inderdaad volgens mij een overtreding. Maar het lijkt me dat de scheidsrechter hier voordeel geeft. De Carvalho heeft inmiddels de bal. Vitesse blijft in balbezit. Maar de Carvalho staat alleen tegen 2 man van Heracles. En dan verovert Heracles het balbezit. Gaat die bal in de richting van middenveld wordt nog doorgekopt door Sikora. Die krijgt hem dan vervolgens in de voeten van Ashuitar. Scheidsrechter fluit dus nog niet, dus die zag daar blijkbaar geen overtreding in. En dan wordt die bal met een crosspas over de rand van het veld, over de breedte van het veld gespeeld. En wordt er wel een ingooi daarmee weggegeven aan Heracles. En die is dan voor de nummer 25, Manny Rodriguez.
3: Hij woof het weg, hij wijfde, is het, hè?
4: Wijfde.
3: Wijfde. Ja. Hij wijfde het heel pedant weg. Het vallen van Hilterman, het was geen val. Hij werd toch echt in zijn rug gelopen. Scheidsrechter Ingmar Oostrom heeft misschien een beetje de pik op de basisdebutant van Vitesse. Namiddag. Dit is een kansloze bal van Enjoli op zijn rechtsback. David Vincente, de Spaanse rechtsachter. Dus krijgt Vitesse wat meters winst. Is het Vincent Heilman, de jonge coach van Heracles, die zich nadrukkelijk meldt langs de zijlijn. Leuk feitje over hem. En het is iets minder voor de Vitesse-supporters vandaag. Mochten ze winnen, dan drinkt hij altijd even een cassisje. Dat heb ik opgepikt. Dus dat is toch wel een grappig detail. Laten we hopen dat het vandaag geen cassis wordt. Maar virtueel is het wel een cassisje voor Vincent Heilman. Maarschalk dan hier. Iets voorbij de middenlijn. Vitesse aan het opbouwen. Veelman op de helft van Heracles. De bal gaat naar rechts. Die Carvalho. Markelo bij zich. Markelo doet dat dan wel knap. Ook een goede verdedigende actie van Woers. Dan gaat hier Housewirt er vandoor met 2 Vitessenaren in zijn rug. Die Carvalho, Marcus Steffen meldt zich. Marcus Steffen moet verdedigen. Voorzet. Ashuitar komt weg recht in de voeten van Maarschalk. Kan Vitesse dan een counter aan een counter gaan beginnen? Nee. Wordt nu gewoon een lange bal. Maar daar loopt Bannis niet op. En dus heel makkelijk onderschept door Woers. Die gaat aan de demarrage beginnen. Woers gaat dan neer. En dan is dit wel een overtreding. En dan kijk ik heel even naar de bank van Vitesse. Maar ik zie geen Remen die zich gaat melden bij de vierde man. Schudt wel wat met zijn hoofd.
4: Gaat wel staan.
3: Maar dit was wel heel licht. En daar fluit scheidsrechter Ingmar Oostrom ook voor. Ja, het is je verliest niet door de scheidsrechter, maar hij fluit nog niet zijn beste wedstrijd. Vitesse speelt ook niet haar beste wedstrijd. Dus ga je misschien op wat details ernaast opletten. Maar heel veel beslissingen vanuit de scheidsrechter valt toch niet goed voor Vitesse. Vrije trap op, wat zou het zijn? Nou, 35 meter, 30 meter van de goal. Iets ter linkerzijde van Koning van den Berg. Die formeert zijn muurtje. En dus 22 minuten gespeeld. En hier 1-0 voor Heracles Almelo.
4: Terwijl Heracles hier de vrije trap krijgt. Die gaat genomen worden door Abbas. Driemans muurtje van Vitesse. Jolie, er moet opgelet worden op Angelie. Sikora ziet dat nu. Die gaat erbij lopen. Dan wordt er het schot geplaatst. Maar dat is een hele verre bal. Ver voorbij de tweede paal. Wordt nog wel gekocht door Heracles. En ook een speler van Vitesse zat erbij. Maar die gaat dan ook over de zijlijn. Want daarachter staat helemaal niemand meer. Dan is het wel Vitesse wat achter die bal aangaat. Dus het was een speler van Heracles die hem doorkomt. De ingooi is voor de Arnhemmers de hoogte van het einde van de 16 meter lijn. Dus dat is op zo'n 16 meter van de cornervlag. De bal gaat genomen worden, gegooid worden door Markelo. Die speelt hem ook naar voren toe. Dan biedt daar Hilteman zich aan. Maar die heeft ook twee man van Heracles bij zich. En dus levert Vitesse in eerste instantie de bal in. Maar door Marschalk en Sikora wordt dat balbezit weer heroverd. Doet Hilteman dat hij goed. Die loopt op de bal. Gaat vervolgens wel over de voeten van een Heracles-speler heen. En dan leidt Vitesse balverlies. Is het hier opletten. Maar dan loopt Ashuitar er goed bij. En ligt Conor van den Berg ook goed voor de bal. Makkelijk balletje voor de keeper van Vitesse. 22,5 minuten te klok. Wel nog 1-0 achterstand voor de Arnhemmers.
3: Werk aan de winkel voor de 11 van Rüdiger Rehm. In de 4-4-2-opstelling. Wat Rehm toch heel graag wilt spelen. Dit goed gedaan. Sterk door Jerdy Hilteman. Toch een ervaren rot in de KKD. 217 wedstrijden. 70 doelpunten. Teller bij Vitesse nog op 0. Hier krijgt Marschalk een tik op zijn enkels te verwerken van Mirani. Marschalk scheelt het wel een beetje uit van de pijn. Maar staat gewoon weer op. Goed verdedigd van Tenu hier. Moet Scheperman weer koppen. Komt de bal weer bij Vitesse terecht. Een beetje flipperkast voetbal. Sikora vangt hem dan op en die speelt hem recht in de voeten van Vincente. Maakt dan een overtreding op Abbas en gaat ook hij in het boekje gele kaart voor de Duitse aanvoerder van Vitesse. Vitesse zoals gezegd in het paars en blauw, de kenmerkende kleuren van de Airborne. Als we dan bij Vitesse moet ik iets gaan leunen, zie ik ook Alexander Büttner druk in overleg met Tim Farion, de andere assistent van Rüdiger Rehm. Rüdiger Rehm zelf zit op een krat bidons aan helemaal ter rechterzijde van zijn coachingsvak. Büttner dus in zijn spelerskleren op de technische stafbank. Vrij trap voor Heracles, diep op het middenveld. Bal wordt weer afgespeeld richting Vincente. Voorzet vanaf rechts, wordt aangeraakt. Hilteman dan met een karate kick werkt hij hem weg, maar niet overtuigend genoeg. Housewiert heeft hier de bal, heeft dan Vincente bij zich. Ook Abbas met een voorzet. En daar kan Mirani koppen, maar ook Ashuitar koppen. En wordt het Ashuitar die hem raakt, die is het daar niet mee eens. Maar het wordt een corner voor Heracles. Hier in de 25e minuut zat nog altijd 1-0.
4: De derde corner al voor Heracles. Opletten dus weer bij Vitesse. Want het eerste doelpunt dat kwam net uit een corner naar achter de touwen bij Conor van den Berg. Het is opnieuw de nummer 7. Shafiq Abbas die de corner gaat nemen. Steekt twee handen de lucht in. Schiet de bal dan recht op het hoofd van Hilterman. Waardoor die bal ook recht over de zijlijn gaat. Dit ingooit dus voor de Almeloers. Maar in ieder geval knap kopbal van Hilterman. Waardoor meteen het gevaar uit die volledige corner weg is. En de ingooi kan dus genomen gaan worden door Heracles. Dat wordt hier tot ongenoegen van Rehm. Ligt er een balletje naast de zijlijn op de plek waar die bal die ingooi genomen moet gaan worden. En dan gaat Robles gaat de bal helemaal tegen de boarding aanhalen. De bal blijft ook liggen. Rehm staat er ook een beetje bij van jongens, ja kom op nou. Ondertussen gaat diezelfde Robles onderuit. Wordt gefloten door de scheidsrechter. Vrije trap dus opnieuw voor Heracles. Rehm besluit dan het balletje maar het veld in te schieten. Zo van dan kan het in ieder geval nog even doorgaan. Ik moet ook wel zeggen dat Vitesse in ieder geval tot een paar minuten geleden de druk op de wedstrijd weer wat naar zich toe trok. Wat meer richting de goal ging. Maar het is nu Heracles wat er twee keer de kans krijgt. En kan gaan benutten. Eerst die corner en nu die vrije trap. Die vrije trap die overigens recht in de handen gaat van Conor van den Berg. En dus is ook die kans voor de Almeloers verkeken. En kan het spel hervat gaan worden. Kan Vitesse weer opnieuw druk gaan zetten. Zal dat gaan doen. Ik wou zeggen over de linkerkant. Want daar neemt Tenu de bal aan. Maar die gaat naar Marschalk. Die heeft dan twee man van Heracles in zijn rug. Moet terug naar Tenu. En dan gaat de bal wel naar voren toe. Dan gaat die bal opnieuw buiten de lijn. Reen begint zich op te winden. Die wil dat er meer snelheid in het spel komt. En dat is duidelijk te zien aan zijn handgebaren.
3: Vitesse, ja, het is de loopgaven bij de Arnhemmers zijn toch wel behoorlijk gegraven. We moeten echt in de verdediging de stellingen. Heracles heeft toch ook haar tenten wel opgeslagen om nog meer metaforen te praten. Rondom de 16 van Vitesse. Want het beleg is echt begonnen. Vitesse komt er amper uit. Het 4-4-2 systeem werkt toch nog niet naar behoren. Laten we het zo wel zeggen. Je Hilteman krijgt de bal dan via Bannis. Moet dan helemaal terug. Waardoor Heracles de drukker op kan krijgen. Markelo met een kap. Gaat dan voorbij. Housewiert moet terug richting Van der Berg. Dan maar een lange bal richting Bannis. Bannis met Woers komt de bal in bezit van Hilterman. Dan kan Vitesse misschien door die lange bal. Bal gaat naar links. Tenu over zijn eerste basisplek van dit seizoen. Tenu met een verre voorzet. Kan weg worden gewerkt. En daar is dan de aansluiting niet voldoende op het middenveld. Kan Van Gilst overnemen. Kan flinke passen maken. Veel meters. Sikora bij zich. Van Gilst. Nou, kan dan niet naar voren. Dat is succesvol verdedigd door de aanvoerder van Vitesse. Waardoor Heracles moet temporiseren terug. Bal dus via Woers naar Van de Kust. Terug naar Woers. De Duitse linkercentrale verdediger met nummer 14. Bal gaat naar links. Rodriguez naar Housewiert aan de linkerkant van het veld. En zo is Heracles aan het breien. En die toch ook wel, Adrienne, als ik het verkeerd hier moet zeggen, het patent op het balbezit heeft hier in de 28e minuut. Stelt nog altijd 1-0 voor Heracles.
4: Ja, het is, ik zei net inderdaad dat Vitesse wat meer druk aan het zetten was. Wat onder de druk van Heracles misschien ook wel uit begon te voetballen. Maar dat is inmiddels weer volledig omgedraaid.
3: Dit helpt, sorry dat ik er even tussendoor kom. Dit helpt ook niet, want Markelo verovert het balbezit gewoon prima. Maar dan wordt hij weer afgefloten.
4: Ja, dat schiet allemaal niet op. Komt op deze manier nog niet echt snelheid in de wedstrijd. Inmiddels toch bijna 28 minuten op de klok. Die 1-0 stand nog steeds. Maar sinds die 1-0 ook weinig grote kansen gezien voor Heracles. Het wordt allemaal keurig netjes weggewerkt door de verdediging van Vitesse. Dat moet je er dan ook bij zeggen. Maar het is inderdaad zo. De Arnhemmers hebben de loopgraven opgetrokken. Komen er bijna niet meer uit. Maar ja, met de loopgraven optrekken en tegenhouden ga je nog steeds geen punten pakken. Maar hou je wel de schade tot nog toe in ieder geval beperkt. En heb je met één treffer in ieder geval een gelijkspel te pakken. Nu ontstaat er wat onrust in de 16. Wordt hard gefloten door de scheidsrechter en gewezen. Van den Berg mengt zich er ook even tussen om de gemoederen te bedaren. Dat lukt hier ook Sikora. Die stuurt Njoli dan weg van jongen, laten we het nou gewoon even gezellig houden. En dan is het een corner opnieuw voor Heracles. Dit keer aan de andere kant van het veld. Wel al de vierde corner voor de Almeloers. Die zitten dus weer opletten voor de goal van den Berg.
3: We krijgen Steffe en Njoli een reprimand. En die maken het nu als twee basisschoolkinderen goed. Gewoon een handjeklap. En voor Steffe van Njoli ook een klap op zijn onderrug. Corner voor de eerste keer van Heracles aan de linkerkant. Wordt uitdraaiend genomen. Eén hand de lucht in. Bal komt voor, moet Vitesse verdedigen. Mirani gaat dan omhoog, kopt hem op de grond. En de bal stuitert over. Van den Berg wil snel zijn doeltrap nemen. Hij krijgt scheld dan bijna de ballenjongen uit. Bal wel snel genomen. Lag er wel ruimte. Maar de bal gaat niet naar rechts richting de Carvalho waar die moet komen. Dan wordt de bal heel hoog de lucht ingeschoten. Zelfs zo hoog dat hij bijna het stadion uit dreigde te gaan. Wordt er een ingooi voor Vitesse. Wat meters winst. En dan neemt Selouf iets te veel meters winst. Moet de ingooi opnieuw worden genomen door Tenu. Ja, heel veel gemopper ook vanuit de Vitesse-spelers op scheidsrechter Oostrom. En ik moet het toch heel eerlijk bekennen dat ze helemaal gelijk hebben. Want als Vitesse een keer spaarzaam met balbezit herovert door een fysiek duel, wordt hij afgefloten. Ja, het is geen... Vroeger zou je zeggen, het is geen vrouwenwedstrijd. Sorry, Adrienne, dat mag ik nu zeggen, tegenwoordig hoor. Niet meer zeggen. Het is geen pupillenwedstrijd. Het zijn gewoon behoorlijk stevige mannen die fysiek voetbal spelen, maar het mag niet. Hier een risicovolle terugspeelbal van Maarschalk op Van den Berg. Tenu laat zich dan goed op het middenveld zakken. Kan dan met het balbezit er vandoor. Gaat naar Markelo. Vitesse is aan het breien, maar er ligt een enorm gat tussen de aanval, de vierkoppige aanval van Vitesse dan, en de verdediging. En daartussenin zwerven Sikora en Maarschalk. Hier Vitesse. Sikora draaft het balbezit op. Voorzet van Di Cavallo aan de rechterkant tegen zijn directe tegenstander Manny Rodriguez op. En ja, het is een beetje zwemmen voor Maarschalk en Sikora daartussen. Vooral in de opbouw. En dat kan eigenlijk alleen maar als je lange ballen speelt. Want als jij voetballend echt gaat voetballen met de bal op de grond, dan wordt het lastig. Want dan moeten die twee middenvelders zoveel ruimte overbruggen. Ja, dat is geen doen. Dat is bijna een oceaan letterlijk. Vitesse op de helft van Heracles. Dus Vitesse gaat uit de loopgave. Is altijd gevaarlijk, want je kan altijd de tegenaanval krijgen. Maar goed, Vitesse nu dan over de middenlijnbal. Aan de linkerkant bij Omar Asuitar. Gaat hem dan richting Sikora spelen. Sikora dan weer terug naar Stef. En op zijn beurt die dan weer terug. Niet naar Asuitar, maar wel naar Sikora. Bal aan de rechterkant van het veld. Markelo dan. Markelo heeft Nico Vallo bij zich, maar gaat dan terug. En het is toch elke keer de hoop dat ze snel naar voren gaan. Doen ze niet. Bal gaat nu links naar achteren. Naar Asuitar. Heracles zet wat druk. Bal weer terug naar Steffen. En zo gaat het nog wel even door. Adrienne hier in de 32e minuut. Stand nog altijd 1-0 voor Heracles.
4: Ja, Vitesse speelt de bal rond. Alsof ze al op voorsprong staan en de wedstrijd uit willen gaan spelen. En dat staan ze niet. En ondertussen gaat die bal al rondspelen. En steeds verder naar achter. Van den Berg heeft de bal al bij zich gehad. Heeft de bal weer naar voren gespeeld. Daarbij is de bal in Heracles bezit gekomen. En nu speelt het spel zich dus weer af op de helft van Vitesse. Hoewel er nu wel ook door Heracles achterin rondgespeeld wordt. Een ballen druk zet op Mirani. Waardoor ook die naar achteren moet. Maar het is wel Heracles wat balbezit houdt. Vitesse wat ook weer ietsje over de middenlijn gaat. En dan is het hier Van Gils die de bal meekrijgt. Er wordt Sikora bij ondersteboven gelopen. Praktisch op het onder de neus van Oostrom. Die besluit er dan nu wel een keer voor te fluiten. Volgens mij, ik zag hem geen
3: geel. Nee, maar dit had wel geel kunnen zijn.
4: Had geel kunnen zijn, jazeker. Vrije trap wordt al snel genomen door Marschalk. Die sloppelt er een paar metertjes bij in de middencirkel. Maar speelt de bal dan wel naar achteren toe. Inmiddels de bal in de 16 in de handen van de keizer geweest. Of in de voeten van de keizer geweest. Maar dat gaat met de bal naar voren spelen. Blijft die bal in Vitesse bezit. Wordt er opnieuw druk gezet op de 16 meter. Is het hier opnieuw Vitesse met een 1-2'tje bal in de 16 bij Banners. Met een heel mooi hakballetje. Maar dat is eigenlijk net te zacht. Waardoor de volgende speler van Vitesse er niet bij kan komen. En Heracles hier de bal bezit over kan nemen. Probeert er heel snel uit te komen. Maar daar zit de Carvalho, nee, daar zit Salouf goed bij. En daardoor is de snelheid uit de aanval van Heracles. Die moeten zelfs naar achter de voetballen. Rani legt de bal terug. Maar dan is het toch wel van Heracles wat daar balbezit houdt. Even een steekje van Vitesse. Dat blijkbaar toch wel voelt dat er nog wat te halen is zolang Heracles niet scoort. Wel beloopt er bij Heracles ondertussen 5 man warm met hesjes aan voor de eigen harde kerntribune. En bij Vitesse is er nog geen sprake van warm lopen. Inmiddels Heracles in balbezit in de buurt van de 16 meter. Maar er kan geen voorzet gegeven worden omdat er goed verdedigd wordt door Vitesse. Opnieuw Heracles wat druk probeert te zetten. Maar dat komen er niet doorheen. Het is met z'n drieën staan ze daar met 2 man van Vitesse. Die 2 man van Vitesse lukt het aardig om het tegen te houden. Een van die twee is Marschalk. Dan wordt er hier toch een voorzet gegeven. Kopbal en dan staat Van den Berg op de goede plek. En dan redt hij hem 2 keer heel erg knap. 1 keer tikt hij hem eruit en de andere keer heeft hij een reflex van heb ik jou daar. En legt hij de bal net voor de doellijn in de korte hoek stil.
3: Ja, het is Van den Berg te danken dat de Arnhemmers niet met 3-0 achter staan. Weer een paar adequate, bekwame reddingen van de sluitpost van Vitesse. Nu misschien Vitesse. Dit is toch een vrij hoog been van Jelencio van de Kust. Van de Kust, maar die krijgt wel een vrije trap tegen, maar geen gele kaart. Terwijl hij zijn been behoorlijk hoog heeft. Komt de Heracliet vrij goed weg. En Vitesse dat nu 30 seconden geleden goed wegkwam met niet de 2-0 incasseerde. Vitesse is ook aan het protesteren in de vorm van Marcus Steffen. Maar dit been was toch behoorlijk boos. Is ook Buettner aan het protesteren bij de 4e man van jongens. Waar zijn we mee bezig? Dat been was behoorlijk hoog. Kan je ook een kaart vertrekken? Doet Oostrom niet. Reem is niet aan het protesteren. Die heeft wat kalmeringstabletten denk ik ingenomen voor de wedstrijd. Want normaal is het zo'n opgewond standje dat hij altijd bij de 4e man staat. Dit keer niet. Vrij trap voor Vitesse. 35e minuut. 1-0. Salouf of Tenu gaat hij nemen. Dan is de luchtmacht van de Arnhemmers mee. Steffen, Hilterman, Sikora, Bannis, Felipe Di Carvalho en Marschalk. Staat Asuitar iets rond de 16 om de afvallende bal op te vangen. Is er wat geduw en gedouw. Trek daar. Komt die voorzitter. Sikora kan koppen. En die kopt hem
4: net voorlangs.
3: Ja, echt net voorlangs. Maar die moet je er toch in koppen. Grijpt ook naar zijn hoofd. Van oh, hoe kan ik deze niet koppen? Maar had of niet binnenkoppen. Had toch de 1-1 op zijn hoofd. Maar dan is er iets aan de hand. Moet de bal weer terug. Want de doeltrap was te snel genomen. Waarschijnlijk terwijl de bal nog rolde. Dus dat is dan wel een goede beslissing van scheidsrechter Oostrom. Wel weer wat tijd gerek en wat secondes die wegtikken. Het voordeel van Heracles nog 10 minuten tot de rust. Vitesse staat in de 36e minuut achter door een doelpunt van Enjoli. Staat dus achter met 1-0. Het uitvak van de Arnhemmers proberen er wat sfeer in te brengen. Nog niet heel veel gehoord. ook nog niet heel veel gehad om voor te juichen. Bal richting Ban is mislukt. Kan Vitesse de tweede bal wel winnen? Ja, dan ligt er wat ruimte. Die Carvalho wordt dan gevloerd. Uitstekende tackle van Rodriguez, mag gezegd. Vitesse behoudt de druk. Bal naar links. Salouf dan, Salouf binnen buiten kappen draaien. Wat gaat hij doen met links schieten? En die schiet hem huizenhoog over. Gevaarlijk momentje. Vitesse deelt een spelde prikje uit, maar het is niet goed genoeg. Maar Marco Cicora, wat een kans. Dan kunnen we het ook wel weer zeggen, die was een dot van een kans. Die had hij wel binnen mogen koppen. Doeltrap voor Heracles in de 36e minuut. Stand nog altijd 1-0.
4: 36 minuten op de klok. Heracles heeft geen haast om die bal uit te spelen. Het is nu toch de keizer die naar druk zetten van Ban is. De bal besluit weg te spelen. Blijft die bal daar wel in de verdediging liggen bij Mirani. Die speelt hem dan voor zich uit. Komt de bal in de Vitesse bezit. Maar dat is eigenlijk daarna weer door Vitesse te ver voor zich uitgespeeld. Waardoor de keizer de bal lang kan geven. En dan met 2-3 keer tikken ligt de bal aan de overkant in de voeten van Van den Berg. Zonder veel gevaar. En dan zijn het hier Tenu en Ashwitar die de bal dan weer naar voren kunnen spelen. Bannes die hem even terugtikt naar Cicora. Bannes die hem dan ook terugkrijgt. Dan kan hier Vitesse er weer uit. Schot. Even een tweede bal in het veld.
3: Dat was een voorzet. Ja,
4: Dat was inderdaad een voorzet.
3: En die bal die werd expres vanuit de harde kern van Heracles op het veld gegooid om de aanval te onderbreken. Dat is wel een beetje flauw.
4: Bijzonder flauw.
3: Als jij die mensen munitie geeft, dan gaan ze er natuurlijk mee gooien. Maar goed, het is ongevaarlijk, want de bal zeilt voorlangs. Geen beste voorzet van Felipe Di Carvalho.
4: Er liep ook helemaal niemand.
3: Nee, die toch wel behoorlijk snel door is. Is pijlsnel. Heeft een topsnelheid, heb ik me laten vertellen, van 37 km per uur. Nu kan er ook aan de linkerkant Housewiert dat gaan etaleren. Bal gaat dan naar rechts, naar Abbas. Snelle counter van Heracles. Bal aan de rechterkant. Abbas wil dan schieten met links. Maar die komt in het blok van Tenu en Steffen. En dus een corner aan de rechterkant voor Heracles in de 37e minuut. Heracles leidt nog altijd met 1-0. En ik hoop, Adrienne, heb jij de corners bijgehouden? Want dit is al bijna de 6e of 7e corner van Heracles.
4: Volgens mij is dit de 5e. De 4e van deze kant en de 1e van de andere kant. Maar we hebben natuurlijk ook al een paar verre ingooien gehad die ook wel als veredelde corner gezien kunnen worden. Corner gaat hier weer genomen worden. Twee handen de lucht in. De bedoeling is dus dat die bal bij de tweede paal terecht komt. En dan komt hij opnieuw op het hoofd van Hilterman terecht. Die is al de tweede keer dat hij dat voor elkaar krijgt. Die weet natuurlijk precies ondertussen op welke hoogte Abbas schiet. Abbas kan dan nog een keer een voorzet geven. Drie man in de corner. Dan gaat het been van Cicora heel hoog de lucht in. En dat is maar goed ook. Hij raakt gelukkig de bal. Dan gaat die bal buiten de 16. Of Heracles heeft hij nog wel het balbezit. Is het weer oppassen, want er loopt opnieuw de 16 in. Mark Pak.
3: Eigen doelpunt.
4: Eigen doelpunt, ja.
3: Van Ashwitar, een harde, lage voorzet van, was het Abbas of Van Gils? Zo te zien was het Tristan Van Gils. En die geeft hem hard laag voor. En dan krijgt Omar Ashwitar hem heel onfortuinlijk op zijn linkerpunt. Waardoor de bal dus bij de eerste bal binnen rolt. Koning van den Berg totaal kansloos. En Vitesse ook wel op een vrij kansloze 2-0 achterstand. Van de doelpuntenmaker wordt hier omgeroepen dat het volgens mij Van Gils is. Maar het is toch echt een eigen doelpunt. Het Asito-stadion staat hier toch zo'n beetje wel op zijn kop. Maar ja, het zat er een beetje aan te komen. Vitesse laat zich terugdringen. Krijgt vooral voorin weinig kansen hebben. Heeft één grote kans gehad. Dat was Marco Cicora. En die kopte hem langs. Ja, in deze topwedstrijden moet je hem gewoon binnenknikken. Want anders dan krijg je dit. Als je hem zelf niet maakt, maakt de tegenstander hem wel. Dus Vitesse nu in, volgens mij is het de 38e minuut. 40e minuut zelfs. Ja, 2-0 achterstand.
4: Ik zit net de herhaling even terug te kijken. Het kan inderdaad ook wel zijn dat Van Gils daar nog tegen zat, hoor.
3: Nee, die gaf de voorzet. Maar ik weet vrij zeker dat het Ashwitar was vanuit deze plekken hoog in het Asito-stadion te zien. Ik kan het altijd verkeerd hebben. Maar volgens mij geeft de doelpunten-apps geven hem ook aan Omar Ashwitar. Trieste bijkomstigheid dus voor hem. Maar het wordt nu toch wel een behoorlijke beklimming voor Vitesse om hier nog van terug te komen. Maar goed, het is en blijft de keukenkampioen-divisie. Daar gebeuren de gekste dingen. Zo wint Almere vorige week van de koploper en verliest het een week later, gisteren dus, van de nummer 20 in de keukenkampioen-divisie.
4: Ja, het is hopse knotsen in de keukenkampioen-divisie. Als je ook weer ziet hoe de middenmoot eruit ziet. Vitesse staat nu vijfde met 13 punten. Maar degene die 12 punten heeft, of 10 punten geloof ik zelfs, is de nummer 12. Dus je kunt echt van de top ongeveer naar de kelder wegzakken. En dat zien we natuurlijk eigenlijk ieder jaar in die keukenkampioen-divisie. In die eerste divisie.
3: Nou, jij zegt dit nu. Ja. Maar Vitesse heeft ook een enorm zwaar programma vandaag natuurlijk. Heracles tegen dat nummer 1 volgende week. NAC Breda thuis, degradant nummer 2. En de week later Volendam uit, degradant nummer 3. Dus in 3 weken tijd de 3 degradanten die ook toch wel hoge ogen moeten gaan gooien. Dat is echt een moeilijk programma. En wat jij zegt, je kan zomaar van de subtop naar de middenmoot zakken. En zelfs naar de kelder in een paar wedstrijden. Nou, Vitesse moet dan toch echt aan de bak dan komen de 2 weken nog.
4: En dan vergeet jij Almere City nog te noemen. Weliswaar geen degradant, maar
3: die hebben ze ook al gehad.
4: Tegengekomen. Ja. Dus het is een zwaar programma voor de Arnhemmers. En ja, is het dan een hele grote schande dat je met een hele jonge selectie net uit de problemen deze wedstrijden verliest? Ja, je wint ze liever, tuurlijk.
3: Nou,
4: het verlies binnen de perken weten, houdt het geen 5-0 wordt. Zoals Heracles tegen de Graafschap, dan denk ik dat je niet eens heel hard mag klagen als Vitesse zijnde.
3: Nee, maar toch heeft Vitesse aspiraties voor de play-offs. Sterker
4: zeker,
3: nog,
4: en dat betekent weer dat je echt moet winnen.
3: Sterker nog, de play-offs moeten gehaald worden. Ondertussen een corner voor Heracles in de 42e minuut.
4: Alweer. Dus
3: alweer, ja. De stand 2-0 voor Heracles. Door een doelpunt van Jean-Paul en Joe Liedeman met een Midas aanraking. Zoals de Griekse mythologie, als u dat kent. De man die alles aanraakt verandert in goud. Weer een corner dus voor Heracles. En de 2-0 werd door een eigen doelpunt is gemaakt door Omar Asuitar. Corner kort genomen. Bal komt voor richting die tweede paal. Kan weg worden gewerkt door Markelo. Vangt hem goed op. Markelo moet dan de bal naar rechts spelen. Kan dat niet. Wordt nu omsloten door 3 spelers in het zwart-wit. En verliest hem. Maar heeft ook niemand bij zich inderdaad. Weer een voorzet van Heracles. Scheperman krijgt hem dan niet goed op zijn voet. En dus in de handen van Van den Berg. Gaat snel richting Bannis. Bannis moet dat duel dan winnen. Bannis neemt hem aan. Wordt dan vastgehouden. Ippon bij Heracles. Maar weer wordt er niet gefloten door Ingmar Oostrom. Weer Bannis die geagiteerd reageert op scheidsrechter Ingmar Oostrom. Maar nog 3 minuten in het eerste bedrijf. En dan is het rust. En in die rust, na die rust, zou Vitesse wel snakken, denk ik, Adrienne. Want het is echt niet fantastisch.
4: Het is zeker niet fantastisch. En natuurlijk ook weer met Scheperman die kans. Dat hij gewoon mazzel dat die bal niet goed op zijn voet komt. Want Vitesse stond er eigenlijk nog met niemand. Het was een groot gat voor de goal van de Berg. Is heel Heracles nu ook in balbezit. En dat vasthouden van Bannis net had best veel gefloten mogen worden. Het was zeker geen grote overtreding. Maar het was recht onder de ogen van Oostrom. Bannis kon geen kant op. Was alleen die bal hopelijk voor zich houden. En bij steun naar achteren werken. Maar dat was inderdaad best een overtreding. Hier is het oppassen. Heracles recht voor de goal staat dan. Een speler vrij. En die gaat miraculeus naast. Harde schuiver van Heracles. Volgens mij was dat Rodriguez die daar schoot. En die gaat al net voor langs. Het is werkelijk maar een wonder dat die bal niet in de verre hoek verdwijnt.
3: Ja, met een speler met iets meer kwaliteit. Die ramt die bal gewoon binnen. Dit soort kansen moet Vitesse echt niet toestaan aan de koploper van de keukenkampioen divisie. Die vorige week dan wel tegen een spaarzame nederlaag aanliep. Maar voor je gevoel was dat echt een incidentje kan gebeuren. Terwijl Heracles vorige week ook echt de betere van het spel had. En vandaag toch Vitesse eigenlijk weinig hoop geeft op een positief resultaat. Vitesse had al wel 2 kansen waarvan er 1 wel binnen had mogen vliegen. Maar als je die niet maakt, vooral die topwedstrijden, het is een terugkomend verhaal, dan ga je hier ook geen aanspraak maken op een punt of überhaupt 3 punten. Vitesse, ze spelen niet eens heel slecht. Maar het 4-4-2 systeem wat Reem zo graag wilt spelen en vandaag implementeert, waarschijnlijk uit noodzaak omdat Pontus Dabo, de nummer 10 bij uitstek, de beste nummer 10 in de selectie van de Arnhemmers, geblesseerd is geraakt. Samen met Giel Oldenkeijzer, die heeft zijn hamstring afgescheurd. Volgens mij, zo hoor ik, of een scheurtje in zijn hamstring. Bij Pontus Dabo is het een probleem met zijn knieschade onbekend. En ook Ricardo Felipe Zwart een probleem aan zijn knie. Maar die wordt na de interlandperiode, waar Vitesse dus geen rust heeft, wel weer voorzichtjes aan terug verwacht. Ja, veel Vitesse naar in de lappenmand. Ook Falun Zumberi, de normaal gesproken rots in de branding van de Arnhemmers, er niet bij. Is ziek geweest, trainde gisteren wel mee. Waarbij sommige supporters zei, hij heeft een Loerders momentje gehad. Maar vandaag niet bij de wedstrijdselectie. Wordt er geklapt hier, 45e minuut is ingegaan. En dan is het bijna klaar met het eerste bedrijf. En Vitesse staat met 2-0 achter.
4: Vitesse met 2-0 achter moet oppassen dat het hier geen 3-0 gaat worden. Jolie legt de bal breed in de richting van Abbas. Abbas plaatst dan het schot, maar dan wordt de bal weggekopt of vliegende. En ook Hilterman zit er daar nog tussen. Waardoor die bal weer richting de middenlijn gaat. Alleen daar staan alleen maar spelers in een wit-zwart shirtje. En dat betekent dat het Heracles spelers zijn. Probeert Vitesse zich daar wel in te mengen met Salouf. Maar het is Heracles die balbezit overneemt. Terwijl de stadionspeaker hier omroept dat we nog 1 minuut hebben. En ook Martijn met een vinger wijst van we hebben nog 1 minuut extra tijd erbij. Lijkt me ook prima. Is veel, ondanks dat het spel ook wel veel stilgelegen heeft, ook wel veel doorgespeeld in die eerste helft. 2 minuutjes had misschien ook gemogen. Nu een vrije trap voor Vitesse. Vrije trap voor Heracles. Ik wil zeggen, de bal ligt in de 16. Waarom loopt Van den Berg daar niet op? Maar de vrije trap die is voor Heracles. En voor er nog wat meer getreuzeld gaat worden, is het Vitesse die de bal maar in de richting van de Heracles-speler stuurt. Nog 1 keer oppassen hier dus voor Vitesse. Als al dat spel nu het weer wat langer stil ligt, misschien nog even iets langer doorgaan dan die 1 minuut. De bal wordt ingebracht, wordt geschoten. Het is een hard schot. En het is een bal die met een stuit voorlangs gaat. En dus is het gevaar hier voor Vitesse wederom geweken.
3: Nou, nog niet definitief. Het wordt een corner voor Heracles, maar nee. Het is buitenspel. En dus is het een minuut nu verstreken. Heeft Vitesse nog een vrije trap. Maar gaat het genomen worden en wordt het waarschijnlijk rust. Als Ritard discussieert met Koning van den Berg. Koning van den Berg mag zijn trap gaan nemen. Want dit wordt natuurlijk... hij mag hem niet eens nemen. Het is rust in de Almelo. Vitesse staat met 2-0 achter hier. En heeft een behoorlijke opgave in de tweede helft voor de boeg om hier dit nog te draaien. Over ongeveer een kwartiertje zijn we er weer. Dus blijf vooral luisteren naar Connect Radio. Tot over ongeveer een kwartiertje. Tot zo.
2: Tot zo. Ja, dan gaan we over naar het verlaten nieuws van 5 uur bedoel ik.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. JA21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar JA21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun. Maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland. Dit is het weekend.
1: Het Connect Weekend.

Ja, toch is het met sommige artiesten dat het jammer is dat ze zijn gegaan zoals deze ook. Donna Summer, She Works Hard for the Money. We gingen terug naar 1983. Ja, een van de vele hits die deze dame heeft gehad. Zoals onder andere ook I Feel Love, Hot Stuff, State of Independence en This Time I Know It's For Real. En natuurlijk het bekende MacArthur Park. Het is bijna 6:30. Ja, zometeen gaan ze weer aftrappen voor de tweede helft tussen Heracles Almelo en Vitesse. Waarbij Vitesse een 2-0 achterstand moet zien goed te maken. Daarover zometeen meer. Maar eerst met deze plaat van Autoflower en Back Again.

0: Roxy Dekker en Sugar Daddy. Daarmee maakt het 5:30. Ja, en dan schakelen we gelijk weer over naar het Acito Stadion. Naar Martijn en Adriaan voor de tweede helft van Heracles tegen Vitesse.
1: Wat een timing, Erik. De mannen staan klaar voor de aftrap. Voor ondertussen Adriaan net 10 seconden voor dat jij erin kwam. Je zichzelf zat altijd te vragen, waarom ga je in godesnaam naar die Johan Cruijff Arena, naar Roxy Dekker. Maar Roxy Dekker
2: is... Nee, überhaupt voor een concert. Waarom ga je naar Oasis in de Arena?
1: Geen idee. Je kan ook naar Oasis gaan op Wembley, weet ik het.
2: Ja, dat kun je er beter doen, voor het geluid.
1: Ja, wedstrijd is weer hervat. Tweede bedrijf volle bak van start gegaan. Lange bal vanuit Vitesse. Vitesse heeft die aftrap gehad. En Vitesse mag een behoorlijke berg beklimmen. Is dit een hele slechte terugspoelbal van Steffen. Waarbij Enjoli bijna door kon lopen richting Koning van den Berg. Gaat net allemaal goed. Bal alweer in Almelo's bezit. Vitesse gaat gewoon door op dezelfde voet als hoe het de eerste helft geëindigd is. Dat is het 4-4-2 systeem. Al staat het nu wel wat anders. Staat Maarschalk hoger op het veld en Chicora wat lager. Oh, hier gaat Heracles de fout in. Die Carvalho geeft hem heel belabberd mee op Banis. Wat ook wel rook naar buitenspel. Gaat dus niet door. 46 minuten gespeeld hier in het Acito Stadion. En nog altijd 2-0 voor Heracles. Is het wel een wissel geweest als die Banis misschien door kan? Gaat net niet goed. Nou, blunder hier dan. En dit gaat helemaal niks worden. Want de keeper Fabian de Keizer ging de fout in. Waardoor dus uiteindelijk Salouf uit kon halen vanaf heel ver. Maar de bal stuitert over. Ik wil gaan zeggen, er is een wissel. Heeft er plaatsgevonden. Volgens mij zelfs 2. Bij Heracles, want ik zie Thomas Bruns erin lopen. Tristan van Geels is eruit.
2: Ja,
1: en ook Tomic zag ik lopen. Ja, David Tomic is er ook ingekomen. Dus een dubbele wissel. En die houdt je van mij te goed. Het is in ieder geval Tomic voor Housewiert. En Thomas Bruns dan voor Tristan van Geels. En die kennen we nog, want Thomas Bruns speelde 74 wedstrijden voor Vitesse. 4 goals. Heracles nu weg aan de rechterkant. Voorzet richting Enjoli. Steffen doet dit goed en krijgt een vrije trap mee. En dus een 47 minuutjes gespeeld. Stand nog 2-0 voor Heracles. En Vitesse heeft een vrije trap.
2: Vitesse heeft een vrije trap. Van den Berg staat met de bal in de handen. Geeft hij nu af aan Ashuitar. En dan is het een 1-2'tje naar Van den Berg. Van den Berg weer op Ashuitar. En dan is het Ashuitar die een lange bal kan geven. Precies langs een Heraclesbeen heen. Van Marschalk zit er ook tussen. De bal is wat aan de harde kant. Waardoor er ook weer een Heraclesbeen tussen zit. De bal gaat dan over de zijlijn heen. En dan is het wel balbezit weer voor de Almeloers. Die kunnen de ingooi gaan nemen. Terwijl de zon in het stadion begint te vallen. En er dus tegen de zon ingegooid zal moeten gaan worden. De bal komt op de voeten van Abbas terecht. Is het dringen daar. De bal komt er wel uit. Heracles kan doorvoetballen. De bal die ligt dan bij Enjoli. Is het oppassen. De bal gaat maar net over het hoekje van de doel heen. En dus staat het hier nog steeds 2-0. Maar is het... het waarschuwingssignaal wel afgegeven. Het was overigens niet Enjoli, maar Rodriguez. Die de bal net over de goal van Van den Berg schoot. Die hoefde hem gelukkig alleen maar over te kijken. Want anders was hij kansloos geweest. Lange bal nu van Van den Berg. En het spel is weer hervat.
1: Het is toch een verdedigende wissel van Vincent Helman. Vitesse nu weg aan de rechterkant. Hilterman stoomt dan op. Maar daar komt Rodriguez bij voorzet. Die is afgemeten. Maar daar kan net Banners niet bij. Net een te hoge voorzet van Jerdy Hilterman. Toch niet zijn taak. Om daar aan de rechterkant een voorzet te gaan geven. Normaal staat hij aan het einde van zo'n voorzet. En kopt hij er maar in. Hij leeft voor doelpunten, zei hij bij de Gelderlander in een interview. Wat vanochtend online kwam. Nog geen doelpunt gemaakt in Arnhemse dienst. Kan nog altijd komen natuurlijk. Vitesse, belabberde ingooi, wordt overgenomen door Heracles. Bal naar voren geschoten. En de trainer van Heracles is dus verdedigend gaan wisselen. Want Max Housewiert is er af voor David Tomic, een andere Duitser. En dat is toch wel iets meer volgens mij. Een middenvelder loopt wel als linksbuiten op papier en ook hier op het veld. Maar met nummer 6 lijkt me toch dat je een middenvelder bent. Maar goed, hier dan is het Jerdy Hilterman die nummer 14 Woers over zijn rug laat glijden. En dat is een overtreding. En dus vrije trap voor Heracles diep op eigen helft. 49 minuutjes gespeeld. Staat nog altijd 2-0 voor Heracles. En Vitesse, dat toch wel een behoorlijke opgave. Ja, toch een behoorlijke berg, om in metaforen te praten, te beklimmen heeft.
2: Behoorlijke berg te beklimmen. Maar je zei het aan het begin van de wedstrijd al. Vitesse heeft hier de laatste keer dat het hier speelde 2-0 voorgestaan. En toen won uiteindelijk Heracles met 3-2. Dus wat dat betreft is er natuurlijk nog alles mogelijk. Alleen is het wel Heracles wat hier het betere van het spel heeft. Zit hier nu wel, oh ja, ook Heracles weer wat eruit is. Dus het oppassen. Gaat die bal tussen twee man van Vitesse door. Kan er niet afgerond worden omdat Vitesse of omdat Heracles zich daar vastloopt. En dan wordt die bal ook snel weer naar voren gespeeld. Dan wordt er gefloten door Oostrom. Die ziet blijkbaar iets. Ja, die ziet inderdaad iets. Die wil een vrije trap. Vrije trap die klaargelegd wordt voor Heracles. Of voor Vitesse. Nee, voor Vitesse wordt hij hier klaargelegd. Er wordt even nog wat met die bal gespeeld. Er wordt ook weer door Vitesse op gereageerd van ja jongens, moet dit nou? Is het een beetje kleineren, een beetje traineren van de Heracles spelers tegen de Arnhemmers. Arnhemmers lijken zich er voor alsnog niks van aan te trekken. Bal gaat terug naar Ashwitar. Inmiddels diep op de helft van Heracles. Wordt geprobeerd door twee man heen te spelen of tussen twee man door te spelen. En dat lukt dan weer net niet. En dan is het Heracles wat dat balbezit overneemt. Dan verdwijnt die bal over de zijlijn via een Vitesse-been. En dus kan Heracles in gaan gooien.
1: In de rust liepen wij een oud NOS-corrifé tegen het lijf. Eerder deze middag zag ik hem al even in de persruimte. Het is Tom Erpert, vervent Heracles Almelo supporter. En die zei nog net niet, schrijf maar op, Vitesse eindigt wel in de top 5. Vitesse speelt helemaal geen slechte wedstrijd. Vanuit zijn kant begrepen snap ik dat ook wel, want ze staan gewoon 2-0 achter. Maar Vitesse speelt ook helemaal geen hele slechte wedstrijd. Is dit toch vasthouden van Tomic, die net ingevallen is? Is het toch een gele kaart, scheidsrechter Oostrom? Hoe kan je hier nou geen gele kaart voor geven? Er is gewoon heel duidelijk vasthouden. Het shirtje wordt nog net niet uitgetrokken van Nathan Markelo, maar scheidsrechter Oostrom fluit niet. Hij fluit wel, maar geeft geen gele kaart. Nee. Dat is toch wel heel raar. Bij Vitesse gaan 4 man warm lopen. En zie Pinto. Ik 5 man zelfs. Pinto, Proops, Zonneveld. Volgens mij is dat Teun Bos en ook Oulaliel. Wel een vrije trap voor Vitesse aan de rechterkant van het veld. Geen gele kaart dus voor die Herakliet. Komt dus wel echt heel goed weg. Mag in zijn handjes wrijven met zo'n scheidsrechter. Salouf en Tenu staan ervoor. Eentje rechts, eentje linksbenig. Het wordt Chimaru Tenu met de voorzet. En die zeilt dan iedereen voorbij. En dan is dat toch een matige vrije trap. Of is dat een matige bezetting voor de goal dat iedereen maar gewoon richting de eerste paal springt? Adrienne, aan jou de taak om dat te beoordelen.
2: Er ging maar één arm de lucht in. Dus op zich, ja, moeilijk.
1: Inderdaad, moeilijk.
2: In ieder geval
1: moeilijk.
2: Kans verkeken.
1: Ja, kans is verkeken. 52e minuut stand nog 2-0. En Heracles nu op de aanval.
2: Heracles op de aanval heeft de omschakeling gezocht. Na die vrije trap van Vitesse wordt goed druk gezet. Maar de bal blijft ook wel een beetje op het middenveld hangen. Het is hier Heracles wat nu wel erdoor lijkt te komen. Bal gaat in de richting van de 16. Wordt over van de kust heen gelepeld. En dan wordt er nog geen doeltrap gegeven. Want Vitesse houdt de ruimte daar klein. Dan komt daar een voorzet. Die belandt op het lijf van een Vitesse-speler. Dan wordt er door Heracles met twee armen in de ter hoogte van de penaltystip met twee armen omhoog gestaan. Het is een overtreding die Oostrom gezien heeft op een Vitesse-speler. En ik snap dat wel, want bij dat tegenhouden werd er ook vastgehouden. Vrije trap in de 16 is genomen. De bal gaat dan vervolgens wel in de richting van Van den Berg. Die speelt dan om een Heracles-speler heen, maar wel in de voeten van de volgende, de nummer 25, Rodriguez. Die probeert dan Oualil bij zich weg te houden. Of de Cavallo bij zich weg te houden. De bal gaat dan buiten de lijnen. Ingooi is voor Markelo. Die doet dat snel. Zo snel zelfs dat de Cavallo nog niet eens op zijn plek staat. Vitesse blijft daar wel in balbezit. Moet het hard doorlopen door de Cavallo. En dan wordt de bal uit zijn voeten geslaaid. Moet hij over de benen heen springen van der Kust. En dan is de ingooi dus voor Vitesse. En die zal Markelo diep op de helft van Heracles gaan nemen.
1: Gaat hij dat ook doen? Achter hem de 5 warmlopende spelers van Vitesse. Neemt hij kort richting Sikora. Sikora dan maar terug richting Markelo. Maar komt tegen het gezicht van David Tomic aan. De man die net toch wel bestraft had moeten worden met een gele kaart. 54 minuten gespeeld. Nog altijd 2-0 voor Heracles. Vitesse nog geen grote kans gehad in het tweede bedrijf. Dit doet die Cavallo heel handig. De bal gaat naar de rechterkant. Naar Maarschalk. Maarschalk dan moet het duel aangaan met Van der Kust en Scheperman. Scheperman schiet hem naar voren. Dan kan Heracles weer Rodriguez. Maar die bal is te hard en te machtig voor Tomic. Ashwitar dan weer. Ashwitar met de dribbelbal tussen de linies richting Bannis. Is dit een overtreding van Woers? En dus wordt het een vrije trap op een mooie plek voor Vitesse. Sikora wou hem een stuk terug wel snel nemen. Die bedenkt zich en geeft hem toch maar aan Salouf en Ashwitar. Ashwitar behoorlijk kan het protesteren. En die zegt, hier was toch de overtreding. Krijgt gelijk van de scheidsrechter. En dus in de 55e minuut, nee, hij krijgt geen gelijk. Dat snapt Ashwitar helemaal niks van. Vrije trap voor Vitesse op een mooie plek. 55 minuten gespeeld, 2-0. En misschien kan hier nu wel daar veranderingen in gaan komen.
2: Je weet het niet. Het is opnieuw Salouf en Tenu achter de bal. Dus even kijken wie die vrije trap zal gaan nemen. Er wordt in de 16 nog wat heen en weer gelopen. Dit keer is het Salouf die hem laag en hard inschiet. Maar dan belandt hij op een been. Waardoor de bal uiteindelijk via de zijkant van de 16 weer uitstuit. En ter hoogte van de corner gaat de bal buiten de lijn. En is het inderdaad een corner. De eerste voor Vitesse van deze wedstrijd. Dan loopt er twee man in de richting van de cornervlag. Zowel Tenu als de nummer 21, Salouf. Beide mannen melden zich daar. Tenu die gaat aan klaarstaan voor de korte variant. Salouf die gaat achter de bal staan. En dan is het afwachten. Markelo die staat halverwege de helft om de afvallende bal op te vangen. Tenu loopt dan in. De bal gaat voor. Dan komt die bal op de benen van een Heracles-speler terecht. Er staat Vitesse daar nog wel met een mannetje om die bal op te vangen. Dan neemt Salouf die bal over. Komt die bal opnieuw voor. Wel heel erg hard. Maar Marschalk heeft dat door. Die loopt erop. En dan gaat die bal uiteindelijk over de achterlijn. En is het dus een bal voor de keeper van Heracles, Fabian de Keizer.
1: De Keizer doet het rustig aan. Wel snel die doeltrap gaan nemen. Doet dat toch maar niet. Gaat hij kort genomen worden door... Mirani en Woers doen dat samen. Woers nu aan de dribbel, nu aan de linkerkant van het veld. Bal wordt ingespeeld richting Abbas. Laat hem vallen op Rodriguez. En die met grote passen en een demarrage gaat er voorbij. Moet deze gehouden worden door of Corner van den Berg of Steffen. Doet Corner van den Berg dat. En die peert hem over de zijlijn. Had het ook wel wat rustiger aan kunnen doen. De doelman van Vitesse schiet hem bijna de tweede ring in hier van de hoofdtribune. Ingooi voor Heracles, die doen dat rustig aan. Ja, echt de ernst in het spel van Vitesse ontbreekt nog wel voorlopig. Vitesse moet een twee doelpunten achterstand weg zien te poetsen. Dit gaat niet goed voor Heracles. De Almeloers die vorig jaar toch zo'n rampzalig seizoen meemaakte in de Eredivisie en degradeerde. En nu dan dus een seizoen van uitersten, een jaar van uitersten. Een slecht jaar in de Eredivisie wordt opgevolgd met de eerste 8 wedstrijden in de keukenkampioendivisie. Die van een heel goed niveau zijn. Hier Heracles misschien weer weg. Tomic richting Abbas. Maar die steekbal is te hard. En dus veilig in de handen van Koning van den Berg. Wil Vitesse het spel snel hervatten. En van den Berg durft het niet. Dus heeft de bal nog altijd in zijn handen. Rolt hem nu uit naar links. Naar Ashuitar. 57 minuten gespeeld. Vitesse nog steeds achter met 2-0 in het Acito-stadion.
2: Heracles neemt het spel weer over. Het is Markelo die vervolgens een bodycheck uitvoert. En dat wordt bestraft door de scheidsrechter. Die meldt zich ook even bij Sam Scheperman. Terwijl toch niet de Sam Scheperman degene was die de bodycheck kreeg. Dat is een collega die nu op het veld blijft liggen. Wordt een vrije trap gegeven. De scheidsrechter spray om de bal neer te leggen. Die staat al op het veld. Er zal er ongetwijfeld ook nog wel een streepje komen voor het muurtje. Er wordt hier nog wel even geklaagd bij de scheidsrechter. Dan worden twee armen de lucht ingestoken in de richting van de hoofdtribune. Er moet geloof ik een bal van de tribune af gaan komen. Terwijl ik dan denk, er liggen toch volgens mij genoeg ballen langs de zijkant van het veld. Die kun je ook gebruiken. Nou, inmiddels is er vanaf de harde kern een bal gekomen. Dus kan die bal die van de hoofdtribune afkomen. Is het veld weer uit. Dan liggen er geloof ik ondertussen twee ballen buiten het veld. Er is één grote miscommunicatie hier op het veld in Almelo. Maar de scheidsrechter die ligt erop. Ze weten in ieder geval waar ze de bal neer moeten leggen. Dan kan Oostrom eindelijk gaan lopen om de streep te trekken voor het muurtje. Er staat al twee man van Vitesse klaar voor het muurtje. Maar die worden nu toch nog 5-6 meter naar achteren gedirigeerd om achter die streep te gaan staan. Het is een streep voor een muurtje van een man of 7. Maar er staan er nog echt maar twee achter. Het is een erg kort en klein muurtje. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Er ligt er wel een groot gat in de 16. De bal gaat ook erg in de breedte waar iedereen staat. Dus op zich dat muurtje was prima. Wordt de bal uit de 16 gekopt door Vitesse. Test is het wel Heracles die buiten de 16e bal opvangt in de persoon van Tomic. En dan gaat die bal uiteindelijk na wat verdedigend werk daar ook van Vitesse buiten de lijnen. Het lijkt wel of dat die Vitesse-speler zich daar wel enigszins bezeert. Vanaf afstand te zien zat er een grimas op het gezicht. Volgens mij is het Marschalk, maar die staat inmiddels op, trekt wel wat met zijn been, maar loopt en springt inmiddels weer over het veld heen. Is het de Vitesse wat de ingooi daar opvangt? Is het dan uiteindelijk op het middenveld wel Heracles wat er dan weer met de bal vandoor gaat? Wordt een voorzet gegeven, maar die bal is te hard. Uiteindelijk wordt die doorgetikt en komt die wel op schotkans voor Heracles. Dat is Bruns, die we bij Vitesse natuurlijk nog kennen. Maar de bal die gaat eigenlijk zonder werk voor Van den Berg over in de tribune achter de goal van Van den Berg. De harde kerntribune hier in Almelo. En dan kan Van den Berg het spel gaan hervatten. Doet dat na een kort balletje met Ashuitar met een lange bal naar voren toe.
1: De tweede bal moet dan gewonnen worden door Vitesse. Wordt het niet. Toch wel een probleem hier in het Acito staan. En Vitesse wint de tweede ballen maar niet. En vanuit daaruit wordt het toch moeilijk voetballen als je elke keer die tweede bal verliest. Wat Vitesse dus doet. Hij komt er dus ook nagenoeg de laatste 10 minuten niet meer echt uit. Vitesse ook nog niet echt gevaarlijk geworden. Heracles heeft weer het patent op het balbezit. En Jolie hier met een frivol balletje achter het standbeen langs. Bal gaat naar links. Rodriguez. Rodriguez met de voorzet richting Angelie. Gaat over Angelie heen. Komt de bal aan de rechterkant bij Vicente Robles. Robles terug dan maar. Terug weer naar Angelie. Legt hem dan weer bijna panklaar neer voor de doorgelopen Abbas. Wordt de bal naar voren gepeerd. Gaat Bannes liggen. Die is wat bozig. Krijgt uiteindelijk toch na 5 seconden een vrije trap tegen. Na ingrijpen van de vierde man. Die roept naar de scheidsrechters via de oortjes. Want het is een overtreding. En dus gecorrigeerd de scheidsrechter door zijn vierde man. Moet Wild Maarschalk wel heel veel meters winst maken. Wordt die teruggefloten. De bal moet toch echt wel een goede 10 meter terug naar achteren. Sikora dan neemt hem kort naar Steffen. Die toch helemaal geen slechte eerste basisplek van het seizoen kent. Samen met Tenu hier die Cavallo aan de rechterkant met snelheid voorzet. Richting Hilterman. Hilterman legt hem terug op helemaal niemand. Bal wordt weggewerkt, weer opgevangen. Sikora met het schot wordt aangeraakt. En dus een corner aan de linkerkant voor Vitesse onder het uitvak in de 61ste minuut. Hier in het Assito Stadion. Het wordt Chimaru Tenu die hem gaat nemen, voor zijn rekening gaat nemen. Ook Ayman Salouf sloft richting de cornervlag. Het is Tenu die hem lijkt te gaan nemen. Maar goed, het kan altijd nog kort worden. Nee, het wordt een directe uitdraaiend met links door Tenu. Heeft een goede trap in zijn benen. Kan dat ook wel. Wordt veel opgetraind, Tenu dan. Bal komt hoog voor. Gaat dan wel echt aan iedereen voorbij. Geen beste corner. Wordt dan opgevangen door Di Cavallo. Gaat naar Ashuitar. Ja, als Vitesse nog wat wil, moet het nu wel wat gaan doen hier in de 62e minuut. Bal gaat terug naar Markelo. Naar de hele snelheid en het gevaar van de corner is alweer geweken.
2: Ja, de bal ligt een beetje op het middenveld. Vitesse kan niet echt naar voren voetballen. Er wordt te veel druk gezet door Heracles. Bal nu in de voeten bij Ashuitar. Laatste man voor Van den Berg op de helft van Vitesse zelf. Inmiddels heeft Steffen de bal. Die besluit niet naar voren te spelen, maar opzij terug naar Ashuitar. Dan gaat die bal naar Sikora, die wat verder naar voren staat. Maar wel zit op eigen helft. Nu loopt hij met de bal over de middenlijn heen. Kan het spel weer in de richting van de goal van Fabian de Keizer. Is het hier opnieuw Vitesse wat de bal bezit heeft met Salouf. Salouf legt het terug op Ashuitar. Krijgt de bal dan zelf ook weer terug. En dan kan Vitesse de 16 inlopen. Bal bij Tenu. Maar die, wat staat hij ver naar voren trouwens. Maar dan wordt het balverlies geleden. Dan probeert Heracles eruit te breken via de rechterkant. Maar dat lukt dan niet. Want Tenu die, misschien staat hij dan toch niet zo gek ver naar voren toe. Kan daar de bal wat tegenhouden. Zit Sikora er ook met een been tussen. Nou, uiteindelijk wordt er gefloten. Wordt er een vrije trap gegeven aan Vitesse. Want zij worden te veel in het nauw gedreven.
1: Vrije trap voor Heracles hier in de 63e minuut. Thuisploeg leidt nog altijd met 2-0. Het ploeg van Reem naar rust in het tweede bedrijf niet echt bedrijvig. Geen echt grote kansen gezien aan Arnhemse kant. Fabian de Keizer niet tot moeilijkheden gedwongen. En dat mag je toch eigenlijk, had je toch wel meer van verwacht. Vitesse in de tweede helft. Misschien komt het nog. Gaan er dan nog wat wissels plaatsvinden. Er wordt wel druk overlegd op de technische stafbank.
2: Ja,
1: en Oula Lille trekt ook zijn wedstrijdshirt af samen met João Pinto. En dus gaan er wel zeker wissels volgen voor Vitesse. Ook Heracles gaat wisselen. Dat lijkt Jeff Ren Adelaide te zijn. Prachtige Franse naam. Ex-toptalent van zowel Arsenal Lyon. Arsène Wenger haalde hem ooit naar Arsenal toe. En zijn carrière toch redelijk in het slop geraakt. Vorig jaar kwam hij als een ware stunt naar Almelo. Scheurde vrij snel zijn kruisbanden af. En dit seizoen mag hij dus op het tweede niveau van Nederland gaan doen. 3 wissels voor Vitesse dus. Pinto, Oula Lille en Zonneveld bij Heracles 1. En een ingooi voor Heracles aan de linkerkant van het veld voor op de helft van Vitesse. 64 minuten gespeeld, nog altijd 2-0 al rennen.
2: Nog altijd 2-0. Het was de Steffen die in de hoek gedreven werd en de bal probeerde met een carambol binnen het lijnen te houden. Maar zijn bal was terecht en ging over de zijlijn waardoor de ingooi kwam. Nu is die oppassen voor Vitesse. Schot van Tomic. Die kan hem dan wordt tegengehouden. Van den Berg staat ook te springen om natuurlijk niet al te veel stil te staan. Maar het is hier Vitesse wat goed wegkomt omdat allerhande benen op de juiste plek staan. En dan is de bal dan is er al een overtreding gezien door Oostrom. En is de vrije trap voor Van den Berg. Een meter of 2-3 achter de penalty stip. Van den Berg jaagt alles en iedereen naar voren toe. Want eerlijk is eerlijk, Vitesse komt niet tot hele grote kansen. Maar ondanks dat Heracles wel dreigender is, komt dat ook niet tot hele grote kansen. En dus is er voor Vitesse, wat toch ook wel druk probeert te zetten, kans om in ieder geval die aansluitingstreffer te gaan maken. Moet het hier niet te veel balverlies leiden. Is het die Ashwitar wat wel iets eerder bij de bal is? Dan wordt er wel een overtreding gezien. Ja, dat lijkt me logisch. In ieder geval, er wordt gevlacht. Maar er wordt alleen een vrije trap gegeven. Verder niet, geen kaart getrokken. Want het had inderdaad ook gezien kunnen worden als een voet die tegen een been aankwam. Maar het was inderdaad de bal die geraakt werd door Ashwitar. Dan gaat hier eerst Heracles wisselen.
1: Ja,
2: Abbas eraf voor de nummer 11. Die mag jij uitspreken.
1: Jeff Ren Adelaide
2: komt erin. Dit hadden we al afgesproken.
1: Ja, die komt erin. En dus bij Vitesse Di Carvalho eraf. En ook Buvor zijn er nog meer. Ook Hilterman gaat naar 64 minuten in zijn eerste basisplek. Zijn basisplek dus verlaten. Het veld verlaten. Enigszins teleurstellend voor de spits. De nieuwe spits van de Arnhemmers. Sonneveld, Oulaliel en Pinto komen het veld in. Ook Matthijs Maarschalk gaat het veld verlaten voor Oulaliel. Niet bepaald een aanvallende wissel van Rüdiger Rehm. Gewoon een 1-op-1 wissel. Eigenlijk gewoon zijn het 1-op-1 wissels. Het zijn geen hele aanvallende wissels. Echt een middenvelder voor de middenvelder en twee aanvallers voor twee aanvallers. Ik ben benieuwd wat het uit gaat halen. In ieder geval vrij trap aan de rechterkant van het veld voor Heracles Almelo. Met Jeff Adelaide. Nee, Jeff Ren Adelaide. Het is je gaat het toch nog over struikelen.
2: Waarom Thomas is gewoon Adelaide?
1: Ja, en nee, het is voor mij Adelaide. Althans hoor ik bij ESPN heel vaak. Vrije trap van Bruns. Gaat ook ver voorbij de tweede paal. Komt dan in de kluts terecht. Is Tenu de bal kwijt. Gaat hij over de achterlijn. Wordt het een doeltrap voor Vitesse. En dus 67 minuten gespeeld. 2-0 achter Vitesse nog altijd. En ze gaan het weer proberen. Misschien kijken of dat de drie wissels wat uit gaan halen voor de ploeg van Rüdiger Rehm.
2: Het is in ieder geval vers bloed. Wat natuurlijk binnen de lijnen komt. Markelo die probeerde met die bal die hij van Van den Berg kreeg naar voren te lopen. Lukt hem niet echt. Via Steffen gaat de bal terug naar Van den Berg. En dan probeert Vitesse het over links. Maar gaat die bal toch heel snel terug naar rechts. Naar Steffen. Die dan ziet dat Pinto vrij staat. Pinto neemt dan aan. Maar laat die bal net te ver van zijn voet afwippen. Waardoor Rodriguez de kans ziet om de bal weg te spelen. En over de lijn te spelen. Zodat er een ingooi gaat volgen. En dan gaat Rehm, die staat nu op. Die steekt hij nou zijn middelvinger op naar
1: Hij zegt van kom met die bal. Kom met die bal. Ze hadden een bal vast op de technische bank van Heracles.
2: Dat zag ik net niet. We zitten hier net tegen een randje aan te kijken. Dus we moeten net even iets verder naar voren bewegen voor de luisteraar thuis. Steffen die bal wat terug in de richting van de aanval kopt. Maar dat gaat dan mis. Bal die verdwijnt via een paar Vitesse benen en ook wel een paar Heracles benen. Maar het laatste been wat aangeraakt werd is een Vitesse been buiten de lijnen. Dan is het Heracles wat weer in kan gaan gooien. Wat naar voren toe in gaat gooien. Maar dan wordt te weinig vrijgelopen. Dan fluit de scheidsrechter dat het te lang duurt. Ja, daar heeft hij zeker een punt. Het duurde ook te lang. Dan kan Markelo in gaan gooien. Die moet dan ook wachten totdat er vrijgestaan wordt. Dan biedt Bannes zich aan. Maar die loopt dan uiteindelijk toch terug naar achteren toe. Dan gaat die bal uiteindelijk wel het veld in. Maar dan is het de Heracles wat daar overneemt. Dan staat Scheperman wil die bal uit laten vliegen. Dan wint Pinto zich op. Die geeft een klein duwtje aan Scheperman. En wat er allemaal precies gebeurt, dat vraag ik me af. Pinto staat net koud in het veld. Loopt bij Vitesse nog 4 man warm. En dan is de vrije trap hier die genomen gaat worden door de doelman van Heracles. Wordt er over de linkerkant voor Heracles naar voren gespeeld. Die bal is te zacht. Of in ieder geval voor Heracles te zacht. Wordt gekopt door Steffen. Maar het is wel Heracles wat heel snel balbezit weer veroverd. Dan loopt Jolie daarmee naar voren toe. Maar die speelt de bal over de zijlijn.
1: Ingooi voor Vitesse hier in het tweede bedrijf. Ingooi van Markelo richting Salouf. Wordt dan vrij makkelijk overgenomen door Heracles. Bruns naar links, naar Tomic. Tomic dan voorbij. Markelo kan een voorzet gaan geven. Nee, kat Markelo uitgeeft. En terug naar Ren Adelaide. Nee, Adelaide. Gaat het toch nog overschuiken. Jeff Ren Adelaide. Je moet snel die naam uitspreken. Laat ze ondergetekende nu aan de bal. Ex-toptalent. Ren Adelaide weer nu. Laat het balletje onder zijn voet rollen. Voetbalt vrij achterloos hier nu. Ziet dan Woers vrij staan. Dan gaat Oulaliel volle bak in. Bal naar de rechterkant van het veld. waar Heracles dus vrij combineert. Bal komt dan voor van Vincente. Vincente naar Adelaide. En Adelaide terug naar rechts. Vincente, de rechtsback. Bal een beetje in de kluts. Komt hij toch weer bij Van der Kust. Van der Kust met de uitkomende Van der Berg. Bal gaat dan op een hand. Bruns met het schot. En tot de redding van Koning Van der Berg. En Vitesse komt hier in de 70ste minuut er echt helemaal niet meer aan de pas. En ze moeten wel, want ze staan gewoon met 2-0 achter. Maar ik denk dat er in geel-zwarte woonkamers, verspreid door over Arnhem en omgeving, en verspreid over heel Nederland en ook de 500 hier in het uitvak, weinig echte hoop is. Althans weinig geloof dat de Arnhemmers dit nog gaan omdraaien. Want Heracles is echt vele klassen beter. En Vitesse komt er vooral offensief helemaal niet voor. Ja, komt er eigenlijk helemaal niet uit. En als je er helemaal niet uitkomt, wordt kansen creëren ook heel moeilijk. En ja, het is allemaal niet veel in de tweede helft bij Vitesse. Maar misschien nog wel met een slotoffensief. Ja, de bal kan er maar zomaar in waaien. Dan is het weer spannend. Maar je hebt nog eerder het gevoel dat Heracles hier een 3-0 gaat maken. En heeft nu een corner.
2: 2-1 valt. Heracles heeft inderdaad de corner. De bal komt eigenlijk in het midden voor. En dan wordt er door Steffen heel goed tegen aangelopen. Die loopt eigenlijk met zijn hoofd tegen die bal aan. Kan dan zelf ook zomaar nog doorlopen. Maar de keizer is heel ver zijn doel uitgekomen. Dus daar zit echt helemaal niks in. Wel goed druk zetten van Steffen. Die uiteindelijk maar besluit achter die weggekopte bal zelf aan te lopen. Hier had Vitesse meer en beter druk mogen zetten. Maar veel spelers blijven toch achter. Omdat je natuurlijk ook die omschakeling weer moet maken mocht je die bal verliezen. Maar ja, sta je met 2 man tegen 5 Heraklieden, dan weet je wel dat je die bal gaat verliezen. Dus wellicht had Vitesse hier iets meer jeu mogen tonen. En ondertussen Heracles weer naar achteren toe of naar voren toe. Bal wordt van ver buiten de 16 in de richting van de goal geschoten. En dat is een heel makkelijk balletje voor Van den Berg. Die vervolgens het spel snel wil gaan hervatten. Maar de kans niet krijgt om die bal te gooien. Wil hem eigenlijk naar voren toe gooien. Maar doet het uiteindelijk naar links. Waar Ashuitar klaar staat om die bal op te vangen. En die speelt de bal dan lang naar voren toe. Doet hij slim, want daar staat Bannes. En die weet zich te ontworstelen aan Mirani. En dan is het uiteindelijk wel Bannes wat ook balverlies leidt. En die komt dan uiteindelijk bij Van der Kust terecht. En dan wordt er wat heen en weer gespeeld. Dan gaat Tomic op de grond zitten. En dan wordt er gefloten en is de vrije trap voor Heracles.
1: Reem is woedend, maakt een sprongetje van frustratie. Is nu in overleg met zijn assistent. Gisteren was diezelfde assistent, Jarek Tinfarion. Ja, Reem allerminst tevreden. En dat kan ik ook helemaal begrijpen. Nu worden de magneetjes erbij gepakt. De technische map gaat open. Overtreding van Bannes zo te zien. Op Van der Kust. Bannes krijgt een standje van de scheidsrechter. En Bannes blijft zelf ook klagen en roepen en doen. Speur hervat. Ren Adelaide. Ren Adeline geeft een balletje mee richting en Jolie. Dan is het Van der Berg die kwaad reageert. Ik had ook wel lichtjes vastgehouden, die spits van Heracles. Die we toch wel langzamerhand kunnen omdopen tot superspits. Is echt een fenomeen in de KKD's. Langzaam gereageerd door Oulaliel. Balverlies. Ren Adelaide geeft die bal dan richting Njolie. Weer hetzelfde recept. Ja, en Vitesse, het komt er maar niet uit. Nu weer de bal naar achteren bij Heracles. Bij Rodriguez. Wilt dan voorbij Pinto. Vloert Pinto dan, maar hij mag door. Nu is het helemaal bij Vitesse los. Hier Tomic. Tomic gaat maar schieten. Wordt hij weggekopt door Marcus Steffen. Had niet nodig geweest. Want het was een makkelijke vangbal voor Koning van den Berg. Maar het wordt corner nummer 302 voor Heracles hier in de 73ste minuut. En het lijkt er toch niet meer op dat Vitesse hier ook maar nog iets terug gaat doen.
2: Nee, aan de andere kant, vorige week leek het er ook op dat het 2-2 eerder zou vallen dan de 3-1. En dat gebeurde toch. Dus ja, je weet het niet. Vooralsnog staat het er niet al te best voor de Arnhemmers. Corner gaat genomen worden. En dat is het, even wachten. Maar dat schot dat valt nu weer op het hoofd van Steffen. Die kan hem doorkoppen. En er staat helemaal niemand achter hem. Dus dan rolt die bal daar weer over de zijlijn. Is de bal weer voor Heracles. En kan iedereen eigenlijk blijven staan waar ze staan. Er wordt ondertussen een extra bal gepakt. Terwijl de bal daar nog bij de cornervlag ligt. Het lijkt me dus gewoon een knap portie tijdrekken. En ben benieuwd wat de Oostrom daar straks in de extra tijd mee gaat doen. Ingooi gaat genomen worden, wordt een verre ingooi. Het is ook echt een metertje bij de cornervlag vandaan. Dus het is eigenlijk gewoon een verkapte corner. Bal komt op het hoofd van Ashuitar terecht en gaat dan over de achterlijn. Waardoor er geschoten kan gaan worden door Van den Berg. Ik was heel even kwijt waar de bal lag. Bovendien ontstond er wat ophef in het stadion. Nou, dat is waarschijnlijk omdat de bal dus voor Van den Berg is. Dus het was niet Hier Ashwitar die bal als laatste aanraakt. Maar een speler van Heracles, al dus de scheidsrechter. De bal gaat lang naar voren toe, maar is te machtig voor Pinto. Waardoor het hier Rodriguez is die de bal kan onderscheppen. Maar dan blijft die bal daar hangen op het middenveld. Er zit hier ook Vitesse wat daar des te mee om weet te gaan. Vrij trap is ook voor Vitesse. Wordt genomen door Selouf. En dan kan Vitesse naar voren toe. Komt het hier zowaar in de 16. Oualil met een schot. Dan probeert Bannes zich vrij te worstelen. Maar die loopt eigenlijk net te vroeg naar voren toe. Waardoor die bal eigenlijk makkelijk door Heracles weggekopt kan worden. De bal blijft wel in het spel. Hier kan Vitesse ook opvangen met Markelo. Kan Vitesse hier door? Is het opnieuw Selouf? Nee, niet Selouf. Jawel Selouf die bal opvangt. En dan uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn heen. Kan er ingegooid gaan worden, doet diezelfde Selouf. Steffen biedt zich aan, staat ook echt vrij. Maar ook achterin staat Sikora vrij. Die kan hem dan over twee man heen wippen. Dan staat Steffen daar goed met een goede kopbal. Steffen die inderdaad een behoorlijke wedstrijd speelt.
1: Hoofdblessure voor Thomas Bruns hier.
2: Ja, die blijft liggen. Blijft ook aan zijn achterhoofd zitten.
1: En dus een vrije trap voor Heracles. Blijft toch wel even zitten. Werd op het oor geraakt. En dus een vrije trap voor de Heraclides. Selouf gaat zich daar nog even mee bemoeien. Van jongens, neem die vrije trap snel. Al heeft Vitesse toch echt helemaal geen echte drang in het spel naar voren. Het lijkt allemaal wat gezapig aan de kant van Rüdiger Rehm. Ja, het mag allemaal wel wat meer, zou je toch denken. Vooral offensief, de lange ballen worden niet gespeeld. Maar ja, je hebt ook een beetje het gevoel dat wat ze vandaag ook doen hier in Almelo. Lange ballen, combinatievoetbal, alles. Het lukt allemaal niet. Krijgt Vitesse hier wel de ingooi mee. En gaat het in het kader van heel vaak modder tegen de muur aangooien. En hopen dat het blijft plakken. Toch nog maar een spits erin brengen. Ik zag Eduard Probst een shirt eruit trekken. En die heeft deze shirt aantrekken. Dus het is de Duitse spits die nog weinig van hebben gezien dit jaar. Die binnen de lijnen zo gaat komen. Ook Büttner loopt warm. Moet wat handjes uitdelen aan wat Heracles fans. En gaat dan erin komen, ja of nee? Dat is de vraag. Vitesse dat hier een vrije trap krijgt. Gele kaart voor Manny Rodriguez. De eerste voor Heracles dit jaar. En ja, of niet dit jaar, deze wedstrijd. 77 minuten heeft deze wedstrijd geduurd. En Alexander Büttner gaat zo samen met Probst invallen. En dan krijgen we toch nog het monument Alexander Büttner te zien. Die zou wel niet op linksback gaan spelen, durf ik vrij te voorspellen.
2: Denk ik ook niet.
1: Maar gaat dan naar voren. Dus wat meer aanvallen, wat meer scherpere voorzetten. Interessant om dat te zien. Vitesse op de rechterkant een vrije trap. In de 77e minuut. Het is Nian Zonneveld die hem gaat nemen. En de bal komt nu voor. En dus ook weer heel matig, Adrien. Dus 77 minuten nog altijd Vitesse met 2-0 achter. Het kan nog.
2: Het kan zeker nog. Vitesse vangt ook hier die bal die door de Heracles uit het 16 meter gebied weggepoeid wordt zelf op. Kan dan weer naar voren gaan. Heel veel ruimte daar op die linkerkant. Bannes is ook eerder bij de bal. Kan dan de 16 inlopen. Doet dat ook. Stikt hem dan weg. Er zit Steffen daartussen. En probeert Vitesse opnieuw die bal naar voren te krijgen. Maar de bal gaat gewoon te laag. Gaat simpelweg over
1: grote
2: de grasmat heen.
1: Heet wel.
2: Als je hier over een paar mandjes heen wipt. De bal hoofdvoet tegen de bal zet. Dan ligt hij gewoon achter de keizer. Dat gebeurt niet. De bal gaat over de vloer heen. Wordt hier wel weer voorgezet, maar dat is het net te ver voor Vitesse. Waardoor die bal uiteindelijk over de zijlijn gaat. En de laatste speler die hem aangeraakt heeft is een Vitesse-speler. En dus is de omschakeling hier voor Heracles. Kunnen zij in gaan gooien? Is het ook Vitesse? Weet zich daar wel bij? Meld Zonneveld die daarbij staat. Er is eigenlijk maar één speler van Vitesse die enigszins daar in de buurt staat. Wordt toch ook wel weer aardig tijd gerekt hier door Heracles. Staan wel spelers hun sokken op te trekken. Staat er een met zijn handen in de armen. Er moet nog even overlegd worden hoe die bal ingegooid gaat worden. Er wordt ondertussen ook gewoon gewisseld. Dat is ook de reden dat er
1: Spel stil ligt.
2: Ja, Probst komt erin.
1: Voor nummer 14.
2: Voor
1: dat
2: nummer 14.
1: Nou,
2: dat
1: wel
2: is,
1: hele aanvallende wissels.
2: Ashwitar.
1: Want de Tenu gaat eraf en ook Ashwitar gaan eraf voor Probst en Büttner. Dus Rehm gaat het echt wel proberen.
2: Ja, maar dan gaat Büttner misschien toch ook op die linksbackpositie.
1: Ik denk dat Büttner hoger gaat spelen, zoals je het nu kan afzien. Is dat Steffen, Sikora en Mars ook de drie achterin spelen. Dus Vitesse gaat alles of niet spelen.
2: Ja, snap ik ook wel. Er zit echt wel iets in. De grootste kansen zijn voor Heracles, maar die zijn ook op één hand te tellen.
1: Klopt. En ze hebben ook de beslissende 3-0 niet gemaakt. Dit wordt een gele kaart voor Ayman Selouf. Die heel lomp doorglijdt op Rodriguez. En die krijgt de verdiende gele kaart. Nou ja, hier kan je niks op zeggen. Nee. Het was heel lomp doorgeleid. Waarschijnlijk ook een beetje frustratie. Hij gaat toch wel protesteren.
2: Doe nou niet.
1: Ja, je kan het altijd proberen. Maar ja, dit is, hier is toch niets op aan te merken.
2: Weinig.
1: Is,
2: heel weinig.
1: Ja, zelfs een blinde kan zien dat dit een gele kaart is. Ook bij Heracles staat nog één wissel klaar. Nummer 8. Mario Engels staat klaar. Kwaliteit ten over bij Heracles. Kwaliteit klotst toch wel tegen de plinten op. Vooral op de bank ook nog even. Dat ze erin kunnen zetten. Ik noem hem Daniel van Kaam, Mike de Wierik.
2: Goeie kopbal van Sikora.
1: Inderdaad, een goede kopbal ook van Marco Sikora. En Vitesse heeft nog 11 minuten reguliere speeltijd om deze 2-0 achterstand om te buigen. Heracles gaat wisselen, Mario Engels gaat de geleden versterken. Deed ook al mee in de laatste keer dat Vitesse hier speelde en verloor met 3-2. Dan gaat met nummer 27 gaat eraf. Jean-Paul en Jolie gaat er hier af. En die krijgt een staande ovatie. Waar ondertussen ook twee ballonvaarten boven het stadion opdoemen. Die willen waarschijnlijk gratis een wedstrijd meepikken. Vitesse heeft het nu gewoon aan de rechterkant van het veld. En nog 10,5 minuut om wat uit te richten in reguliere speeltijd.
2: Nou, en soms kunnen twee schoten voldoende zijn. Hoewel dit niet zo'n wedstrijd is waar twee schoten voldoende zullen zijn. Proops die wil die bal opvangen. Ziet dat hij te hoog is voor hem. Kijkt naar achteren. Maar dan vliegt daar Vrutsch in. En die kopt die bal weer in de richting van Conor van den Berg. Daar is het wel Vitesse wat daar opvangt met de inmiddels driemansverdediging. De bal gaat dan naar achteren toe naar Van den Berg. Die kan dan de bal weer naar voren spelen. Dan belandt hij wel op het hoofd van een Heracles-speler. En zit ook hier de nummer 6. Tomic die opvangt. Dan wordt er naar achteren gevoetbald. Kan is het daar hier oppassen. Alleen Schepenman loopt er hard door. Waardoor die bal in het niks belandt. En daar toch echt een Vitesse-speler als eerste tegenaan zit. Niet zomaar één. Alexander Buner legt de bal af op zijn eigen keeper. En zodat die weer naar voren kan gaan voetballen. Dan valt die bal naar wat koppen alleen in het niks. En uiteindelijk daarmee in de voeten van een Heracles-speler bij Ren Adelaide. Is het de Heracles wat weer naar voren kan gaan spelen. En wat ook het balbezit hier houdt. Vitesse probeert wel druk te zetten, maar komt simpelweg niet met een voet tegen de bal aan. Misschien nu, er wordt druk gezet, er wordt ook weggedraaid. Dan is het hier eigenlijk heel simpel. Salouf die bal onderschept, die er dan vervolgens zelf mee vandoor gaat. Maar pootje wordt gehaakt. En dan wordt ook daar geel voor getrokken. Lijkt me ook niet meer dan terecht. Het was echt pootje haken hier door deze Heracles-speler. Vrije trap is voor Vitesse. En wie anders gaat er achter die bal staan dan Alexander Buner.
1: Neemt hem wel kort richting Markelo. Bal gaat naar rechts, naar Salouf. Dan gaat Vitesse weer de vrije trap helemaal overnieuw gaan nemen. Omdat de scheidsrechter Oostrom zijn administratie nog niet op orde heeft. Ja, en vandaar... Vitesse, Heracles Vitesse niet de enige wedstrijd. Deze KKD speelronde hier Vitesse misschien mogelijk gevaarlijk. Ban is met een wippertje op het doorlopende zonneveld. Die wordt vrij makkelijk verdedigd. Salouf futselt de bal af van Jeff Ren Adelaide. En dan kan Vitesse misschien weer. Nu komt er wat zwoeng in het elftal. Bal gaat naar links, naar Buettner. Verre voorzet van diezelfde Buettner. Bal wordt makkelijk weggekopt door Maurice Woers, de Duitse centrale verdediger. Nogmaals. En dan kan Tomic aan het lopen gaan. Houdt Salouf hem binnen. Komt de bal diep op de helft van Vitesse terecht bij Sikora. Die kan wat meters maken. Vitesse echt wel 5 aanvallers op 1 lijn. Ook Buettner staat heel aanvallend. Vitesse staat echt heel aanvallend. Proberen het toch maar. En hopen dat die bal dan maar binnen waait. Sikora met ook weer een verre voorzet. Wordt dan weer weggekopt. En dan kan Adelaide heel makkelijk die bal aannemen. Dat is wel kwaliteit. En dan kan misschien Heracles weg. Diepe bal op Engels. Waarbij Oulaliel nu bijsluit. Oulaliel en Engels en Markelo. En Engels heeft tot nu toe de bal nog altijd. En in de kluts krijgt hij hem mee. Kan door richting de achterlijn. Dit is een overtreding van Markelo. En dus wordt het een vrije trap voor Heracles. 83 minuten gespeeld. Gele kaart ook voor Nathan Markelo. En de stand is nog altijd 2-0 voor de thuisploeg.
2: 2-0 voor Heracles. Geel voor Vitesse. Wederom een extra gele kaart erbij. Engels die daar onderuit ging. Is de administratie wordt nog even bijgewerkt door Oostrom. Terwijl de bal al klaargelegd wordt. Om daar die vrije trap te gaan nemen. Zo'n beetje halverwege de 16 meter. Zeg maar op de 8 meter lijn. Wordt nu een streepje getrokken waar de bal dan mag komen te liggen. Maar gaat Oostrom nu even uitmeten met grote passen. Om het volgende streepje te trekken voor het muurtje. Die ligt dan weer diep in de 16 meter. Zal twee man van Vitesse achter gaan staan. Dan is het de Heracles wat hier de vrije trap gaat nemen. Het zal een indirecte vrije trap worden. Want als je dit erin pegelt, dan ben je wel een hele grote. Ja, het kan natuurlijk zomaar gebeuren. Maar ik vermoed toch dat hij voor de luchtmacht van Heracles zal zijn. Of natuurlijk voor de luchtmacht van Vitesse dat hij eruit gekopt wordt. Want ook Steffen die staat daar. En dat hij goed kan koppen, dat weten we. Dat heeft hij deze natuurlijk überhaupt al vaker bewezen. Maar ook in deze wedstrijd al een paar keer dat hij op de goede plek stond om een bal weg te koppen. En het gevaar uit een voorzet te halen of uit een schot te halen. De bal gaat vrij laag. Komt op de hakken van Pinto terecht, die daar bij de eerste paal staat. Kan de bal uit de 16 werken. Gevaar nog niet geweken, want Heracles heeft hier gewoon nog het balbezit. Moet wel half opnieuw op gaan bouwen. Dan is daar een voorzet en dan heeft Van den Berg die bal vast. Wordt er doorgelopen op Van den Berg, laat hij de bal los. Maar er staat simpelweg niemand bij en er stijgt hier nog een luchtballon op pol achter het stadion. Komt een knaloranje luchtballon met een grote G erop boven het stadion uitstijgen. Die twee donkerblauwe die al in de lucht hingen, die zijn inmiddels buiten zicht. Die zullen behoorlijk boven het dak van het stadion hangen. Het dak wat natuurlijk boven de tribunes hangt.
1: Is er een overtreding op Salouf? Nee, Proops kan door. Proops kan door. Wat gaat hij ermee doen richting de 16? Voorzet richting Bannis. Bannis. Nou, buitenspel.
2: Ook nog eens een keer. Ja, en in de handen van de keizer.
1: Het was een grote kans, maar Bannis die miste. Het zou waarschijnlijk ook niet zo heel veel verschil gaan maken. Want de Arnhemmers komen echt niet fantastisch voor de dag. Vooral de final third, zeggen ze dan altijd. Op de laatste helft van Heracles, waar het echt tot kansen moet komen. De grote kans van Hannover. Bannis was buitenspel en dus gaat dat feest niet door. Lange bal van de keizer richting Engels. Het is Steffen die het duel wint. Scheperman torent dan er ook bovenuit. De bal wordt de 16 van Vitesse ingekopt. Markelo moet die dan doorspelen. En dan is het Tomic die doorloopt op Markelo. Maar scheidsrechter Oosterom wuift het weg. Markelo protesteert wel, want het wel een ingooi voor Heracles. En die doen het begrijpelijkerwijs rustig gaan. Al waarbij de eerste Almeloers rustig mondjesmaat het Acito-stadion verlaten. Goedkeurend, want die zien wel dat de drie punten toch Heracles bijna niet meer kunnen ontglippen. Hier Steffen, nee niet Steffen, het was Proops die het duel wint. Maar de bal gaat dus gewoon over de achterlijn. Doeltrap voor Van den Berg. Nog 4 minuten reguliere speeltijd hier in het Acito-stadion. Kan Vitesse dan nog wat uitrichten? Kans is klein, maar je weet het maar nooit. Voordat wij hier allereerder weer de vele trappen naar beneden moeten gaan wagen. Voorbij de hoofdingang en dan langs de naartoe, naar buiten lopende harde kern van Heracles. Voordat we de persruimte en de mixzone hebben bereikt. Maar goed, de wedstrijd duurt nog wel even. 86 minuten hier gespeeld en Vitesse staat nog altijd 2-0 achter. Kan het dan nog? Ja of nee, Adrienne?
2: Het kan altijd. Je hebt er 2 kansen nodig om hem erin te jassen. Maar het wordt moeilijk. Het wordt erg moeilijk voor Vitesse. Ik wil niet zeggen dat ze onmachtig zijn, maar ze zijn gewoon net niet zuiver genoeg. Misschien toch ook net niet sterk genoeg. Maar de tweede helft laat wel zien dat Vitesse weliswaar er niet uitkomt. Die loopgraven die blijven bezet. Maar ze laten ook zeker geen ballen door. Ik heb ook Vitesse's gezien. Dat was hier bijna een kans. Was net onzuiver gekopt. Ik heb ook Vitesse elftallen gezien die volledig door het ijs gingen na 1 of 2-0 tegen. En dat is toch wel hier goed te zien dat de boel verdedigend op poten staat. Dat wat dat betreft het plan wel uitgevoerd is wat Reem voor ogen had. Hij wilde dat er goed verdedigd zou gaan worden. Dat zeker een Angeli in de gaten gehouden zou worden. Nou, dat ging bij die corner dan misschien mis. Maar want hij kwam ook wel als een duveltje uit een doosje op pop. Hij stond buiten de 16 en rende er in één keer in. Ja, dan moet je natuurlijk wel in de gaten houden. Dat is dan natuurlijk het tweede verhaal. Markelo moet even wachten met gooien, want er ligt een tweede bal in het veld. Die is er nu uit. Had hij niet in de gaten, maar dat ging gelukkig goed. Sikora had dat door. Pinto vangt hier de ingooi op. Dan wordt er gekopt door Zonneveld. Ligt de bal hier behoorlijk in de kluts. Gaat die bal uiteindelijk ook buiten de zijlijn. Het wordt dus te veel man die zich tegen die bal aan bemoeit. En dan is het de flipperkast. En dan is het balletje wat in dit geval wint. Ingooi door Heracles langs de zijlijn. Wordt hier door Bruns meegenomen, maar door Markelo ook weer keurig buiten de lijnen gewerkt. Dan is de ingooi voor Heracles. Dan lijkt er de nummer 16 te gaan nemen, Tomic. Maar dan is het toch hier Rodriguez die dat zal gaan doen, die nog aan moet komen lopen. Dus dat is weer wat extra tijd. Kan Heracles er de mooie omheen voetballen. Dat is met een hakbal half over het lijf gedaan. Hier Heracles dat om 2-3 man van Vitesse heen probeert te voetballen. Dat lukt niet. Uiteindelijk kan het tussendoor. Kan Steffen hier de bal opvangen. Maar die laat hem voor zich uitlopen. Zodat hij hem afschermt en Van den Berg hem op kan pakken. Die werpt hem met een slingerbal. Zouden ze dat vroeger bij trefbal noemen. Schopt hij hem terug het veld in. Is het hier Vitesse wat helemaal bij de cornervlag staat en probeert de bal buiten de lijnen te krijgen zonder dat er tegenaan getikt wordt. Het is Heracles die er ook tussen zit. Het is uiteindelijk zonder succes. Dat is hier de nummer 27 van Vitesse. Props die de bal zelf buiten de lijn werkt. Dus kan er ingegooid gaan worden door Heracles. Heracles had natuurlijk helemaal geen haast. Heeft al eigenlijk de hele wedstrijd al nauwelijks haast lijkt te hebben. Is de ingooi wel voor Vitesse. Als in die wordt teruggekopt hier door Vitesse zelf. Door Oualil. Kan Vitesse druk gaan zetten op het doel van de Keizer. Probeert dat ook. Bal ligt nog wel ruim buiten de 16. Wel ter hoogte van de 16. Is het hier Heracles wat er weer tussen zit. Gaat er twee man liggen. Eén van Vitesse en één van Heracles. Wordt er gefloten door Oostrom. Die heeft een overtreding gezien. Is het hier een speler van Vitesse. Die zijn concurrent van Heracles Almelo weer overeind helpt. Zijn tegen elkaar aangelopen. Maar geen misbaar naar elkaar toe. Ze geven elkaar een schouderklopje. Vrije trap is dan uiteraard wel voor Heracles. En die zal genomen gaan worden door Fabian de Keizer. En dus die bal klaar. 89ste of 90ste minuut loopt.
1: Secondes tikken weg in het voordeel van de thuisploeg Vitesse. Ja. Vrij snel in de tweede helft. Misschien zelfs al na de 2-0 in de eerste helft. Bekroop je het gevoel dat deze beklimming voor Vitesse te machtig is. De berg is te machtig. En dat is ook wel vrij duidelijk. Nog 30 seconden reguliere speeltijd te gaan. En totaal geen land in zicht. In de zin van Vitesse dat een doelpunt gaat maken. En misschien wel terugkomt. Voorzet Buettner. Verre voorzet op Pinto. Pinto richting Bannis. Bannis probeert het wel. Trekt, sleurt. Komt er hier niet aan. Krijgt het wel een corner. Met nog 15 seconden reguliere speeltijd op de klok. Buettner snelt van links naar rechts. Om die corner te gaan nemen. Dat wordt een indraaier. Van de man uit Doetinchem. De ervaren rot aan de kant van Vitesse. Die ook maar weinig minuten speelt. En veel meer bezig is als assistent. Komt die voorzet dan? Komt die corner? Goeie corner wel van Buettner. Maar daar had wel iemand bij gekund. 3 minuten komt er nog bij. 3 minuten heeft Vitesse dan nog om er een gelijkspel uit te trekken. Maar we kunnen toch wel langzamerhand gaan concluderen. Dat dat niet gaat lukken, Adrienne. Nog 2,5 minuten gaan. Vitesse staat nog altijd 2-0 achter en lijkt deze wedstrijd ook te gaan verliezen.
2: Te gaan verliezen met 2-0. Hoewel, als Vitesse zo druk blijft zetten, 2-1 er ook nog wel in zit. Hoewel er hier de omschakeling gedaan wordt door Heracles met een enorm harde poeier in de richting van de achterlijn. Meer kun je niet zeggen. De achterlijn achter Van den Berg. Die kan er ook op een sukkeldrafje achteraan. Want meer hoeft hij niet te doen. Want niemand loopt op die bal. Omdat hij gewoon veel te hard en veel te driest is. Kan Vitesse hier weer zover doorvoetballen. De voorzet gaat. De bal gaat de 16 meter in. Of dat nou echt een voorzet is, dat is niet te zeggen.

0: anderhalve minuut te gaan. Heracles doet het door zijn scheidsrechter. Telt af. Dat moet laten zien dat ze die ingooi moeten gaan nemen. Vitesse gaat hier dus tegen de koploper een kleine nederlaag leiden. Proops kan hem hier dan meenemen. Speelt er ook eigenlijk al sinds het begin van het seizoen ongelukkig. De Duitser nog niet volledig op zijn plek hier in Arnhem. Sikoren dan in de slag met Engels. Sikoren gaat neer. Engels mag dan door richting de 16. Maar Oulaliel sluit netjes bij, zoals jij zegt, Adrienne. Herovert het balbezit. Maar het had natuurlijk, als we het dan positief willen trekken, het had veel erger kunnen zijn voor Vitesse op bezoek bij Heracles. Maar het had ook veel meer kunnen zijn als Sikoren die bal nou binnen had gekopt. Maar goed. En Vitesse de spits. Maar dan ga je in als verhalen komen. En dat is niet zo. 2-0 is een kleine nederlaag. Nog 35 seconden te gaan hier in het Assito Stadion. Het publiek uit Almelo ziet dat het goed zit. En dat Heracles gewoon weer na vorige week gaat winnen. Vorige week natuurlijk een smet op het smetteloze plantsoen van de Almeloners. Hier een lange bal naar voren richting Adelaïne. Die nam hem toch wel aan met zijn hand. Leek. En dat wordt een ingooi voor Vitesse. Ja, nog 10 seconden te gaan. Dan gaat scheidsrechter Oosterom affluiten. Verliest Vitesse toch wel verdiend. Knap gedaan door Proops dit. Proops naar Steffen. Steffen naar Zonneveld. Heeft nog wat ruimte. Naar Buettner moet hij. Zonneveld schiet dan zelf. Terwijl hij toch Buettner bij had. Die veel meer ruimte had. Wordt Zonneveld helemaal verrot gescholden door Alexander Buettner. Zit het er hier op. En Vitesse verliest met 2-0 het uitvak. Gaat nog even door met wat gezang. Maar wij danken u voor het luisteren naar deze editie tussen Heracles en Vitesse. Vitesse verliest enigszins teleurstellend met 2-0. Heracles gaat weer gewoon vrij makkelijk aan kop. En tot volgende week. Dan speelt Vitesse weer op zaterdag om 16:30 in het eigen Gelderland tegen NAC Breda. Dus graag tot dan.
1: Ja, dan spreken we elkaar waarschijnlijk volgende week zaterdag weer.
0: Ja, tot volgende week.
1: Oké, heel fijn weekend en bedankt voor het verslag.
0: Hetzelfde, doei.
1: Doei, doei. Ja, helaas een 2-0 verlies door voor Vitesse tegen Heracles Almelo. Het is bijna 6:55. We gaan op naar het verlaten nieuws van 6:00.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falen.

0: van het grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

ergens uit Denemarken of zo, deze dame. Wakefield en een van haar twee grote hits die ze heeft gehad. Ja, dat was Saturday Night, haar andere grote hit, Think of You. Die kwamen toen allebei tot de nummer 7 in de top 40. En de andere twee platen, Big Time en Sexy Eyes, ja, dat waren wat mindere grote hits. Ja, een verkorte versie van de Baltent, het laatste half uurtje eigenlijk. Eigenlijk, nou, het laatste half uurtje, eigenlijk maar een half uurtje. Maar nu, Nakatomi en Children of the Night.

toch blijven de jaren 80 wel heerlijk, zoals het is van Huey Lewis en The News. Terug naar 1986 en daarvoor Stuck With You en daarvoor Nakatomi en Children of the Night. Ja, de ballentent tot aan 7 uur. Ja, een klein half uurtje vanwege de wedstrijd van Vitesse. Ja, volgende week zaterdag dan is het weer om 7 uur weer knallen. Want dan hebben we de tweede aflevering van Dance to Solace. Ja, en we kunnen alvast een beetje lekker gaan opwarmen met deze plaat. Reverend samen met Jake Phil. We gaan eens even flink de beuk erin gooien. Get down. Yeah, she knows how to get down.

Nederlandse duo Lucas en Steve samen met Tungevaag. En Tungevaag is volgens mij weer Noors of zo. Paper Planes hier bij Connect voor deze zaterdagavond. Ja, en van de jaren 20's, 2021, 5 jaar geleden alweer die plaat, gaan we naar de jaren 70. En dat blijft toch een heerlijke plaat. Oh nee. Ja. Nou. Er mag gewoon vaker van dit soort muziek gedraaid worden, vind ik. Hè? Misschien een keer een eentje. De Spinners. Working my way.

kunnen het bijna een eendags vlieg noemen, deze dame. Gala, Freed from Desire. En daarvoor die heerlijke platen de jaren 70 van de Spinners. Working my way back to you. Ja, tot zover deze zeer korte uitzending. Aflevering van de Ballentent. Volgende week zijn we er weer. Ja, waren het niet dat volgende week Vitesse weer speelt om 16:30. Maar dan tegen NAC Breda. Het wordt dan een thuiswedstrijd voor Vitesse. Dus volgende week ben ik er weer zo rond 18:30. Met een verkorte versie van de Ballentent. Ja, ik laat je achter met nog twee platen. Zonder nog chips met Cowboy. Wie is een dame waarvan ik vroeger een beetje weg van was. Maar daar heb je eigenlijk als klein jongetje van een jaar of 13, 14. Dan heb ik het over Debbie Gibson. En Only in My Dreams. Ik zeg heel fijn weekend. En tot volgende week. Hoi!

0: Monster Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. Een dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is her en der wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we het droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen. Ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir ez-Zor-Khan opgeëist. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten er slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Confession of the Groom.

0: love you, baby.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters van VVV Venlo en mogelijk PSV-aanhangers. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is her en der wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlandse wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlandse wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalse 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Het begin van de show met Panda Break van Keen. Maar dat blijft niet heel lang zo.
1: Dit is Connect met Kian.
0: Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe uitzending van Kian in de Nacht. Uiteraard weer een dubbel request. Weekendtips, nutteloos feitje en niet te vergeten mega goede muziek die jou de nacht doorsleept. Met zo dadelijk Pizza's Friend van Donnie en Robert.

Heb jij nou nog geen fruit in huis voor dit weekend? Dan zou ik echt even op tijd je wekker zetten straks. Want de jaarlijkse plukdagen bij fruitkwekerij Stokhorst in Goessen, die zijn weer aan de gang. En bezoekers die kunnen zelf fruit plukken en een ritje maken over het gezellige plukterrein. En voor de kinderen is er ook heel veel vertier, namelijk een mega springkussen. En ja, als je gesprongen hebt, dan heb je natuurlijk altijd zin in wat lekkers. Dus zo kan je met je kinderen lekker poffertjes eten, chocolade aardbeien. Ook zijn er nog diverse eetkraampjes. En de boerderijwinkel, die zijn ook weer van de partij. En de Stokhorst in Goessen, die kan je vinden aan de Scharlewijdse straat in Goessen. Nu gaan wij luisteren naar Girls Like You van Maroon 5.

Even een heel klein rustpuntje in de show. Namelijk het dobbelrequest. Weet je even niet meer hoe het gaat? Dan leg ik het nog even uit. Ik dobbel zo dadelijk met een dobbelsteen. En daar komt een getal uit. En aan elk getal, daar hangt een muziekgenre. En weet jij nou een liedje in dat muziekgenre? Dan mag je die heel snel doorappen naar 0316 6x3. En wie weet draai ik jouw plaatje zo dadelijk wel op de radio. Ja, dan moet ik eerst even gaan dobbelen natuurlijk. Dus dat ga ik meteen even doen. En het is gevallen op nummer 2, het provinciaaltje. Dus weet je nou een leuke plaat uit de provincie? Hoeft niet per se dialect te zijn, maar weet je nou een leuke plaat uit de provincie? Laat het me dan weten, 0316 6x3. Dan gaan we nu luisteren naar Just a Little Bit More van Mau P.

Nobody Wants to be Lonely van Ricky Martin en Christina Aguilera. Dan zijn we nu alweer aangekomen bij de uitslag van het Double Request. En Loes uit Renkum, die schreef mij... Hallo Kian, ik heb een plaat die niet Nederlands is en niet dialect. Maar de artiest die komt wel uit de provincie. Maar het provinciaaltje, dat kan je natuurlijk heel breed opvatten. Dus de artiest die uit deze provincie komt, vind ik ook helemaal prima. Zij wil namelijk Jamie Raphael horen met Let Me In. En dit komt omdat zij vorige week zaterdag ook Connect aan het luisteren was. En toen hoorde zij bij Peter, hoorde ze Jamie live spelen. En toen dacht ze, nou, die moet echt veel vaker op Connect. Dus heeft ze hem aangevraagd. Dus nu, voor Loes, Jamie Raphael met Let Me In.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

We Will Rock You van Queen uit 1977 alweer. En de man die we zo dadelijk gaan horen, die heeft in 2026 volop opgetreden. En onder meer stond hij deze zomer in Bloemendaal en Nijmegen. En ook maakte hij deel uit van de shows van de streamers die tot en met vanavond, dus 20 september, te zien zijn. Dus wil je er nog heen? Ga even heel snel naar Ticketswap. Wie weet vind je daar nog een kaartje. Maar op dit moment zijn er nog geen nieuwe Nederlandse concerten aangekondigd van Cloud. Maar de fans die houden natuurlijk de officiële kanalen goed in de gaten voor nieuwe data. Nu, écoutez-moi.

En het is tijd voor het weer van zondag en maandag. Het wordt overwegend droog en geregeld zon en wat bewolking. En het wordt ongeveer 23 graden. En maandag wordt het nog veel warmer. We krijgen opnieuw periode met zon, maar er kan ook wat regen vallen. Een heel klein buitje. Maar de temperatuur ligt tussen de 25 en de 26 graden. Dus zondag al aangenaam, maar maandag...

Zoals je ziet is het alweer bijna 1 uur. Dat betekent dat de uitzending halverwege is. Maar niet getreurd. Het tweede uur ga ik je nog heel lekker vermaken. Met een nutteloos feitje, leuke muziek en wellicht nog wat weekendtips. Dus blijf hangen. Tot zo.

0: Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Mr. Brightside van de Killers. Welkom bij het tweede uur van Kian in de Nacht. Met straks eindelijk het nutteloze feitje. Weer wat weekendtips en ook een leuke muziek die jou de nacht doortrekt. En wat er ook leuk is dat jij weer luistert. Nu, Antoon. Ik zou

Better Off Alone van DJ Jurgen. Wat je nou beter niet kan doen alleen, is lekker griezelen. Want ja, oktober staat weer voor de deur en dat houdt in dat Halloween, die kijkt ook weer mee. En ben je nou zo'n griezelaar en kan je nou echt niet wachten, dan heb ik een heel leuk uitje voor je. Namelijk, in Westervoort kan je op 30 oktober vanaf 9:30 lekker griezelen in het jongerencentrum De Crayon. En wat je daar nou kan verwachten, het thema is in ieder geval poppenhuis. En echt achter iedere deur en in elke donkere hoek, daar staat weer een nieuwe verrassing op jou te wachten. En ben je nou echt gek van spannende effecten en grimmige aankleding? Nou, dan is dit echt een hele goeie. Dan ben je welkom tussen 10 en 11 voor alle leeftijden bij jongerencentrum Het Crayon aan de Rosmalen in Westervoort. En ben je nou wat jonger, met basisschoolkinderen, dan ben je welkom tussen 8 en 9:30. Dus ik zeg heel veel griezelplezier.

alweer aangekomen bij het nutteloos feitje van deze week. En volgens mij ben jij als luisteraar wel eens in de dierentuin geweest. En heb je ook wel eens giraffen gezien. Het gaat namelijk over giraffen. Maar misschien is het je wel opgevallen dat zij een zwart-blauwe tong hebben. En mocht je je ooit afgevraagd hebben wat de reden daarvan is? Nou, dat ga ik je vertellen. Want hun tong, ze eten namelijk meer dan 16 uur per dag. En ja, dus die tong die komt ook in aanraking met de zon en het UV. Dus ze hebben een zwart-blauwe tong om ervoor te zorgen dat hun tong niet verbrandt. Wij gaan snel door naar New Track van Roche.

Goodbye My Lover van James Blunt. En de superster die we zo dadelijk gaan horen, die staat vanavond nog voorlopig voor het laatst op het podium in Amsterdam. Maar de eerste volgende keer dat zij in Amsterdam staat, dat is 24 april volgend jaar met haar eigen concert.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond twee personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Het aantal

0: Al Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

even wat nieuws in de show. Een beetje Vitesse-nieuws. Misschien wel oud nieuws voor jou, maar ik als niet-Vitesse-fan, voor mij is het nieuw. Want Vitesse heeft na 2 jaar een nieuwe technisch directeur. En dat is Bernard Scheuteman. En je zou hem misschien kunnen kennen uit Garderen, want daar is hij ook bekend als Bakkerszoon. Of je zou hem kunnen kennen als technisch directeur van RKC Waalwijk. Maar ook heeft hij nog op verschillende velden gestaan, op de internationale velden. En hij won in 1995 de KNVB-beker met Feyenoord. Maar ja, nu Vitesse weer een technisch directeur heeft, moeten we helaas wel afscheid gaan nemen van de voormalig algemeen directeur. Want hij moest medio april viel hij uit wegens gezondheidsklachten. Maar gelukkig is hij inmiddels wel weer hersteld. Maar heeft Vitesse besloten om helaas niet verder te gaan met hem.

Jesse van Joshua Caddison. En de jongens die we zo dadelijk gaan horen, Kensington, die hebben natuurlijk een nieuwe frontman die we allemaal al kennen, Jason Dowd. Maar hij verscheen nog nooit op een album, omdat ze nog geen album hadden gemaakt. Maar nu hebben ze het eerste album, First Rodeo, met Jason. En daar staan onder andere de singles op, A Moment, die we al kennen, en Stay. En ook kan je ze 3 en 4 december weer live gaan zien in het Ziggo Dome in Amsterdam. Dus kijk snel op hun website of er nog kaarten te scoren zijn. Dan gaan we nu luisteren naar Streets.

Sweet Goodbye van Cresip. Zoals je ziet is het bijna 2 uur. Dus geniet nog heel even van de show. We gaan nu snel verder met Deodato. Met zijn Happy Hour.

Dit was alweer het eind van de uitzending van 27 september 2026. Mij hoor je volgende week weer. Ik wens jou een fijne zondag. En alvast een fijne werkweek. Misschien nog heel veel succes op het schoolplein. Nu, Agda en de Munnik.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond twee personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. Vijf personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Gelderland en die staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.